0: levensgeëist. Twee mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. Eén bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging, omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Soul Night Dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regering...

0: vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging, omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Zona.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger.

0: En in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Soul Night Dossier.
2: BNN Para.
3: Het is mijn NPO Radio 2.
4: Ladies and gentlemen. As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis, uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert...

0: Noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Solna.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Christian Topper, dankjewel.
3: Ster. Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
1: En 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Christian Topper, dankjewel.
3: Ster. Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
4: Werk gaat altijd.

0: 70% korting. En dat is nog maar één paar. Dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee. En boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer van minder. Simpel.
11: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
12: Shape the future with confidence. EY.
13: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
16: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.

0: Douwe Bob, Nood te Zelf, hoorde je net hier op 2. Ja, niet weer een origineel, hè?
1: Begin je zondag.
2: De thee van Bannas.
0: Ik zei goedemorgen, maar ik zei niet hopelijk zonder zorgen. Dus bij deze nog hopelijk zonder zorgen, topper. Ja, ik begon tijdens de intro van het origineel dit te zingen. En wat bleek, het is gewoon een sample. You're my little boo thing. I don't give a hoop what you do, say ya girl. Maar wat blijkt, het is dus een nummer, Best of Love, van The Emotions. Maar het nummer dat dus in mijn hoofd zat, is dit. You're my little boo thing, so I'll give a hoop what you do, say girl, I know. Ja, het ergste vind ik nog dat ik vooral de instrumental heel erg leuk vond. En die is dus niet eens van Paul Russell. Ja, om je kapot te schamen. En daarom is het origineel mijn deeltrack van vandaag. Beter laat dan nooit. En toch ergens ook bijzonder dat samples ervoor zorgen dat je weg naar het origineel ook weer zo kan vinden. Althans, zo praat ik het tenminste een beetje goed voor mezelf. Goed, welke deeltrack zou jij heel graag willen horen? Of wat is jouw mededeling van de dag? Laat je horen via de NPO Luister-app. Een audioberichtje is altijd wel gezelliger dan een getypte.

0: Mijn oma die was alles voor mij. Ik heb haar 22 jaar elke dag gebeld. En het einde van het jaar is voor mij extra treurig, want ik mis haar dan echt ontzettend. Want tijdens Oud en Nieuw in 2024 is ze komen te overlijden. Ja, ik vind het belangrijk om te zeggen dat je gewoon zomaar even moet bellen met mensen. Want het is zo belangrijk. Al is het maar 1 minuut om iemands stem te horen. Je gaat het zo erg missen. Dat berichtje komt binnen van Marije. En ik krijg gewoon kippenvel terwijl ik het oplees. Kun je nagaan hoe het is, hoe zij zich op dit moment voelt. Een belangrijke mededeling vind ik dat lieve Marije een virtuele radioknuffel via de golven van de muziek speciaal voor jou lievert. Verder komt er een bericht binnen van Minou. Die zegt: goedemorgen, hier weer een spreuk. Even getypt omdat mijn stem nog even wakker moet worden. Ja, ja, zulke excuses kan ik ook wel weer gebruiken. Ik ga niet praten, want mijn stem moet wakker worden, jongens. We proberen het om 9 uur weer met Jeroen van Inkel. Ze zegt: het mooiste uitzicht komt na de zwaarste klim. Oké. Jennifer die zegt: er wordt weer lekker vaak tegengezet. De poes die ligt op een deken. Oh, lekker. De verwarming uit de berging gehaald. Heb ik al gezegd dat het koud is? Girl, don't worry. Donderdag wordt het weer 20 graden.
1: De deeltrek.
0: Het weer gaat alle kanten op. Het is gewoon echt net mijn persoonlijkheid. Wen er maar aan. Die deken hoef je dus donderdag niet te gebruiken. Ja, ja. De wereld is echt verpest. Trouwens, in oktober 20 graden. Crazy. Zullen we er maar over gaan op de muziek? Ja, jawel hè? Nou, er komt toch echt een heel leuk bericht binnen van Marion.
2: Goedemorgen toppers. Tanas, ik heb waarschijnlijk deze week een date, een eerste date met een man.
0: Oh.
2: En die heb ik ontmoet via een vriendin van mij. Of in ieder geval ontmoet nog niet, maar mee geappt.
0: Oh.
2: Dus ik heb vannacht helemaal zowat niet geslapen. Ik kan hier heel slecht eigenlijk tegen. Maar goed, het is ook wel hele leuke spanning. Dus, omdat ik niet geslapen had, dacht ik aan Night Fever natuurlijk, van de Bee Gees. Maar kijk maar, een mooie uitzending. Doei doei!
0: Ah, niet kunnen slapen vanwege een man? Marion, really? Een man? Het is maar een man. Het is maar een man. Marion, heb je naar jezelf gekeken, Marion? Je bent prachtig. Je bent een plaatje. Je bent gezellig. Je bent leuk. Hij moet wakker liggen. Niet jij. Schatje. Know your worth. Maar nu je toch wakker bent. Ja, gaan we er nog voor je draaien ook, hè? Heel veel plezier bij je date en onthoud, het is maar een man. Tut je op, be your best self en geniet. A free meal is a free meal, honey.

Een van de mooiste nummers die er bestaan. Als je het mij vraagt, tenminste. Berlin met Take My Breath Away. Dat zit hem gewoon in de tekst. Ik ben een heel erg textueel persoon. En als je me omver kan blazen door te zeggen Take My Breath Away. En al alles wat er wordt gezegd in dat nummer. Het is gewoon prachtig. Tekst is zo belangrijk. Maar ik moet zeggen, ik hou ook af en toe van die... Ik wil het niet zeggen. Mag ik het zeggen? Ga ik het zeggen? Ja, wine op die cocky muziek. Straatalarm gaat af, ik leg het zo uit.

Het straatalarm ging net af, voordat je George Ezra hoorde. En het straatalarm is een alarm dat afgaat ieder moment als ik iets zeg wat niet in de dikke vandalen voorkomt. En aan het einde van de maand gaan we kijken hoe vaak het alarm is afgegaan. Tevoren in ruil krijg je van mij een thee van Tannas autogeurhanger, als je het correct raadt. Dat wilde ik even uitleggen. Hey, iets anders. Ik kwam dit online tegen en het zette me even aan het denken. Iemand herinnerde er namelijk weer aan dat het kompas al voor de klok bestond. En eigenlijk is dat best logisch. Als je vroeger onderweg was, was het vooral belangrijk om te weten waar je heen moest. Hoe lang je erover deed, ja, was een stuk minder belangrijk. Zeker op zee. Eerst maar even zorgen dat je de goede richting opging. En hoe lang je erover deed, ja, dat zag je dan wel weer. En misschien komt daar die uitdrukking haastige spoed is zelden goed wel vandaan. Dus, weer een legitieme reden om te laten komen. Al denk ik niet dat je baas dit argument helemaal door de beugel laat, maar je kunt het wel altijd proberen. Deze hele maand hoor je Olivia met Wanneer is het genoeg? Een stempel tegen femicide. Olivia, helemaal uit België. Laat je horen, vriendin.

Hey, goedemorgen Thomas. Leuk je weer te zien. En maak er een vrolijke show van. Het weer is echt, zeg maar, op zijn bouwvakkers.

The Sweetest Thing, You Two. Resoneert wel met mijn naam, hè? Tanas, dat heet lief, schattig meisje, Sweetest Thing. Past gewoon, het gaat over mij. Heb je dat ooit gezien, trouwens? Er was zo'n vrouw die zei van... wat was dat nou? Ja, ik weet niet meer welke artiest, maar ze zei... die artiest, al die liedjes van die artiest gaan over mij. Was dat Snoop Dogg? Ik weet niet meer. Maar er was dus zo'n vrouw die dat had gezegd van... die echt geloofde dat al die liedjes, al die romantische liedjes over haar gingen. En dan was er een hele documentaire, was in Amerika. Dat die vrouw dus echt zo, dat soort waanzin zei. Maar dat ze zei het zo overtuigend dat er een documentaire over was gekomen. Of ging het over Michael Jackson? Ja, volgens mij ging het over Michael Jackson. Nou, die heb ik zo meteen voor je klaarstaan. Off the Wall, nu is tijd voor Texas met Inner Smile.

Zie je wel? Ik wist het. Angela die stuurt via de NPO-luisterapp. Ja, Thanos, dat was Smooth Criminal van Michael Jackson. Ze vond dus nu ook dat ze recht had op de royalties. Het was Dr. Phil. En ik weet niet of er een documentaire van gemaakt is. Dr. Phil was het. Nee, maar er is ook nog iemand met een documentaire. Tenminste, ze hadden zo'n documentaire-reeks in Amerika gemaakt. Trouwens, mocht je het gemist hebben, ik ga het nu uitleggen. Over van die mensen die echt dachten dat bepaalde liedjes over hen gingen. En dat ze dachten dat ze relaties hadden met bepaalde artiesten. En dat ze er echt van overtuigd waren dat ze zelfs met bewijsmateriaal kwamen. En dat was in de tijd dat AI niet bestond. Hè? Dus ze waren zo overtuigend dat ze in Amerika dachten, wij gaan hier nu een documentaire over maken. Maar ik kon dus niet meer plaatsen waar het over ging. Tenminste, welke artiest het nu was. En het bleek dus inderdaad Michael Jackson. Ik ben zo blij dat jij dit ook weet. Ja, mensen zijn grappig. Eng. Eng, maar ook grappig. Zometeen gaan we het hebben over afwijzingen. Welke afwijzing vergeet jij nooit meer? Laat je horen via de NPO Luister-app door een audiobericht deze kant op te sturen. Mocht je het willen typen omdat je het spannend vindt, dan kan het ook anoniem. Kan ook, moet je er wel even voor vermelden, niet aan het einde. Want dan lees ik het op en dan staat de groetjes anoniem en dan zeg ik Petra zei dit. Moeten we niet hebben. In de tussentijd hoor je Lenny Kravitz.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, nee.
6: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
8: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
9: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
8: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
12: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
13: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
12: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn van de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe dat gebeurde is nog niet duidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man in het verblijf aan en die overleed ter plekke. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in Oldebroek wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jelle Topper, dankjewel.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
16: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
7: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste
7: prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
1: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
1: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
3: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
4: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
5: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: zeker wel, man. Het regent echt pijpenstelen. We hebben het vandaag over afwijzingen die jij nooit meer vergeet. Dat is ons spraakmakende onderwerp van de dag.
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: En ik kom hierop omdat een man mij ooit heeft afgewezen omdat ik, wait for it, vegetariër ben. Zijn hobby en passie was blijkbaar barbecuen en hij zei dat de gedachte dat ik met reepjes paprika zou komen aankakken hem helemaal tegenstond. Nou ja, prima. Bleef overigens alleen bij chatten hoor, gelukkig maar. Want ik gok dat die date anders ook bij een steakhouse was geëindigd. Maar goed, dat is niet mijn enige afwijzing. Mijn contract bij de supermarkt die werd na 3 maanden niet verlengd omdat mijn leidinggevende vond dat ik meer uitstraling had voor een kledingzaak. Dit zei ze trouwens nadat ik had aangegeven dat ik niet gratis 4 uur wilde overwerken in de vrieskast. Daarna heb ik jaren op een gebaksafdeling gewerkt en dat beviel me eigenlijk een stuk beter. Ik heb eigenlijk helemaal niks met fashion. Echt niet. Had ik dat maar. En jij? Welke afwijzing vergeet jij nooit meer? Het mogen ook zwaardere afwijzingen zijn. Emotionele afwijzingen. Grappige afwijzingen. Ben jij iemand die iemand heeft afgewezen? Durf je dat te laten horen? Oh, dat maakt het ook wel heel spannend. Dat mag ook van mij. Terwijl je dat doet, hoor je een van de meest prachtige platen. Somber met My Body Isn't Ready. Je moet vooral het orkest, de orkestvariant van dat nummer ook een keer luisteren. Die is heel mooi.

0: isn't ready. Samber te horen hier tijdens de thee van Tannas. Welke afwijzing vergeet jij nooit meer?
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Daar hebben we het vandaag over. En er komt onder andere een audiobericht binnen van Loek.
2: Ja, goedemorgen Tannas. Daar staat de zesde klas van de basisschool bij de musical. Zei van, ga jij maar achterin staan met je bromstemmetje, Loekie.
0: Ik vind dat jij gewoon een mooie stem hebt, hoor. Wat raar dat ze jou achterin hebben gezet. Ik geloof er soms ook in dat docenten jaloers zijn op sommige studenten, omdat ze een kleine versie van zichzelf zien die zij zelf nooit hebben kunnen zijn. En dan daardoor, in plaats van dat je zo'n kind aanmoedigt en een beter leven gunt, dat je dan dat kind achterin gaat zetten omdat je jaloers bent dat jij dat als kind niet hebt gehad. Crazy is dat, hoor. Waarom word je docent? Ja, weet niet of dat echt de reden is. Maar dat kan, hè, mogelijk ook ergens zo'n reden zijn. Ik vind dat jammer. Maar ik vind gewoon jouw stem mooi, hoor. Zie je, wij hebben jou als eerste hier laten horen op de radio. You matter. Verder komt er een bericht binnen van Anoniem die zegt: de negatieve zwangerschapstest na de allerlaatste IVF-poging. De realisatie dat ik op destijds 34-jarige leeftijd al wist dat ik nooit moeder zou mogen worden, voelde als een enorme afwijzing. Allereerst wil ik zeggen, zo ontzettend mooi dat je je zo kwetsbaar durft op te stellen en dit met ons wilt delen. Ik denk dat er een heleboel mensen zijn die door dit traject gaan, maar er niet over durven praten, omdat het ook een vorm van rouw is en verlies en afwijzing inderdaad ook wel. Gewoon dat wordt gezegd. Ik ben geen medisch persoon. Ik heb er helemaal geen verstand van. Ergens wens ik dan ook echt dat zulke dingen gewoon wel kunnen of zo. Dat wonderen bestaan. Ik ben wel echt iemand die hoopt dat wonderen bestaan. Anderzijds denk ik ook bij mezelf, ik weet niet waar je voor beschermd wordt. Maar dit soort verdriet mag er ook gewoon zijn. Je mag hierover inzitten. Je mag dit echt gewoon kut vinden. Sorry dat ik het zo zeg, maar dat is toch ook gewoon oneerlijk? Zeker als je ook nog eens een goed mens bent. Ik weet wie Anoniem is. Anoniem is een heel erg goed persoon. En dat vind ik zo oneerlijk, dat zulke mooie mensen, dat dat van ze wordt afgepakt. Ik weet echt niet waar je voor wordt beschermd, Anoniem. Maar dank je wel dat je dit wilde delen. En het spijt me echt. Het spijt me echt dat het zo gaat. Maar weet wel dat jij je liefde op andere manieren wel geeft. Ook aan ons hier tijdens dit programma. En als jij een beetje van dat ook aan je omgeving geeft, dan denk ik dat je omgeving echt zo ontzettend gelukkig met jou is. Maar ik hoop dat jij via andere wegen diezelfde liefde ook terug mag ontvangen. Nou, ik vind dat je dat verdient. Ik weet dat ik daarmee niet dit van je kan ontnemen, maar ik hoop in ieder geval dat er wel heel veel kracht jouw kant op komt.

0: komt nog een anoniem bericht binnen. En ik wil dit berichtje eigenlijk ook heel graag even lezen. We hebben het vandaag over afwijzingen en welke je het meest bijstaat. En anoniem zegt, ik heb lang geleden een keer een collega afgewezen die me wilde zoenen. Daarna kreeg ik een baan niet als beleidsmedewerker, omdat hij iedere onware ding wat over mij was gezegd, dat hij dat ging vertellen, mij in een slecht daglicht ging stellen. Ik ging daarna in gesprek met een vertrouwenspersoon erover en die zei, we kunnen niks doen, want hij heeft een gezin. Ik was alleenstaand met een kleine dochter. Ik moest daar weg, kreeg nog wel een jaar doorbetaald en kon toen voor mezelf beginnen. Het heeft lang geduurd voor ik daar goed voor kan rondkomen. Nu ben ik er wel blij mee, want het bedrijf loopt nu goed. Maar ik vergeet het nooit. In deze tijd zou het grensoverschrijdend gedrag genoemd worden. Nou, in die tijd had het ook zo genoemd moeten worden. Daarop aanvullend wordt er gezegd, als ik wel bij die organisatie was gebleven, dan had ik nu een goed pensioen. Dus met andere woorden, iemand komt zich kwetsbaar bij jou opstellen. Iemand wil niet met iemand intiem worden, die geeft diens grens aan. En dan ga je als vertrouwenspersoon. Je bent iemand waar iemand op moet vertrouwen. Ga je dan tegen diegene zeggen, maar hij heeft een gezin. Zij heeft een kind. Zij wordt nadelig behandeld op de werkvloer. En dan ga je het opnemen voor iemand die haar wat heeft aangedaan. Het is 26 jaar geleden, maar ik vind dat we zulke dingen nog steeds moeten bespreken. Want ook al was dat 26 jaar geleden, vandaag de dag, het zal me niks verbazen als het afgelopen week nog iemand is overkomen, dat iemand niet serieus is genomen voor het aangeven van dienstgrenzen. En dan ben je een vertrouwenspersoon. Je zou je kapot moeten schamen. Anoniem zegt, ik weet niet of ik hier nog wat mee moet doen. Anoniem. Ik zeg altijd, je moet doen waar je je goed bij voelt. Ik denk als ik in jouw schoenen had gestaan, weet ik niet, ik heb nooit in zo'n 26-jarige situatie gezeten, maar het zit je kennelijk nog wel dwars. Ik vind eigenlijk dat je voor jezelf moet opkomen. Voor jezelf, maar ook voor het kind wat je hebt. Ik vind dat je daar sterk achter mag staan, maar je moet uiteindelijk zelf weten wat je daarmee doet. Ik ben je wel dankbaar voor het insturen van je bericht. Sorry dat we vandaag wat zwaardere dingen ook bespreken, maar ik vind zulke dingen komen binnen en je kan met mij lachgieren brullen. Ik kan genoeg grappen maken, maar ik vind af en toe moeten we ook serieuze dingen bespreken. En dat hoort ook bij een publieke functie. Nou, dit ook, het weer. Het is wisselvallig met vanochtend toch veel wind en regen. Later vandaag wordt het droger en zonniger bij een graad of 14. We blijven wel in de serieuze sfeer. Het spijt met NOS-bulletin van 7:30. Verzorgd door Michel Koenen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tanas. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen die raakten gewond. Houthi-rebellen uit Jemen die zaten achter de aanval. En die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om de Houthis terug te dringen. Justitie in de VS onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Uit solidariteit stopten ze vorige maand tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis, nadat 3 media daar niet meer welkom waren. Het zou allemaal in strijd kunnen zijn met de mededingingswet in Amerika, claimt het Witte Huis. Protestants Nederland is een petitie gestart om een Halloweenfeest tegen te houden in de Rotterdamse Laurenskerk in het centrum. De petitie is al duizenden keren ondertekend. De stichting die de kerk beheert ziet geen reden om het evenement af te blazen. En de voormalige Amsterdamse gevangenis De Bijlmer Baaijes is volledig kantoren- en uitgaansgebied geworden. In de laatste vrijstaande ruimte, dus de oude gaarkeuken, komt nu ook een club. De initiatiefnemer die ziet het al helemaal voor zich als de boel over 2 weken opengaat, als het Amsterdam Dance Event begint.
2: Hier staat straks 2000 man. Hier bouwen we een leeuwendek waar de DJ op komt te staan. Dat is hier al ongeveer. Daarachter is de backstage. Daar komt de bar te staan. En daarachter is de entree, de lockers, visitatie, et cetera.
1: En dan moet je er ook nog dikke beats bij bedenken natuurlijk. Tot 10 jaar geleden zaten er nog zo'n 700 gedetineerden in de Bijlmer Baaijes. En het enige wat eigenlijk nu nog over is de naam. Want de club die gaat Baaijes heten.
0: Was er niet een tijdje dat ze zeiden dat er een gevangenistekort was?
1: Ja, sterk dat je dat zegt, want wij hadden dat inderdaad zelf ook. Maar het gaat misschien om, gevangenissen moeten ook aan bepaalde standaarden voldoen.
0: Ja, precies.
1: Bijlmer Baaijes was niet meer de allernieuwste. Zo had je ook de koepel in Haarlem, ja. Heel mooi nostalgisch. Maar echt een ouderwetse gevangenis.
0: Oké, nou ja, dan maken we er inderdaad een feestje van. Hopelijk houdt dat de mensen ook weer
1: van de straat.
0: Ja, precies. Dankjewel, Michel Topper. Ja, ik weet niet of je dat ook kan ruiken, want onze kluis stinkt er wel naar. Ja, tenminste, het stinkt, het ruikt best wel lekker. Maar heel veel is ook weer niet zo goed, hoor. Laten we eerlijk wezen. Een Teen van Tannens autogeurhanger. En één daarvan kan wel jouw probleem oplossen van een stinkende auto. Want dat is dan wel weer echt heel muf. Je moet er wel één ding voor doen, meespelen met dit spel. Je hoort drie nummers die vertaald zijn vanuit het Engels naar het Nederlands. En jij mag vervolgens minimaal twee van de drie raden. Hoe dat een beetje klinkt? Nou, zo.
3: Jolijn, Jolijn, ik smeek je, alsjeblieft.
0: Jolijn, Jolijn, ik smeek je.

0: Er zijn wat reacties in de NPO Luister-app omdat ik twee best wel maatschappelijke belangrijke zaken tijdens dit programma heb aangehaald. Eén daarvan was dat ja, sommige mensen te horen krijgen dat ze geen moeder kunnen worden en dat dat heel verdrietig is. En een ander ding is dat iemand te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag en dat diegene dat heel graag hier wilde vertellen om andere mensen te behoeden en te beschermen, om aan de bel te trekken op de juiste manier en voor diens dromen te gaan. En dan zijn er serieus twee mensen die zeggen, het is zondagochtend, je moet het er niet over hebben. Ik ga het er zeker wel over hebben. Zeker als ik ook zie dat er heel veel mensen zijn die reageren met, ben zo blij dat je dit vertelt, ik kamp hier zelf mee. Er is nu ook iemand, ik ga deze naam wel zeggen, dat is Bart. Bart die zegt dat hij een soortgelijke situatie heeft meegekregen bij hem op de werkvloer en dat hij meteen de persoon heeft ontslagen die de vrouw in kwestie nadelig heeft behandeld. Hij zegt, tuurlijk bescherm je de slachtoffer. En daar sta je voor als werkgever. En Bart, daarom zeg ik jouw naam, want jij, you are a good one.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Ja, we zijn op zoek naar een kandidaat voor dit spel. Ik heb drie fragmenten voor je klaarstaan. Aan jou de taak om minimaal twee van de drie correct te raden. Als dat je lukt, dan ga je er vandoor met een thee van Tannas autogeurhanger. Lukt het je niet? Ja, dat maakt er eigenlijk niet zo heel veel uit. Want dan kan je alsnog als troostprijs een muzikale krijgen. Kan je een van de drie liedjes draaien. Tussen kiezen die we dan gaan draaien. Je kan bellen naar de studio 0811-22 als je durft mee te spelen. 0811-22 en ik blijf net zo lang wachten totdat er iemand belt. En dat is zonde, want ik heb Sing It Back voor je klaarstaan van Moloko. Sing it back. Die komt daarna hoor, voor de duidelijkheid. Bring it back. Bring it back. 0811-22. Je kan bellen naar de studio 0811-22. Ik blijf gewoon wachten. Blijf gewoon wachten. Goedemorgen, met wie spreek ik? Opgang. Goedemorgen, met wie spreek ik? Oh, dat echoot wel echt als een malle.
3: Hallo?
0: Hallo? Kan je radio uitzetten?
3: Hallo?
0: Je bent op de radio. Die heeft het niet door. Maar dan bellen ook andere mensen. We gaan even verder, want dit werkt niet zo. Goedemorgen, met wie spreek ik?
4: Goedemorgen, Thomas van Arno.
0: Hey, Arno, ben je er klaar voor?
4: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
2: Even Google vertalen.
0: Komt het allereerste fragment?
1: Jolijn, Jolijn, Jolijn, Jolijn. Ik smeek je, alsjeblieft. Neem mijn man niet af, Jolijn. Jolijn, Jolijn, Jolijn. Neem hem alsjeblieft niet af. Alleen omdat je dat kunt.
0: Deze weet je.
4: Jolien van Dolly Parton.
5: Jolien, Jolien, Jolien.
0: Alleen de titel is trouwens voldoende, maar je hebt hem helemaal goed. Komt de volgende.
1: Het leven is een snelweg, ik wil er de hele nacht overheen rijden. Als je dezelfde kant op gaat, wil ik er de hele nacht overheen rijden.
4: Life is a highway.
0: Inderdaad, Tom Cochrane met Life is a Highway. Dat betekent dat je een Tevantallis autogeurhanger hebt gewonnen, lieve Arno. Maar de laatste nog, die komt nu.
1: Ik heb met een Louisville slugger beide koplampen ingeslagen. Beide koplampen. Ik heb alle vier de banden lek gestoken. Misschien denkt hij de volgende keer na voordat hij vreemd gaat.
4: Ja, dat weet ik.
0: Nee, weet je deze niet?
4: Nee, lights is mijn lights. Nee.

0: van Carrie Underwood was ik daar op zoek. Maar dat geeft niet, want je hebt
1: de... helemaal niet.
0: Nee? Oh, die is leuk hoor. Love is longer about headlines. Oké.
1: Okay. Nou, nou is je minder.
0: Nou, nou, je hebt sowieso de twee goed en het spelthema is country, want je hoort het al. Het is een genre dat al decennia lang bestaat en nog altijd populair is. Daarom hebben we eens flink in onze muziekbak gegrabbeld. En er zijn drie country parels uitgekomen. Eén uit de jaren 70, de ander 90 en één uit de zeros. Nou, welke wil je horen? Ik denk Carrie Underwood, die ga je niet doen. Nee, ik gok Jolene.
1: Nee. Highway.
0: Oké, okay. Ja, dat kan ook. Ja, dat is waar. Ik had dat wel eigenlijk beter kunnen inschatten. Want ja, ik ken jou. Topper, de geurhanger die komt jouw kant op. Dankjewel voor het bellen.
1: Heel bedankt wel, hè.

Molokko, sing it back te horen hier op NPO Radio 2 tijdens de T van Tannas. Zometeen gaan we het hebben over een heel interessant onderwerp. Namelijk dat je geld kan verdienen met je voeten. Het is precies wat je denkt dat het is. Het is niet dat je ergens naartoe moet lopen. Nee, je hoeft niks te doen. Helemaal niks. Op één klik na. Hoe dat zit, ontdek je zo direct.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
4: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
5: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi. Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, echt een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: De grootste energieslurpers in huis?
11: Wat kost al die kleding nou echt?
10: Wat heb je nog aan zonnestroom?
12: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
13: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
14: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor 110 euro. Tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeanspecialist.
19: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor 110 euro... tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
20: Zometeen staat Centenna en Rob Thomas voor je klaar... met Smooth na het 8 uur NOS-journaal. Verzorgd door Michel Koenen.
21: President Trump heeft opnieuw uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Trump die vindt dat Zelensky moet vertrekken en dat er verkiezingen in Oekraïne moeten worden gehouden.
22: Well, I think he should have an election. And he could have settled this thing many times. This is a war that should have never happened. President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times. I've been there many times.
21: Trump vindt dus dat Zelensky een deal met Rusland had moeten sluiten, maar Rusland is het land dat Oekraïne is binnengevallen. De termijn van Zelensky is al 2 jaar verstreken, maar vanwege de oorlog mogen er geen verkiezingen worden gehouden in Oekraïne. Dat staat in de wet. Bij een auto-ongeluk in de buurt van Ruurlo in de Achterhoek is iemand om het leven gekomen. 2 andere inzittenden raakten gewond, zegt de politie. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Ook vandaag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorweg op het traject. Daarbij zijn veel kabels doorgebrand. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen. Mogelijk sabotage dus. En tussen Rotterdam en Delft rijden bussen in plaats van treinen. En Feyenoord is de nieuwe koploper in de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen gisteravond de topper van AZ. Het werd 2-0 in de Kuip. Na afloop ging het vooral over een mogelijke penalty voor AZ-spits Max Meerdink, toen het nog 1-0 stond. Maar de VAR die draaide uiteindelijk de strafschop terug.
0: Ik word geraakt. Ik heb net gehoord dat de VAR de verkeerde beelden heeft gekregen. Dus dat je een beeld hebt dat je ziet dat hij me wel raakt op mijn voet. En dat die niet worden weergegeven is slecht.
21: Aldus Meerdink. Verder verspeelde Ajax gisteravond weer punten door thuis met 1-1 gelijk te spelen tegen NEC. Fortuna Sittard Twente werd ook 1-1. En ook een gelijkspel bij Go Ahead Eagles tegen Sparta. Daar werd het 3-3. Het weer nog. Ja, het is een natte dag. Veel buien, vooral in het noorden. Bij een stevige wind wordt het een graad of 14. En vanaf het einde van de middag wel iets vaker droog.
1: Ja, en ze hadden het vandaag gisteren hadden ze het op tv bij het NOS Journaal ook over, ja, en de verwarming mag weer aan en zo. Maar donderdag wordt het weer 20 graden.
21: Het gaat weer langzaam omhoog inderdaad. Dat is even een dipje en dan hebben we toch weer even een klein piekje te pakken, ja, inderdaad. Ja. Het is goed om naar de toekomst te kijken.
1: Precies. Michel, topper. Dankjewel.
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors-tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
23: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
24: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
25: Shape the future with confidence. EY.
23: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in.
24: Mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
25: Shape the future with confidence. EY.
23: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf 6.

0: de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Boekwitsch. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: Duncan Lawrence Arcade. Eén foto van je voeten kan je flink wat geld opleveren.
1: De thee van Tannas.
0: Ik maak er best wel vaak grappen over, zeker nu alles steeds duurder wordt. Maar met een paar foto's kun je daar blijkbaar echt wat mee bijverdienen. De 23-jarige Suzanne de Vries die maakt er geen grappen over. Die doet dat gewoon naast haar dagelijkse baan. En ze gaat jou daar meer over vertellen. Suzanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, hoe makkelijk begin je daar eigenlijk mee? Of eigenlijk, ja, beter gezegd, hoe kom je aan klanten?
2: Nou ja, ik denk dat iedereen wel de DM kent met de aanvraag. Maar daarnaast kan je ook gewoon jezelf semi-adverteren. En dan komen ze vanzelf al naar je toe.
0: Semi-adverteren, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, dat het wel duidelijk is dat je eraan doet, maar niet dat je gaat plaatsen van, jongens, koop dit bij mij.
0: Ah, en hoe doe je dat dan?
2: Nou, ik ben begonnen op Toon X. Gewoon bepaalde woorden bij foto's zetten dat ik vindbaar was. Maar dat waren gewoon normale Insta-foto's.
0: Oh, oké. Dus met bepaalde zoekopdrachten kunnen mensen dan bij jou terechtkomen. Oké. Ja. En wat is dan het hoogste bedrag dat je voor een klant hebt gekregen? En wat moest je daarvoor doen?
2: Ik denk dat het bizarste verhaal was qua foto's dat er iemand een horlogekink had. En die wilde gewoon dat ik op de foto ging met een horloge. En die heeft hij voor mij gekocht. En toen heeft hij daar 100 euro voor betaald of zo.
0: Hè? En was het gewoon een doodnormale horloge?
2: Ja, dat was echt een heel lelijk horloge. Maar die foto was ook zo normaal dat hij gewoon op mijn Insta heeft gestaan.
0: Je zegt het ook zo luchtig, alsof het gewoon heel normaal is. Ja, ik moest een horloge omdoen voor 100 euro en dat was een lelijk horloge. Maar ja, ik heb het gewoon gedaan.
2: Ja.
0: Oké, wauw. Ja, ik moet wel zeggen, Suzanne, kijk, ik vind het best gek dat iemand opgewonden zou kunnen raken van mijn voeten en zo, of van mijn handen. Ik krijg ook wel eens zulke DM's van, mag ik voor 500 euro, wil je dan over mijn rug heen lopen en zo? Kijk, als ik het zou doen, dan zou mijn moeder me afmaken. Maar hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, ik heb het mijn ouders natuurlijk wel verteld. En anders komen ze er nu achter. Hoi, pap en mam.
0: Mocht je een horloge missen? Ja, ik moest het doen voor de klant.
2: Ja, nou ja, ze vinden er natuurlijk wel iets van. Maar ze zijn niet per se boos geworden of zo. Maar ik snap ook niet dat mensen het kunnen vinden.
0: Maar voel jij jezelf niet ongemakkelijk bij het idee dat mogelijk iemand seksuele handelingen verricht terwijl die naar jouw foto's kijkt?
2: Niet per se. Als ik de foto heb gestuurd, dan is het gewoon uit mijn handen. En dan doe ermee wat je wil. Ze kunnen ook van mijn Insta-foto's plukken en daar iets mee doen.
0: Oké. Ja, is wel, ja, touché. Daar heb je wel een punt. Nou ja, je hebt door dit werk natuurlijk ook te maken met mensen die je online kennen. En ook ineens misschien jou vervolgens in het echt herkennen. Ja, hoe is dat dan voor jou?
2: Ik heb gelukkig nog nooit gehad dat iemand on the spot zei, ik ken jou. Eigenlijk alleen na afloop. Want anders had ik het best wel ongemakkelijk gevonden.
0: Dat dan weer wel.
2: Dat is mij hebben gezien. Ja, daar vind ik best wel ongemakkelijk bij. Want het is toch een soort van alter ego wat dat doet. Want niet per se. Ik ben gewoon ik, zeg maar. Dus het staat wel een beetje van mij af. En dan denk ik wel, als ik had geweten dat jij dat was geweest, of jij misschien een klant van mij was geweest, had ik toch misschien ineens gaan struikelen, omdat ik dan helemaal bewust ben van wat ik doe.
0: Oké, dus als ik het goed begrijp, is het zeg maar online kan je het zien als werk en kan je het van je afschudden en interesseert het je niet wat diegene doet terwijl die naar je foto's kijkt. Maar als het dan in het echt is, dan denk je wel van ja, hallo, hier trek ik wel een grens.
2: Ja, want ik spreek ook niet af in het echt als mensen dat willen.
0: Nee, precies.
2: Maar ja, dat is gewoon net als dat je een andere baan hebt. Als je een kantoorbaan hebt en iemand belt jou over zaken buiten je werktijden of je telefoon, vind je ook niet leuk.
0: Oké. Nou ja, kortom, een paar voetenfoto's kunnen verrassend veel opleveren. Maar er komt dus ook veel meer bij kijken dan men misschien denkt. Nou, Suzanne, dankjewel voor je openheid dat je hierover wilde praten. Ben wel benieuwd, wat is de eerste aankoop die je hebt gedaan met je voetengeld? Wat zei je?
2: Geshopt.
0: En heb je er goed van kunnen shoppen?
2: Absoluut.
0: Kijk, daar hebben we het over, echt, Molly. Oké, nou, dankjewel, schat. Leuk je gesproken te hebben.
2: Ja.

Ze schreef dit nummer met haar beste vriendin, met wie ze regelmatig samenwerkt. Ze kennen elkaar namelijk al heel lang. Op de middelbare school waren ze samen al verhalen aan het maken. En ja, als je dan twee getraumatiseerde verhalen samenvoegt, dan krijg je knijters van tracks. Ik heb het over Gracie Abrams. Je hoorde haar net met That's So True door je speakerschalmen hier op NPO Radio 2. De T van Tannas, samen gecombineerd met ochtenddauw, regendruppels die zo door je raam heen binnenkomen, die je zo meteen weer wegvegen. En het zonnetje tegemoet komt ook tegelijkertijd, terwijl je Eric Clapton hoort. Dit is Layla.

0: Dank je.
1: NPO Radio 2. Topsong.
2: Deze week is Vang je mij van Roxanne Hazes. NPO Radio 2.

0: Ik wacht op het moment dat er iemand in de NPO-lijsten-app zegt... Hey, Tannes, hoorde je dat? Er zit een vraag in dat nieuwe nummer van Roxanne Hazes... de topsong van deze week, waardoor je hem extra vaak gaat horen op de radio. Zou je niet die vraag moeten beantwoorden? Dat doe je toch elke zaterdag? Ja. Tip hem en als iemand dat doet... dan kan je een thee van Tannes autogeurhanger van mij krijgen. Maar ook een shout-out kun je winnen, want is het een songtekst of een zin uit een nieuwsbericht? Onze nieuwslezer Michel Koenen die leest zo die zin voor. Jij mag dan raden, komt die voor uit een lied of hoor je hem zo meteen terug om 8:30? Raad je het goed, dan krijg je een shout-out en een plek op onze Hollywood Wall of Fame die het weer helemaal doet. Mocht je vaste luisteraar zijn van dit programma, hij deed het even niet, maar je kan je naam dus zien op het grote scherm als je de live-knop aanzet. Michel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tannes.
0: Wat is je zin van vandaag?
1: Mijn zin is dubbele punt... Een paard zonder naam.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Laat je alvast horen via de NPO-lijst-app. En wie weet win je een shout-out. Krijg je eerst het weer van mij. Er zijn heel veel buien, vooral in het noorden. Bij een stevige wind wordt het een graad of 14. En vanaf het einde van de middag wordt het iets droger. Naar de NOS-headlines dus van 8:30, verzorgd door Michel Koenen.
1: Door een aanval van de Houthis uit Jemen op de luchthaven van Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen. Een passagiersterminal in de Saoedische hoofdstad was het doelwit. Meer dan 300 mensen raakten gewond. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. Hij was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe dat kon gebeuren, dat is nog niet helemaal duidelijk. De dierentuin is in de buurt van Sheffield, werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Het Noordlicht was gisteravond te zien met de telefoon in Nederland... op plekken waar het niet bewolkt was of natuurlijk keihard regende. Vooral in de zuidelijke helft van het land... konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Daar was het dan ook minder bewolkt.
0: Waarom? Waarom slaap ik? Of waarom weet ik niet dat dit soort dingen gebeuren? Mijn droom is om het Noordlicht te zien. Dat is één van mijn dromen.
1: Je hebt een heel makkelijk appje wat je kan installeren. Aurora of zo heet het. En dan krijg je een melding als er... Want we hadden een NOS-feest gisteravond. En ik stond daar en toen kreeg ik ook die melding. Dat worden de hoge waardes gemeten. En dan weet je dat de kans groot is.
0: Oh my god, dat wist ik helemaal niet dat
1: zo
0: dit bestaat.
1: Zo heb ik de vorige, dat is het een halfjaartje geleden of zo, ook kunnen zien.
0: Ja, die was ook in Nederland. Was in Friesland, toch?
1: Nou, gewoon in heel Nederland. Het was zeer uniek dat het Noordlicht zo deze contraire
0: te zien was. Ja, het is echt heel uniek. Nou, ik geef
1: je zo even de app en dan gaan we volgende keer even analyseren.
0: Ja.
1: En dan nog even naar een einde van een tijdperk in het Nederlandse wielrennen. Want Bauke Mollema die heeft na bijna 20 jaar een punt achter zijn profcarrière gezet. Gisteren reed hij zijn laatste koers, dat was de Ronde van Lombardije. En na de finish was hij ook echt wel helemaal klaar met het fietsen.
3: Echt, afgezien van de start tot de finish. Ja, nou goed, ik wilde kosten wat het kost finishen natuurlijk. En hij was best emotioneel ook al onderweg. Ja, zeker met zo'n slechte dag, dan kun je er ook gewoon niet van genieten. Maar ik ben heel blij dat het voorbij is.
1: Ja, dat klinkt heel oprecht. Mollema finishte in stijl, kun je misschien zeggen, helemaal als laatste op ruim 21 minuten van de winnaar. Maar uitgereden.
0: Ja, wel goed. Netjes hoor. Topper, dankjewel. En dat zin die je oplossen. We hebben het niet over paarden gehad, hè?
1: Niet bepaald. Paardenkrachten dat wel met het wielrennen. Maar een paard zonder naam is dus gewoon echt een lyric.
0: Ja, het is een lyric. Welke? Dat is al ontdek je zo. De mensen die het onder andere goed hadden zijn Patrick, Annemieke, François, Rob, Steven en een heleboel andere mensen. Als je toestemming hebt gegeven, dan kan je via de NPO-luister-app dus jouw naam zien op de Hollywood Wall of Fame. Michel, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Ja, niet alleen shout-outs worden hier weggegeven, geurhangers... maar ook een thee van Tannes theepakket. Ja, wat een prijzenkwartier is het ook, hè? Ja, die kan je winnen door mee te spelen met het geheel... waarbij een aantal vragen voorgeschoteld krijgt... en het aan jou de taak is om correct antwoord te geven op die vragen... want met die antwoorden kun je het geheel vormen. Zo simpel is het. Meespelen kan door antwoord te geven op de kwalificatievraag... en dat is nu een raadsel. Een groep mensen die zit bij elkaar en roept samen... cheese... Wat wordt er gemaakt? Wanneer je een groep mensen bij elkaar zet en die zeggen cheese... wat wordt er dan gemaakt? Laat je horen via de NPO-lijsten-app.

0: Ruben die zegt een heerlijk begin zo, Amerika. Lekker de dag goed starten. Zeker, hier bij 2 zorgen we ervoor. En elders, op een circuit, wordt er voor wat anders gezorgd. Want de magen moeten ook gevuld worden. En dat doet Steven. Steven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je ook wel eens dat mensen naar je toe komen en zeggen dat ze een speciaal iets willen of een bepaald dieet waar jij je dan mogelijk aan aanpast, of doe je dat niet?
1: Nee, dat doen we niet. En we krijgen ook niet zulke gekke vragen.
0: Nee, echt niet?
1: Nee,
0: ik ga naar Assen. Ik ga nu naar Assen en ik ga zeggen dat ik een broodje kaas wil zonder kaas.
1: Nou, je kan je best doen,
0: Nee, maar wel goed dat je dat doet. Ik moet wel zeggen, ik ben wel altijd die persoon ook in een restaurant als ik dan zit. En er staat iets op het menu, dan zeg ik, nou, kan de chef misschien... Ja, ik vind geitenkaas niet zo lekker ruiken. Geitenkaas aanpassen voor wat anders. Ja, ik ben wel die persoon. Maar heel netjes hoor, altijd wel.
1: Nou, gelukkig maar.
0: Ja, leuk dat je meespeelt met het geheel. Het werkt als volgt. Het is ook net een broodje bouwen, want je krijgt een aantal vragen voorgeschoteld en het is aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. En die antwoorden die vormen dan een, de recepten, of tenminste, vormen het recept voor een broodje. En stel dat het geheel een broodje is, dan kan je dat ook gewoon zeggen. Op een schaal van 1 tot 5, hoe goed denk je dat je het gaat doen, of moet ik zo meteen de lijnen open gaan gooien als je 1 vraag al verkeerd beantwoord?
1: Nou, als je de lijn alvast open gooit voor achter de hand, dan is het helemaal goed.
0: Oké.
2: Het geheel.
3: Het geheel.
0: Nou, hier volgt een raadsel. Een groep mensen zit bij elkaar en roept samen... Cheese! Wat wordt er gemaakt?
1: Een foto.
0: Ik had gehoopt dat je had gezegd een broodje. Welk soort paal zorgt ervoor dat je een boete krijgt als je te snel rijdt?
1: Een flitspaal.
0: Hoe noem je een leuk / informeel fotootje dat je van iemand maakt? Het begint met de letter... K.
1: Informeel fotootje. Ik zou het niet weten.
0: Ja. Het is een verkleinwoord. Veel Nederlanders gebruiken dit. Het is echt iets, volgens mij, typisch Nederlands.
1: Ik heb geen idee.
0: Oei, handdoek in de ring gooien?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Oh, ik bedoel... Heel jammer. Oh, vond het wel leuk om met je te kletsen.
1: Ja, helaas.
0: Helaas. Tot de volgende keer.
1: Hey, bedankt.
0: Doei, doei.
1: Doeg.
0: Ja, dat betekent dat iemand anders verder mag spelen. 0811-22. Je kan bellen naar de studio als je denkt dat je het antwoord op deze vragen weet. Goedemorgen, met wie spreek ik?
4: Alfons van der Riet.
0: Met wie?
4: Alfons van der Riet.
0: Alfons?
4: Ja, dat is helemaal.
0: Oké, super. Alfons, weet je het? Hoi, goedemorgen. Weet je het antwoord?
4: Ja, we zitten hier met z'n drieën. Het is een kiekje.
0: Het is eigenlijk vals spelen, maar je zegt het zo vrolijk. Prima, vooruit.
4: Oh. Nee, maakt niet uit. Nou, dan zei ik tegen de rest dat ze niet mee mogen spelen.
0: Nou, ik hoor ze nog steeds op de achtergrond. Nee, maar het is oké, ze mogen meespelen. Wat ben je figuurlijk als je alert bent, maar wat ook een geslepen mes kan zijn?
4: Scherp.
0: Wat kun je in je ogen dragen om beter te zien in plaats van een bril?
4: Lenzen.
0: De antwoorden die de drie mensen, de twee en jij Alfons hebben, zijn foto, flits, kiekje, scherp en lens. Wat is het geheel?
4: Camera?
0: Ik weet gewoon dat jij op mute hebt gedrukt op je telefoon om een overleg te doen met die twee.
4: Nee, ik was echt aan het nadenken. Maar mijn vrouw die zat er wel met liplezen, zeg maar, ook camera te
0: zetten. Ja, zie je, ik zeg dat toch? Nee, oké. Maar ik vind het wel gezellig. Ik vind jullie leuk. Dus het is helemaal goed. Ja, een flits, een foto. Even hopen dat die scherp is. En met een goed lens maak je er een mooi kiekje van. Maar voor de paparazzi is zo'n kiekje dagelijkse kost. Want ze liggen altijd gewoon op de loer voor die ene perfecte foto. Vooral in Amerika. Lady Gaga die weet er alles van, want zij maakte er ook een nummer over. Paparazzi, die staat voor je klaar. Jij krijgt sowieso voor... de twee gezellige mensen die... Wie is die andere persoon dan?
4: Dat is mijn zoon, Connor.
0: Ah, hoe?
4: Ja, Connor.
0: Connor.
4: C-O-N-N-O-R.
0: Oh, Connor.
4: Ja, Connor.
0: Connor, oké. Okay. Ja, Connor. Ja. Connor. Ja. Connor. Oké, okay, nou gezellig. Nou, jullie krijgen een thee van Tannes theepakket. Zijn jullie er blij mee?
4: Heel blij.
0: Ja, daar zijn de stemmen. Ja. Leuk om jullie te gesproken te hebben.
4: Heel erg leuk om op zondagmorgen even in de uitzending te zijn. Dankjewel.

Monaco, what do you want from me? Te horen hier tijdens de T van Tannas op NPO Radio 2. En de T van Tannas sluit zich af en opent de deuren voor Rinkel de Kinkel, Tringeling. Met Jeroen van Inkel, heel veel plezier bij hem. Ik ben er volgend weekend weer tussen 6 en 9. Ik heb Cindy Lapper nog voor je met Time After Time. Mooie zondag.

0: samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.

0: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
1: Shape the future with confidence. EY.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
6: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
14: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Hartelijk goedemorgen. Dit is Radio 2. Het is geworden 9 uur in het prachtig mooie Nederland. Wat, Michel Koenen, gebeurt er allemaal in de wereld?
18: Nou, voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Daar was donderdag wel eerst een hoofdelijke stemming voor nodig in de Kamer. En ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen om aandacht te vragen voor LHBTI-rechten. Maar op het gemeentehuis van Oldebroek gaat de vlag niet wapperen. De Gelderse gemeente die heeft het LHBTI-beleid stopgezet. En op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Die werd daar onder het toeziend oog van tientallen mensen gisteren al opgehangen.
19: Want het toont de veelkleurigheid van Gods schepping. En daar hoort iedereen bij. We laten niemand aan de kant zetten hier.
20: Daar gaat hij! Iedereen hoort erbij!
18: En door het hele land zijn er vandaag op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. De storm Isaias heeft in de VS zeker 4 mensen het leven gekost. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Een nieuwe overstroming heeft in Nepal grote schade veroorzaakt. Waarschijnlijk kwam er puin in het water na een aardverschuiving. Dat leidde tot de overstroming. Over slachtoffers is nog niets bekend. Wel werden huizen en bruggen verwoest. En in de Eredivisie heeft Ajax weer punten verspeeld. Thuis tegen het kwakkelende NEC werd het gisteravond 1-1. Voor Dusan Tadic was het een bijzondere wedstrijd. De Serviër die kende zijn beste periode bij de club uit Amsterdam, maar speelde gisteravond natuurlijk voor NEC.
0: Hoe was het om terug te zijn?
21: It was very emotional, very very strange game, because Ajax is my love and it will be always my love. From other side, NSA is a club where I play and that's it, you know. Then is really really was really difficult.
18: Twente speelde ook met 1-1 gelijk bij Fortuna. Go Ahead Eagles Sparta werd 3-3 en Feyenoord is de nieuwe koploper na de 2-0 zege op AZ. Dan het weer nog. Veel buien, vooral in het noorden. Bij een stevige wind wordt het een graad of 14. Nou, vanaf het einde van de middag is het wel iets vaker droog. Het enige positief. Ster.
22: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank, nu al zin in morgen.
23: Let op, geld lenen kost geld.
24: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
25: De mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust. Is de Mol. De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
26: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
27: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfonds Park Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
28: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
29: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt.
28: Een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
29: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt.

0: gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: dat hij zo voldaan glimlacht. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zondagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.

0: haartjes gekamd, bakje koffie erin en ja, dat is gewoon helemaal te gek zo hier. Welkom, Rinkel de Kinkel. Straks het geluidenarchief wat open gaat. We hebben het over mantelzorg.
1: Hallo!
0: Dit is de Blue Nile.

0: ze vandaan? Schotland, Glasgow, volgens mij. Deze vrolijke gasten van de Blue Nile. En zij waren ooit echt begonnen als een waanzinnige synthesizerclub. Die best wel obscure muziek maakte. Samenwerking hebben ze later nog gedaan met onder andere Peter Gabriel. En dit was eigenlijk hun grote hits. Van het album Alle de Eén Hits. De Blue Nile, Tinsel Town, In the Rain. Een mooi begin van deze zondag. Want wie weet, heb je in jouw activiteiten buiten de deur ook al regendruppels bovenop jouw bevallige hoofd gehad? Het zou allemaal kunnen natuurlijk. Het zit er namelijk helemaal in vandaag. Noordelijke helft van het land, veel buien. Die kunnen ook stevig uitpakken. En zo zijn we terechtgekomen bij zondag 11 oktober. The show is los. Vandaag, 534 jaar geleden, dat Columbus Amerika ontdekte. 1492. Ja, vrienden, en er is veel gebeurd daar sinds dat moment. Ze hebben er niet echt iets van gemaakt, zullen we maar zeggen. In die 534 jaar, wat een bak ellende. En kijk nu waar Amerika is en wie er daar aan het roer staat. En van de wisselvallige borderline personality met grootheidswaanzin. Anyway, je kan meedoen met de show, ladies and people, via de NPO Luisterapp, digitale doorgeefluik. En straks gaat het geluidenarchief weer open. En je inzending daarvoor kun je alvast aan ons sturen. Ik ga even de muziek wat zachter zetten. Ga even luisteren wat we vorige week hebben kunnen ontvangen.
1: Het inladen van de vaatwasser na een feestje gisteravond.
0: Ja, nou ja, dat was Erik, die stuurde ons dat typisch geluid inderdaad voor de zondagochtend. Ja, wij proberen dat altijd op de avond zelf nog te doen. Het ziet er zo treurig uit de volgende dag. Maar Erik, ik snap het helemaal, maar dit was dus vorige week. Toen had ook Kaan in ons iets gestuurd, dat was ook leuk.
2: De vogels die mij aanmoedigen om uit bed te komen. Maar ik weet het nog niet.
0: Ja, ik snap dat helemaal, dat je daar nog eventjes goed over nadenkt. Dus als je zelf ook een geluid hebt, als je iets tegenkomt in je omgeving waarvan je denkt, hé, dat is leuk om even aan die gasten van Radio 2 te sturen. Dat kan. Je gaat naar de app, daar zit een speciaal gedeelte waar je dus een audio-appje kunt opnemen. En dan hou je gewoon die microfoon van de telefoon, die hou je even dichtbij waar het geluid is. En vergeet vooral niet daarna te zeggen wat je hebt opgenomen. Dat maakt het communiceren een beetje makkelijker. Ja, het gaat wel goed, hè, met jou volgens mij.
3: Ik ben veel dichter bij mezelf gekomen, ja. Veel dichter bij mijn gevoel.
0: Gevoel, ja.
3: Ja, het heeft mij als mens echt enorm veel gebracht.
0: Ja, dat luisteren naar deze show is echt...
4: NPO Radio 2. Er is maar één NPO Radio 2.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ja. Toch altijd onwillekeurig denken aan de tekst die Kraftwerk ooit schreef over de energie. Dat was heel mooi, dat ging het ook weer. Hier spreekt de stemme der energie. Ich bin der Herr und Diener zugleich. En dan ging het nog even een stukje door, maar de rest weet ik niet uit mijn hoofd. Maar die Duitse taal die maakt altijd iets los in de mens. Ja, en soms heb je dat gewoon niet in de hand, wat er dan gebeurt aan de... Dan, nee, niet. Doe het niet. Weg, jongens. Het is gewoon ongelooflijk. We proberen gewoon een leuke, gezellige show te maken. En dan, zodra er iets Duits in de show voorbij komt... komt dat Marsorkest de show binnenzeilen. Helene, die hebt, en Jeroen, wat geweldig. Peter Fox, onze ultieme reissong. Net nu we aan onze reis naar het zuiden beginnen. Ah, super, goed. Helene, nou, veel plezier, Helene. Het is inderdaad een lekkere plaat. Die gast, hoe die dat gemaakt heeft en zo. Goed geproduceerd, leuk liedje, mooie melodie. Bas die schrijft, ik ga de Formule 1 kijken. Gezellig samen in de stamkroeg. De vorige was me te vroeg voor bier. Ik kan me er iets bij voorstellen, Bas. Dat was inderdaad ein bisschen zu früh. Ga nou niet Duits lullen van die kon, want dan heb je kans dat het orkest weer komt. Nee, dat moet wel niet hebben. Het is 9:50. Het is weer tijd voor
2: het geluidenarchief.
1: Yo, Ashwin die stuurt ons dit vandaag.
3: Onderweg naar Walibi, België.
1: Oh, dat is leuk. Walibi. Ja, dat is leuk. Kleine kinderen. Mijn dochter, toen ze klein was, kon ze dat nooit zeggen. Zij zei altijd, Wabili. Dat moet ik er altijd aan denken. Dank je, Ashwin, en veel plezier. Valentijn, die heeft ook zijn best gedaan. Die stuurt ons dit.
4: Na het persen van mijn sinaasappel... alle prut verzamelen... en opeten...
1: Oké, lekker goed voor de vitamine. De vitamine. Valentijn, hartelijk dank. Ook Hans heeft iets opgestuurd.
5: Onze hond Scotty, die een lekkere crunchy zit te eten.
1: Oh, ik dacht dat hij een bakje Japanse nootjes aan het eten was. Nee, maar zo is het goed dat je het ook even uitlegt daarna. En bedankt Ashwin, Valentijn en Hans voor het opsturen. Voeg ook jouw geluid toe aan het legendarische geluidarchief via het digitale doorgeefluik.

0: Met elkaar hebben we een web gecreëerd van feest, liefde, ontspanning.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Sven Seliers met Somebody.

0: het zijn toch grappige dingen dat je gewoon realiseert als je wakker wordt. Oh, dit is een bijzondere dag. Want 48 jaar geleden gebeurde het. Het was 1978. De Veronica Omroeporganisatie zendt op Nederland 2 de eerste aflevering van Countdown uit. Dat was nog niet de Countdown die we kennen van, zeg maar, mensen in de, leuke jonge mensen in de studio. Gasten die langskwamen en live optredens gaven. Nee, het was gewoon in elkaar gemonteerd soort, ja, mini-documentaire met nieuws van dat moment. Dat werd ingesproken door Lex Harding. En van daaruit is het uitgegroeid tot Europe's number one rock show. Dat is dus vandaag. 48 jaar geleden. Zat jij dat vroeger te bekijken, Michel, op tv? Of was dat
1: Niet zozeer tv, maar vooral op de radio. Countdown Café, dat vond ik natuurlijk.
0: Oh, ja, vond je dat ook?
1: Echt heel vrijdag, zaterdagavond was het.
0: Vrijdagavond.
1: Ja.
0: Ja, vrijdag tussen 10 en 12.
1: Ja.
0: En dat kwam heel vaak verderop bij Bos en Duin. Hoe heet dat ook weer? De Anna's Hoeve zat daar.
1: Ja,
0: daar kwam het heel vaak vandaan. En dat was eigenlijk in the middle of fucking nowhere. En alle grote sterren die kwamen daar. In Excess is daar geweest. U2 is daar geweest.
1: Toto, dacht ik.
0: Aerosmith, Toto, Steve Lukather is gewoon wel 20 keer geweest. Want dat was een vriend van Alfred.
1: Van Garde.
0: Dus die is daar heel van. Ja, dus dat. Ja, wat grappig. All right, we gaan eens even kijken, vrienden. Wat? 9.30. De headlines van het NOS-journaal. Michel, vertel eens.
1: Nou, op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen door de Houthis uit Jemen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. Hij was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Volgens bronnen zou hij van dichtbij op de foto hebben gewild met de tijger. De dierentuin die blijft vandaag gesloten. Botik van Zandschulp die is voor het eerst doorgedrongen tot de derde ronde van het Masters toernooi in Shanghai. De nummer 41 van de wereld was in 2 sets de Amerikaan Alex Mickelson de baas, die iets boven hem staat op de ranglijst. Ja, en voor een bezoek aan een typische ouderwetse saloon hoef je niet meer naar het platteland van de VS. Een reisje naar Limburg, dat volstaat vanaf nu. Want in Meterik, ligt in het noorden, heeft de schietvereniging Davy Crockett een nieuwe saloon helemaal nagebouwd. En dat hebben ze ook helemaal zelf gedaan.
2: Dat vinden we ook het mooie van het geheel, dat het dus samen gemaakt is. Want we hebben het volledig binnen de club gehouden. Zowel technisch als de tekeningen, noem maar alles op. Alles is vanuit de club gekomen.
1: Een klein punt van kritiek. Volgens regionale omroep L1 is het ontbreken van klassieke klapdeuren die je natuurlijk wel kent.
0: Ja, natuurlijk.
1: Zo'n cowboyhoed zo lekker binnen knalt. Normale deuren die kun je namelijk open laten staan. En zo kun je makkelijk met een vol teamblad naar buiten lopen. Ze zijn allemaal over nagedacht. Ook wel weer.
0: Maar ze zijn niet de eerste. Want je had eind jaren 80 in Amsterdam op de Overtoom.
1: Ja?
0: Had je een schietclub, die heette Target. En dan had je zo'n speciale avond. En dan liep iedereen in cowboykleding. Met hoeden en ook een holster met daarin natuurlijk ook het... Het pistool.
1: In een goede cowboy spijkerbroek natuurlijk.
0: Goeie,
1: wow, cowboy laarzen eronder.
0: Ik vond het al een beetje gek, eerlijk gezegd.
1: Je moet ervan houden.
0: Line
1: dansen erbij. Nou,
0: ja,
1: dat kan al wel gezellig worden natuurlijk.
0: Ja.
1: Het is sowieso weer om binnen te blijven. Want er zijn veel buien, vooral in het noorden van het land. Stevige buien, ook een stevige wind. Het wordt een graad of 14. En vanaf het einde van de middag wordt het iets vaker droog.
3: Can you imagine an extraterrestrial disc jockey? Like listening to radio waves from space?
4: Omdat je juist meer wil voelen.
0: Lekker in de haartjes naar achteren gekampt. Alsof ik op een motor door de wind aan het rijden ben. Wind door je haren. Dat gevoel reproduceren we hier met deze prachtige stem.

digitale doorgeeflijn wordt goed gebruikt. Dankjewel, Casper. Hij laat ons weten. Countdown op tv. Top was dat. Ja, dat was... wat ik dus omschreef, die eerste uitzendingen van Countdown... 48 jaar geleden. Dat was, op deze manier werd het altijd geïntroduceerd. Vond ik al supercool dat. Gaan aftellen. Countdown. En dan hoorde je natuurlijk 80.000 Veronica Jingles. Maar die gaan we lekker niet draaien. Want dat is natuurlijk hier bij ons niet zo heel erg interessant. Ja, dames en heren. Bas die schrijft Countdown Café. Radio Memories. Oh, chips. I feel old now. Ja, Bas. Time flies when you're having fun. Ik heb er ook last van. Astrid, die hebt nog 55 minuten in de auto onderweg naar Museum Kröller-Müller. Oh, dat is inderdaad een heel mooie museum. Mooie omgeving. Ik moest daar vroeger heen met school, met het Grafisch Lyceum. Standaard uitjes. Toen vond ik het niet leuk, maar nu zou ik het heel leuk vinden. Sascha stuurt heerlijk zondagmorgen met jouw show op de radio. Straks naar de sportschool voor Body Balance. Als ik terugkom, draai ik de app even terug en luister ik verder waar ik gebleven ben. Ja, Sascha, dat zijn de wonderen van deze tijd. En het geluidarchief, het is er nog steeds, dames en heren. Zo heeft Judith ons het volgende gestuurd uit haar leefomgeving.

0: Mijn partner die nog even lekker een dutje doet, omdat het zondag is.
1: Oh, je partner is nu gewoon in het hele land te horen geweest met zijn gesnurk. Dat zal hij leuk vinden. Judith, moet je hem straks maar even vertellen als hij wakker is. Eve, dankjewel voor jouw bericht.
2: Het smeren van mijn beschuit met boter.
1: Klinkt goed, Eve. Inderdaad, geluiden worden opgestuurd. In het Rinkel de Kinkel geluidenarchief is ook iets binnengekomen van Michiel.
3: Spelen met de Lego die ik voor mijn 40ste verjaardag heb gekregen.
1: Ja, dat is toch leuk, hè? Je moet gewoon een beetje toegeven af en toe aan die jonge persoon in jezelf.
4: Lekker blij! Radio 2.
1: Blijf jouw geluiden sturen via de NPO Luisterapp. Volgende week gaat het Rinkel de Kinkel archief, geluidenarchief, namelijk gewoon weer open. En je moet een beetje overgeven, hè? Dat
5: is vandaag wat... is ook de dag van overgaven, dingen loslaten.
1: Ja.
5: Oh, ik ga me lekker bij elkaar rapen. Even het bos in, even gronden.
1: Dat is ook heel belangrijk. Lekker het bos in met ons. Hey, hi.
6: Hi, I'm Taylor.
1: Hi there.
4: NPO Radio 2. NPO Radio 2.

Ik moet altijd onwillekeurig denken aan andere platen waarin gefluit wordt. Of ik moet zeggen, gefloten wordt. Ja. Dit is natuurlijk een legendarische plaat waarin, net als net bij Roxette, een behoorlijke gefloten wordt, volgens mij. Toch of niet? Ja. Het is heel erg dit. Komt uit een film, Bridge Over the River Kwai. Nou, dit is nog het intro, of is dit er al, het gefluit? In mijn beleving werd er gefloten. Oh, dat is in de film. Ja, in de film zijn ze aan het fluiten. En dan komt dit rond. Zo was het, ja. Ach, man. Mijn geheugen. Soms zitten de flarden een beetje door elkaar. Maar dan aldoende kom ik er wel weer uit. Karin die app nog onderweg naar Damwoude. Schoorsteen vegen bij een nichtje. En wat een geweldige muziek weer, Karin. Grenzeloos veel dank voor dit compliment. En zometeen vertel ik meer over een mooi initiatief voor mantelzorgers te ontlasten.

0: De menselijke stem kan soms prachtige gedaantes aannemen. Je hoorde zojuist Rag and Bone Man. Wat is dat?
1: Dit is een brokje vormgeving waarin je kunt vertellen hoe goed de show tot nu toe was. Doe maar Jeroen.
0: Ja, dankjewel. Nou, ik vond het wel tot nu toe een 7,5. Ik vond net dat verhaal over die muziek waarin gefloten zou worden, vond ik een beetje zwak. Dus ik heb nog even wat research gedaan. En dit is het fragment uit de film waarin er gefloten wordt. Dat is het stukje wat ik bedoelde.

Ja, ja, ja. The Bridge Over the River Kwai was dat dus de soundtrack. Ik wist dat erin gefloten werd. En zometeen dus vertel ik jou over een mooi initiatief om mantelzorgers te ontlasten. En ook het onderdeel met dubbele tong. Dat is niet met alcohol, maar gewoon twee woorden door elkaar. En daarin maak je kans op de officiële Rinkel de Kinkel Eye Catcher.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: Is u een fan van David Bowie? Oh, goed nieuws. Ga ik draaien. Eerst het NOS Journaal van 10 uur. Michel Koenen.
14: De aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh wordt internationaal veroordeeld. Bij de aanval kwamen zeker 12 mensen om het leven in een passagiersterminal. Meer dan 300 mensen raakten gewond. Wereldleiders die spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel en noemen het een gevaarlijke escalatie van de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis die noemen de aanval wraak voor Saoedische aanvallen op Jemen. President Trump die zegt dat zijn land, Amerika, overweegt om mee te gaan doen met de aanvallen.
15: We may. We're going to look at it. How soon? We just found out about the recent attack. So we'll make a decision. We move very quickly.
14: En beelden van de aanval zijn er amper. Dat is vanwege de zware censuur in Saoedi-Arabië. Wie beelden plaatst, die riskeert fikse straffen. Nog meer nieuws uit Amerika, want het ministerie van Justitie daar onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Onder meer Fox News stopte tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis. Deden ze uit solidariteit met onder meer CNN, dat niet meer welkom is omdat president Trump niet blij is met hun berichtgeving. Hij vindt dat te kritisch. Vooral in het zuiden van het land was gisteravond het noorderlicht te zien. Niet met het blote oog, maar wel met de telefoon. In het noorden was het natuurfenomeen sowieso bijna niet te zien, omdat het op de meeste plaatsen bewolkt was of flink regende. En Eindhoven staat vandaag in het teken van de marathon. Tienduizenden deelnemers die lopen de hele, de halve of de kwart marathon. Deze deelnemers die hadden prima voorbereiding.
16: Ik was gisteren nog om 4 uur wakker. 3 uur geslapen, maar...
17: Jij stond nog in de kroeg?
16: Nee, verjaarsfeestje.
17: Met de nodige biertjes?
16: Ook.
17: En hoe voelt dat dan als je dan hier zo alles moet geven?
16: Ja, niet zo fijn.
17: Of is dat gewoon de strategie, hè? Van een paar biertjes drinken en dan lopen?
16: Volgens mij is dat wel een strategie, dan loop je volgens mij beter.
14: What could possibly go wrong? Langs de route in Eindhoven staan vandaag zo'n 200.000 man om aan te moedigen.
13: En nog even een extra advies. Ga van tevoren goed naar het toilet.
14: Want hoe doe je dat inderdaad tijdens het lopen?
13: Ja, ik zag laatst weer zo'n filmpje van een mevrouw tijdens een sportieve prestatie.
14: Ja?
13: Die het ook allemaal maar liet lopen. Dat willen we niet zien.
14: En je wil het zelf ook niet hebben, denk ik. Bedankt voor het beeld. Het weer. Ja, veel buien. Dat is misschien dan weer positief. Dan zie je wat minder. Vooral in het noorden. Bij een stevige wind wordt het een graad of 14. En vanaf het einde van de middag is het iets vaker droog. After these messages,
13: we'll be right back. Met de man die ooit dit heeft gezegd.
18: You think that being a famous rockstar, married to a supermodel, would be one of the greatest things in the world. It is.
13: David Bowie onderweg.
19: Tachtig jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
20: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
21: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
22: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
23: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
24: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
25: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
24: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
26: Even bollen met Select.
27: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
28: Ah, relaxed?
27: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: Op vakantie ging. Kijk,
24: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
26: Even bollen. Select.
27: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
28: Ah, relaxed?
27: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
29: Voor, tegen, links.

0: nadenken.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
6: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Rinkel de Kinkel.
15: Haha. Een hele goede morgen.
16: Het is maar één.
15: Yes, baby. Alle haren naar achteren gekamd. 10 graden in Hilbillydorp. Lichte regen.
17: Hallo.
15: Binnen. Een hartelijk goedemorgen in de show. Daar zijn we dan.
17: Mr.
15: Van Inkel.
17: Oh, Mr. Henk Inkel.
18: Right here. Right now.
19: Please welcome.
18: Jeroen Van Inkel.

0: een zee waarvan de vrouw de kust is. Oktober. Je kan meedoen met de show via de NPO Luisterapp, digitale doorgegeven. Lieke die stuurt onderweg naar mijn schoonzusje in Deventer. Lekkere muziek onderweg. Kinderen zijn aan het tekenen. De jongste van 3 roept af en toe:
1: dit vind ik een leuk liedje.
0: Kijk, zo, daar doen we het voor. En Ben, die maar, ik ben onderweg vanuit Beringen in België naar Rotterdam om mijn zoon weer eens te zien na 5 maanden. Ach, dat is bijzonder. Dat lijkt me een mooi moment. En ik zag een mooi item bij Hart voor Nederland over mantelzorg. Als iemand thuis ernstig ziek is, kan de zorg voor familieleden, die dus de mantelzorg doen, heel zwaar zijn. Daarom zijn er vrijwilligers die helpen. Zodat de mantelzorgers even op adem kunnen komen. Dat is een mooi, mooi initiatief. En Peter die zorgt voor zijn ongeneeslijk zieke vriendin Carina. En dankzij vrijwilliger Mia kan hij weer naar zijn hobby's. Alleen weten veel mensen niet dat deze hulp bestaat. Mia helpt graag.
2: Het werk geeft mij invulling. Ik voel me gewaardeerd. En het is voor hun fysiek en mentaal is het een loodzware fase in hun leven eigenlijk. En om die een beetje lucht en ruimte te geven, ben ik er.
0: Niet alleen voor de zieke Carina is het fijn, maar ook voor haar partner Peter. Hij kan nu zijn eigen passie, boogschieten, weer oppakken.
3: Er was nog maar één ding en dat was de zorg van. En nu kan ik even alles vergeten en dat is wel fijn. En daardoor ga ik proberen mijn eigen boog te maken. Dus ik heb een stuk hout gehaald. En nou ja, ik hoop daar later een boog van te kunnen maken, waar ik zelf de NK mee kan schieten.
4: Ik zie je ook helemaal opleven. Ik zie glittering in je ogen.
3: Ja. Ja, ik ben ook echt heel blij met wat ze doen voor me.
0: Ja, dat kan allemaal dankzij vrijwilligers, palliatieve, terminale zorg. Heel mooi. Applaus voor die gasten. En Somber, die kent hem niet. De populaire zanger, die heeft dus verteld dat hij het een beetje moeilijk heeft sinds hij beroemd is geworden. Wat gebeurt er? Hij krijgt paniekaanvallen als fans hem aanspreken. En is onlangs, je raadt het al, erg somber geweest. Het lijkt me hartstikke vervelend dat je tijdens je grote succesvolle periode ineens daar last van krijgt. Maar, zo zegt hij, ik ga toch door met optreden. En hij hoopt zijn leven als artiest te kunnen combineren. Met zich weer goed voelen. Toch even dat moment pakken. Ja, het zit gewoon in jezelf, Somber. You can do it, you can do it. Especially if you listen to Rinkle the Kinkle.
5: Wat een cadeau om hierbij te zijn.
6: Hi, this is Somber.
7: You talking to me?

0: De vocale hoofdstandjes van Steve Perry. Leadzanger van Journey. Ai, caramba, dames en heren. Louis. Louis die geeft even een bericht door. Dat is wel een heerlijke rock classics vanmorgen, Jeroen. Nou, zit er goed in. Dankjewel voor het compliment. Ieder weekend een ode aan de man die omroep BNN oprichtte. Bart de Graaf.
1: TV history as it has never been written anywhere.
2: En dan gaan wij even die Emmy mee halen.
3: De volgende gast is gewoon keihard de kleinste.
4: Nou, het is tijd voor het vaste onderdeel.
1: Wrinkle de Kinkel looks back on the legendary Bart de Graaf.
0: Deze keer blikt Irene Moors terug op die keer dat Bart maar één doel had. Zoenen met Irene Moors. Zij kijkt terug op het fragment samen met de zus van Bart, Mirjam.
5: Hij kwam niet iemand expres voor schut zetten. Hij kwam het om het leuk te maken. En dat vond eigenlijk altijd iedereen leuk. Iedereen vond hem dan, denk ik, schattig.
6: Ik geloof echt ook dat er niemand boos op hem is geweest.
7: Ik wil eigenlijk maar één ding van je weten.
6: Oh mijn god.
7: Ja.
6: Wat is het dan?
7: Hoe je zoent.
5: Hij kwam langs onder valse voorwenselen. En waar het om ging is dat hij een kistje bij zich had. Het heette ook het kistje. En dat hij wilde zoenen.
7: Ja, maar je kan je ogen dicht doen en denk aan George Clooney.
5: Komt u hoor. Ik weet dat er gedoe was met kauwgom, met tiktak. Ja, we hebben gezoend.
0: Mocht je suggesties hebben voor een leuk Bart Graaf fragment, je kan dat delen via 0800-1122 of de NPO Luister-app. Verder nog iets aan toevoegen? Nou, misschien alleen als enige.

0: Iets te veel sugar babes in mijn koffie gedaan. Een beetje hè, glazuur van mijn tanden als ik een slok nam tijdens de sugar babes ook, dames en heren. Dat is toch fijn om zondagochtend Radio 2 aan te hebben. Al zeg ik het wel. Door brandstichting bij een spoorbrug rijden er ook vandaag, let op, geen treinen tussen Rotterdam en Delft. En dat is ook vervelend voor de reizigers natuurlijk.
1: Het zat niet helemaal mee, we wilden gaan lasergamen hier. Ja, het lasergamen ging reserveren online al niet. En toen was er ook al geen treinen.
0: Dit meisje had meer geluk.
2: Lasergamen ging wel door?
3: Ja.
2: Oh, gelukkig.
3: Het was super leuk.
2: Heb je gewonnen?
3: Ja.
0: Er worden bussen ingezet. Het herstellen van alle schade aan de spoorbrug kan nog tot morgenochtend duren. Wat ik hoorde was het een kwestie van sabotage. Ze hadden zo'n elektriciteitshuisje. Hadden ze gewoon open geforceerd met een schijftol. Een tolschijftol. Weet ik wel hoe het zoiets heet. En hadden de kabels doorgesneden. Vreselijk. Stom. Waarom doe je dat? Postzegels, Pokémonkaarten of andere prullaria? Sommige mensen hebben een aparte verzameling. Slijptol heet het. Ik weet het weer. Maar de 8-jarige Ted liet aan de BBC zijn bijzondere verzameling zien. Deze jongen die doet iets heel bijzonders. Wat verzamelt hij? Stofzuigers van het merk Henry. Dat is met dat gezichtje erop. Hij heeft er, maar hij is 35. Hij is daarmee begonnen toen hij 5 was.
4: And it has my name on it, of course. And this was the only one made.
0: Hij is helemaal verzot op zijn stofzuigers. Maakt ze ook schoon en kan ze ook repareren. En ik hoop dat hij daarnaast ook nog een gewoon leven heeft. Want anders wordt het ook zo'n treurig jongetje wat alleen maar binnen zit met lachende stofzuigers. Nee, dat willen we niet. Oké, let goed op. We gaan even een brokje interactie doen. Dat houdt in, je kan ergens aan meedoen.
5: Met dubbele tong.
6: Met de brullen.
5: Dubbele tong.
0: Je hoort twee woorden dwars door elkaar heen. Als je ze weet te ontcijferen, direct bellen 0800-1122. Maak kans op de Rinkel de Kinkel eyecatcher.
2: Spoorbrug.
0: Dat was hem. Nog één keer halen. Ja, voor pitch en tempo 0800-1122.
2: Spoorbrug.
0: Het mooie is, als je ons belt, ga je niet door een van de menu met 80.000 reclames en allerlei keuzes die je moet maken. Je komt direct bij ons in de uitzending. Dat is echt een kwestie van seconden. Soms als mensen online luisteren, duurt het even langer voordat ze het gehoord hebben. Dus daar houden we even rekening mee. Maar de eerste hangt al aan de telefoon. Hallo, met wie?
7: Goedemorgen.
0: Hè, met wie?
7: Met Monique Dijkstra.
0: Je valt een beetje weg. Hallo?
7: Ja, ik ben in Duitsland, dus dat is een beetje...
0: Oh, je zit helemaal in Duitsland. Ja, dat is inderdaad heel erg ver. Duitsland moeten we altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Met Duitsland. Maar in ieder geval, vertel. Welke twee woorden werden daar gezet?
7: Stofzuiger en spoorbrug.
0: Nou, dat is wel goed. Ja.
7: Yo.
0: Ja, hartstikke goed. Wat ben je aan het doen in Duitsland eigenlijk?
7: Ik ben
0: nog een klein. Sorry, ik moet ook even hoesten. De verbinding is erg slecht. Nog één keer kijken of we je naam kunnen horen. Hallo?
7: Hallo, met Marieke Dijkstra.
0: Marieke Dijkstra. Wauw, het heeft gewerkt. Jongen. Communicatiesatellieten zijn weer in de juiste positie. Marieke Dijkstra, dit is

0: Deze stem die je hoorde, die hoort bij Stephen Day. En hij zegt zelf ook even de titel. Maar voor je administratie zal ik het even herhalen. Deze nieuwe track heet You Wouldn't Know.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: alleen maar grote helden. Op de tent die je oren verwendt. Joe Cocker op Radio 2.
1: Rinkel de Kinkel.
2: NPO Radio 2.
0: Draaide net een nieuwe track. Je hoort nou ook allemaal leuke reacties op. Onder andere van Johan, Valentijn en Robin. Die wil nog even weten wie het was. Steven Day was dat. You wouldn't know. En Roel appt ons vandaag opnieuw gras zaaien waar het zwembad heeft gestaan. Afgelopen zomer is zo'n bruine plek, ja. Speaker, mee naar buiten en zaaien maar met lekkere muziek. Leuke gesprekjes tussendoor. Mooie zondag vanuit Denemarken. Hey, hallo Denemarken. Of dat alles oké is daar. En Karin die stuurt, de fijnste ochtenden van de week zijn toch echt de zaterdag. En vooral zondagochtend met jullie op de radio. De fijnste platen met de mooiste vergeten pareltjes. Nou Karin, hier worden wij ongelooflijk vrolijk van. Dank je wel daarvoor. En de techniek staat tegenwoordig voor niks, lieve vrienden van de radio. Boudewijn verloor ooit zijn stem door keelkanker. Heel naar. Met een prothese kan hij weer praten, maar hij klinkt natuurlijk heel anders dan vroeger. Nu probeert hij met hulp van kunstmatige intelligentie zijn oude stem terug te krijgen. En daarvoor gebruikt hij opnames van vroeger. Vooral zijn kinderen hopen straks hun vertrouwde papa weer te horen. De arts van het UMC is positief.
3: Het microfoontje, dat zou dan achter je oren kunnen. En dan komt dat hier uit het speakertje. Via de telefoon wordt het verwerkt en dan komt je oude stem weer terug.
4: Het is best nog wel moeilijk om de vertraging bijvoorbeeld zo kort mogelijk te houden. Dat het ook live in een gesprek heel verstaanbaar en natuurlijk blijft. Maar ik denk wel dat we binnen een half jaar tot een jaar wel echt tot een eerste werkend prototype kunnen komen.
0: Ja, dat zijn nog eens de goede dingen die kunstmatige intelligentie kunnen doen voor de mens met SCH. Ja, het brengt ons heel veel goede dingen, dames en heren. AI, Artificial Intelligence. Maar er komen ook dingen aan waar we helemaal niet blij van worden. Oké, maar blijven positief natuurlijk. Hè. Glas is half vol. En ja, je hoort het al aan deze muziek. Kerstnieuws. Nog 74 dagen en dan is het weer kerst. En de grootste kerstboom ter wereld die gaat dit jaar niet in de dagen naar Sinterklaas aan, maar al ruim een week eerder. Dat gaat geschieden op 28 november. Daar worden de lampjes in de zendmast van de Ger Brandy-toren in IJsselstein daar ontstoken. Je bent er misschien wel eens langs gereden en dan zie je de lichtjes. Dat is toch helemaal 100.000% kerst. Als dat ding aan is, dus 28 november, dan wordt het allemaal aangestoken. En je weet,

Er is ruimte voor iedereen. Schuif gerust aan. Kom erbij. Voel de warmte. Luister naar de mooie stemmen. Die zingen, praten, liefhebben en van alles.

0: Sheryl Crow. Hoorde je daar uit Tomorrow Never Dies. De Bondfilm met Pierce Brosnan toen nog in de hoofdrol. Ja. Zit je al een beetje na te denken over wat te eten vanavond? Je kan kiezen voor... geen probleem. En dan daarna een lekker kopje. We geven je gewoon tips, hè, om je daar verder over het leven niet na te denken, lieve vrienden.
1: Let's go. NPO Radio 2.
2: Er is maar één NPO Radio 2.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek. Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets. Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
5: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust no one. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Straks in Rinkel de Kinkel de IRI Top 10 quiz. Maakt de kans op een eyecatcher. 11:01. Dit is het NOS Journaal. Michel Koenen.
13: Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek in Gelderland. Gisteren werd onder meer bij de kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen het beleid van de gemeente. Het conservatieve college heeft namelijk het LHBTI-beleid stopgezet. En gisteren waren er ineens 6 regenboogvlaggen verdwenen, zegt de initiatiefnemer.
14: Bij de 84-jarige Jan hebben ze zelfs een touw om de mast geknoopt en is de vlag met een auto omvergehaald. Ik vind dat onacceptabel. Dat is geen kwajongensstreek, dat is diefstal, dat is vernieling en dat is intimidatie. Maar zoals gezegd, laten wij ons niet intimideren. Deze hangt weer.
13: En de man die heeft vanochtend zelf maar een nieuwe vlag gehesen bij de kerk. Dat deed hij dus net. En vandaag is het Coming Out Day. Daarom worden op veel plekken, zoals bij de Tweede Kamer, de regenboogvlag gehesen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders die spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen zeker 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht en zegt dat Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. De Deen Magnus Baklaris die is wereldkampioen gravel geworden. Hij bleef de Belgische titelverdediger Florian Vermeers voor in het Australische Nennep. De beste Nederlander die finishte als 10e. Gisteren was er wel succes, want Marianne Vos werd voor de 2e keer in haar loopbaan wereldkampioen bij de vrouwen. En in de Belgische plaats Bechtum bij Leuven liep het vannacht helemaal uit. Ze gingen niet naar de club of naar de kroeg, maar zo'n 2000 mensen die wilden graag zien hoe een nieuwe brug over de snelweg E40 werd gehesen.
15: Het is zeer spannend, maar het gaat heel traag, dus dat lijkt minder impressionant. Maar als je weet hoeveel dat weegt, dan is het wel zeer impressionant.
16: Dat is wel cool om zo een rijdende brug te zien en dat ze die zo plaatsen.
13: Ja, dit meisje mocht even langer opblijven. De stalen constructie die weegt zo'n slordige 4000 ton, is 130 meter lang en 30 meter hoog. Niet heel goedkoop, het kost zo'n 22 miljoen euro. Het weer nog, veel buien, vooral in het noorden. Bij een stevige wind wordt het een graad of 14. Maar tussendoor schijnt ook de zon, hoor. Vanaf het eind van de middag iets vaker droog.
17: Het eten is klaar, aan tafel.
18: Zo, dat ziet er lekker uit.
19: Ja, een broodje.
20: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
21: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
22: Shape the future with confidence. EY.
23: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
24: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
23: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens.
24: Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
23: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient.

0: zit winnen. Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Ja, laten we even een beetje feestelijk openen dit uur. Met het bekende motto.
4: Welcome to the real world.
5: Rinkel de Kinkel.
3: Haha.

kleine kijk naar buiten door het grote raam van Radio 2 Studio. En ik zie Scheveningen, behoorlijke witte kopjes. Daar waait het behoorlijk, maar het wordt wel licht. Of het is al lang licht geworden natuurlijk. Maar Amsterdam ligt er redelijk goed bij. Een beetje matig zonnetje over het Centraal Station. Ja, vrienden, vriendinnen, het land is weer helemaal van de partij. Maar even persoonlijk, ik wou...

Ja, gezellig wakker worden met de Rinkelshow hier op Cumbra del Sol in Spanje. Hasta luego. Dankjewel, Annemarie en William, voor je bericht. En dan nieuws over Nicolas Cage, de acteur. Die schijnt, lijkt, een nieuwe klus te hebben. Hij gaat mogelijk spelen in het vijfde seizoen van de misdaadserie True Detective. Dat is wel een hele bijzondere serie. Die zijn altijd heel goed, zien we altijd met verschillende acteurs en zo. Altijd wel heel goed. Hij vertelde dat zelf trouwens, Nicolas Cage, tijdens een evenement. Maar de streamingsdienst HBO, die dat allemaal moet initiëren, die heeft het nieuws nog niet bevestigd. Ja, wel een toffe serie. Kijkt er naar uit. De nieuws voor Bruce Springsteen. Good old Bruce. Hij heeft er weer iemand bij in de familie. Hij wordt opa. Zijn dochter Jessica Springsteen is in verwachting van haar eerste kindje. Dus de baas, vrienden, vriendinnen, wordt grootvader. Ik zie hem al wandelen met zijn kleinkind daar in Jersey, New Jersey. Ja, ik zie het helemaal voor me. Ah, het is mooi. Kleinkinderen zijn mooi. Ik heb er ook één. Ach. Wat een geluk. Niet normaal. En Barry Manilow, die heeft wat minder geluk, vrienden. Hij heeft opnieuw een concert moeten afzeggen. De laatste tijd gebeurde het echt van, ik denk echt, gast, waarom zou je het nog doen? Blijf lekker gewoon thuis zitten, achter de geraniums. Maar ja, dat is misschien juist ook waarom hij het niet wil doen, hè. Dat hij dan misschien helemaal wegveet en er niet meer toe doet. Niet meer relevant is. Wat is er aan de hand met Barry? Hij heeft bronchitis. Dat is een ontsteking aan de luchtwegen. En hij was weer net begonnen met optreden, maar toen moest hij ook al optredens schrappen. Het is wel een dingetje, want hij is herstellende van longkanker. Dus het is wel een bikkel dat hij gewoon weer met zijn magere gestalte op het podium gestaan. Bezig met een afscheidstournee waarmee hij zijn carrière

0: start, compleet ander muziekje. Ah, dat werkt. Ja. Tegenstellingen. Warm koud. Van heel hip naar heel ouderwets. Bakermat featuring Rani. Ja, het is allemaal oké hier.
1: Here we are again.

0: het noorden, midden van het land, regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorbij komen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Op de Radio 2 Zendmast 11 graden lichte regen. De grote prijs van Singapore in de Formule 1 begint straks om 2 uur. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Die heeft die avondrace nog nooit gewonnen. Vorig jaar was George Asshole. Russell, sorry. Laat even iets doorslammeren. George Russell was vorig jaar de beste. We gaan het allemaal meemaken. Het ziet er goed uit voor Max. Die auto die is echt een heel stukje beter geworden. Misschien dat ze daar dan nu ook daar de vruchten van kunnen plukken. En dan Amerika. Ach man, Amerika. Zo gek, hè. 534 jaar geleden ontdekte Amerika, Columbus Amerika. En het is echt een zootje geworden. Maar je hebt daar ook echt hele leuke, bizarre dingen. Want ze zijn natuurlijk een beetje gek daar. Hey, Amerikanen zijn gek dus. Er is nu een wedstrijd waarbij je vooral heel goed moet kunnen kakelen. Wat je hier hoort is de Ladies Chicken Calling Contest. En vrouwen geven zich daar vrijwillig voor op om zo overtuigd mogelijk een kip na te doen. Met hoge grilletjes. Nou, je hoort het. Het zijn wel een beetje Karen-types, hè? Met korte, kittige kapsels.
1: Dat vond jij, hè?
0: Ja,
1: heb jou het filmpje laten zien?
0: Dat vind ik. Dat waren leuke types.
1: Hele leuke types.
0: En vrijwillig doen ze die mee. Dus niemand dwingt ze. Het is de hoofdprijs, daar gaat het natuurlijk om. Is een leuke prijs, namelijk $5 en een lint. Dus daar sta je compleet voor lul op een podium. Te kakelen als een kip zonder kop. Ach ja, vrienden. Het leven moet af en toe een beetje grappig zijn en ook te lachen. En moet je soms ook even achterover kunnen zitten en lekker genieten van de stad.

0: Joost, die schrijft fantastische plaat, Dedicated. Die was mooi. Paul Garrick hoorden we daar op de radio met veel genoegen gedaan. Vrienden, vriendinnen, we gaan even weer interactie doen.
1: De Eerie Top 10 Quiz.
2: De Eerie Top 10 Quiz.
0: Via 0800-1122 doen wij deze quiz. En dat heeft te maken met de Eerie Top 10. Er staan weer een aantal dingen in, onder andere in een speeltuintje ergens in Nederland. Daar wordt niet meer gesprongen. Heel irritant. De gemeente van de stad heeft trampolines die 6 jaar geleden waren neergezet door buurtbewoners weggehaald, omdat het te gevaarlijk zou zijn. Ouders en kinderen in de buurt die zijn ontzettend teleurgesteld.
3: Ik stond heel graag met de andere ouders te kijken hoe leuk onze kinderen het hadden op de trampolines.
4: Ik was 2 toen ze er zo stonden, dus ik had er 6 jaar wel pret mee.
0: Ja, dat snap ik. En dan is het natuurlijk super irritant als het ineens weggehaald wordt. Alleen als de buurt een stichting zou oprichten, een speciale verzekering zou afsluiten en nieuwe trampolines met een keurmerk zou regelen, dan mochten ze blijven staan, maar dat vonden de buurtbewoners te veel gedoe. Maar de vraag die ik eraan koppel is de volgende. Als je het weet, meteen bellen 0800-1122. In welke stad stonden deze trampolines? Oké, dan. Dat is wel een lastige vraag die je hebt verzonnen.
5: Ja?
0: Ja.
5: Nou ja, misschien hebben mensen dit gehoord van de week en dachten ze, oh ja, dat is wel weer echt iets voor die stad.
0: Oké. Ik zou je eerlijk zeggen, je moet maar zeggen of het goed is, want ik weet het zelf niet eens.
5: Oh.
0: Dus, er staat namelijk ergens in Nederland.
5: Ja.
0: Dat is natuurlijk het spannende aan dit geheel. 0800-1122. Je komt direct bij ons in de uitzending. Geen ingewikkeld menu en gedoe. Hallo, goedemorgen.
6: Ja, hallo. En begin ik af.
0: Met wie, sorry?
6: Met Margriet Kast.
0: Margriet, hallo Margriet.
6: Hey. Hallo. Hey. In Hei en Boeikop heeft zich dat afgespeeld, maar dat is al even geleden.
0: Welke stad zei je? Welke stad?
6: Hei en Boeikop.
0: Hei en Boeikop. Nee, er wordt hier de jury schud. Nee. Dus,
6: dieper de boeken in duiken.
0: Hey, dankjewel Margriet voor je belletje op 0800-1122. En ik zeg goedemorgen. Wie hebben wij hier?
7: Hey, Ronald hier. Goedemorgen.
0: Ronald, goedemorgen.
7: Ja, ik doe een wilde gok.
0: Ja, doe maar.
7: Ik denk Amsterdam.
0: Hij denkt Amsterdam en mijn jury zit instemmend te knikken. Hoppa. Ja, jongen, Amsterdam.
7: Kijk.
0: Zit er goed in, Ronald. Was je vroeg wakker vandaag? Wat ben je allemaal aan het doen?
7: Ik was over 6:30 wakker. Ik heb de pinken gevoerd. Ik heb pinken thuis. Koeien. Koeien heb ik thuis.
0: Je bent al druk bezig geweest met je werk, om het zo maar te zeggen.
7: Ja.
0: Waren ze een beetje lief voor je, de koeien, vanmorgen?
7: Ja, als je er zelf ook lief bent, dan krijg je altijd weer terug, hè?
0: Ja, dat precies. Je geeft de koeien ook veel liefde, zullen we maar zeggen.
7: Het zijn net mensen,
0: ja. Oké, Ronald, luister je wel eens vaker naar deze radioshow?
7: Jazeker.
0: Ja, dat vind ik fijn om te horen. Je krijgt ons een cadeautje en je mag meegillen als je het weet. De rinkel, de kinkel!
7: Nou, zeg maar!
0: Ja, Eye Catcher, inderdaad.
7: Ja.
0: Hij komt zo snel mogelijk naar je toe. Dat is een beetje awkward.
7: Ik doe het erop aan
0: eigenlijk,
7: dat Amsterdam was.
0: Oh, oké. Okay. Simply Red draaien wij. Ik dwaal even af, ik weet het nu even niet meer.

0: zo klonk hij. De nieuwe single van Akda en de Munnik. Ze stonden 3 avonden in de Ziggo Dome. En Peter die appt naar de studio. Ze waren geweldig gisteren. Prachtige show. Naast de hits ook weer een paar nieuwe en oude, minder bekende nummers gehoord. Goed stel hoor, zegt Peter. En ik had net over die kippenwedstrijd in Amerika. Misschien wel gehoord. Appje van Liewe. Hoe noem je een autoritaire kip? Een ei-leider. Ja, okay, prima. En misschien heb je het van de week wel meegekregen. Collega Ruud. Ruud de Wild wordt Cupido. Op donderdag 19 november gaat hij een date-evenement organiseren. En daarvoor zoekt hij nog vrijgezellen.
1: Singles zijn met kerst, laten we eerlijk zijn, dat is stom. Maar daar ga ik iets aan doen. In De Wild in de Liefde ga ik jou helpen om de juiste match te vinden. Geen ge-app of geswipe, gewoon iemand echt ontmoeten. Kijk of het klikt. En wie weet zit je deze kerst dan ineens met z'n 2 onder de boom. Wel zo gezellig.
0: Ja, dat zou hartstikke leuk zijn. Niemand mag tijdens de Top 2000 alleen zijn. Opgeven kan via nporadio2.nl/De Wild in de Liefde. En vandaag wordt er een muzikant jarig. Wordt hij 80 jaar. Holy schroothoop. We hebben het over Daryl Hall. Gefeliciteerd, Daryl. 80 jaar. Holy schroothoop, zeg. Er zijn natuurlijk altijd mensen die willen weten, komen Hall en ooit nog samen? John Oates die gaf een interview en die zei:
2: It's not about money. It's not about anything. I would like people to remember Hall and Oates in its prime. I would like people to remember Daryl and myself in our prime when we were singing at our best, we were writing at our best, producing at our best. That's Hall and Oates to me.
3: Adult.

Wie kent haar niet? Kelly Clarkson. Weet je nog? Ja. Die was in een winkel in New York en ze voelde zich daar behandeld door een winkeldame, alsof ze geen geld had om de spullen die daar in die winkel lagen te kunnen kopen. Ze had een beetje een pretty woman moment. Volgens haar bood een medewerker goedkopere spullen aan, omdat hij dacht dat ze de dure artikelen niet kon betalen. Oeh, dat is natuurlijk tegen het zere been. Kelly moest denken aan de film Pretty Woman, waardoor winkelpersoneel wordt neergekeken op het personage van Julia Roberts. En Kelly schreef op Instagram: als je graag behandeld wil worden zoals Julia Roberts' personage in Pretty Woman, moet je zeker naar Art of Play in Brooklyn gaan. Ze heeft een gezonde dosis slechte reclame. Ze zegt, ga daar vooral heen. Ja. Als je die bekende behandeling mee wil maken. En daarom is het een mooi moment om nu afscheid te nemen. Veel plezier met Evelien de Bruin. Zo direct op de radio. Laatst is voor de baby.

0: responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: De mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
13: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Grote dank aan Jeroen van Inkel, die het stokje iets voor 12 al doorgeeft. Jouw zondagmiddag gaat bijna beginnen. Michel Koen is er nu met het NOS Journaal.
16: Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de VS. Dat land stelt dat het schip zich niet zou hebben gehouden aan de blokkade voor schepen uit Iran die door de Straat van Hormuz willen. En door de aanval zou niemand aan boord gewond zijn geraakt. Wel is de achterkant van het schip beschadigd en is het daardoor stuurloos. De storm Isaias heeft in de VS zeker 4 mensen het leven gekost. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging. Dat kwam omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. En vooral in de staten Florida en Alabama is veel schade. En deze verslaggever van NBC News die staat voor een huis waarop een boom is gevallen.
17: I'm in someone's backyard right now. We spoke with the homeowners earlier. Thankfully, they are okay. But of course, they're now going to have to deal with getting this giant tree out of their house, out of their yard. And then of course, you have to deal with the whole insurance process, which can be costly as well.
16: En bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. 3 leiders van een Indiase beweging zijn weer vrijgelaten, zegt een van hun advocaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten. Ze werden opgepakt omdat duizenden mensen zijn gaan demonstreren, ondanks een verbod. De leiders die zijn nu vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. En Schiphol heeft weer last van een muizenplaag. Volgens regionale omroep NH worden er de laatste tijd weer veel meer van die kleine rennende beestjes gezien. Ze lopen onder meer in de vertrekhal en daar maakte deze reiziger eerder deze week nog een filmpje van.
0: Muizen op Schiphol. Er lopen hier gewoon 3 muizen. Dat zie je. Ja, de kriddas hier. Oh, daar staat ook een kooi.
16: De luchthaven die erkent dat er weer meer muizen rondlopen en dat er dus ook maatregelen worden genomen, zoals kooien om ze te vangen. Zit er van alles in dan. Maar bij de vakbond FNV staan ze niet meer zo heel erg van die plaag te kijken, want volgens de bond is de muizenplaag er al heel erg lang. Het weer nog. In het noorden en het midden van het land kunnen stevige buien vallen met kans op harde windstoten en onweer. Maar tussendoor ook af en toe zon, hoor. Later droger bij zo'n 11 tot 15 graden.
15: Dankjewel, Michel. Tot straks.
16: Tot zo.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
20: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
21: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
22: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
21: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
22: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
23: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
24: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
23: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
25: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
26: Zeker weten.
25: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
27: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.

0: Imitation of Life was dat van R.E.M. En dat liedje is vernoemd naar de titel van een film die Michael Stipe, de zanger van R.E.M. en de band, nog nooit hadden gezien. Dit is het, een klassieker uit 1959.
1: Love, but you've always had that.
2: Yes, by telephone, by postcard, by magazine interviews. You've given me everything but yourself.
3: Starring Lana Turner as the great stage star Laura Merritt.
0: Fantastisch, de film nooit gezien hebben en toch een liedje daarover maken. Maar ja, het geluid, al deze 13 seconden maar, spreekt voor zich.
4: Evelien.
0: Ja, en daarvoor hoorde je Wham, zouden we bijna vergeten, met Freedom. Ja, en die mannen hebben natuurlijk heel veel mooie muziek gemaakt. George Michael en Andrew Ridgeley. En die laatste die kijkt ook terug op de live optredens met een hele grote glimlach.
5: We were fortunate enough to be surrounded by such fabulously competent musicians that it was taken as read that, you know, it was going to be a polished performance and it was going to sound good.
0: Ja, dat is natuurlijk fantastisch dat je weet dat je omringd bent door de allerbeste artiesten zodat je geweldige live optredens kan maken. Hartelijk zondag. Het is een herfstige coming out day, maar we gaan er wel een kleurrijke middag van maken wat mij betreft. En ook even terug in de geschiedenis, want wat is er op 11 oktober 1965 gebeurd? Ja, ik denk dat de echte radio nerds en liefhebbers dat weten. Hilversum 3 begon voor het eerst met deze plaat.

gaat natuurlijk niet door plaat heen. Horst Fischer is dit. En dit nummer heet ook Fanfare Rock. Het zijn in principe twee dingen die niet heel erg logisch zijn en met elkaar samengaan. Maar het kon dus wel. Nou, Hilversum 3 is tegenwoordig natuurlijk gewoon 3 FM... waar je naar kan luisteren, maar dit is Radio 2. En liefde voor de radio, die hebben we natuurlijk altijd. Alles mag gevierd worden. Ik zat van de week weer eens een keer naar een serie te kijken. Ja, als het regent, dan ga ik heel veel series kijken. En toen hoorde ik dit liedje voorbij komen. In Ted Lasso. Toen dacht ik, oh, die moet ik ook met jou delen. Bij deze, dit is TLC en I'm Pretty.

0: laatst op een festivalletje. Daar moest ik Douwe Bob aankondigen. En toen zei ik dat ik toch wel een beetje bang ben dat wij hem kwijt gaan raken aan Amerika. Want hij is daar natuurlijk vrij druk bezig om een poot aan de grond te krijgen, muzikaal gezien. En hij heeft een O-1-visum gekregen. Dat is een soort artiestenvisum waarbij je een werkvergunning hebt om daar drie jaar lang te doen wat je wilt. En hij stond naast mij toen ik dat zei. Van ja, ik vind het toch een beetje spannend. Straks is Douwe Bob ineens weg en hij zei niks. Het was ontkennen, nog bevestigen. Maar zijn ogen spraken boekdelen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Hey, het is afgelopen zomer 50 jaar geleden geweest dat The Boys Are Back in Town gelanceerd werd. Je kent het wel, van Thin Lizzy. En gitarist Adje van den Berg, je weet wel van den Berg en Whitesnake, die vertelde afgelopen zomer in het programma Het Oog op Morgen nog wat bijzonder is aan deze plaat.
1: Phil Lynott had een soort streetwise bravoure, de titel en daar gekoppelde refrein natuurlijk. Dat spreekt enorm tot de verbeelding. Dat heeft gewoon iets heel stoers. Uiteindelijk is Linda natuurlijk opgegroeid in Ierland. Iedere Ierse pub wordt gewoon iedere avond rollen ze over de grond en slaan elkaar voor de kop.

0: perfecte plaat voor een regenachtige zondagmiddag. James Morrison en Nelly Furtado met Broken Strings. En ik kom nog even terug op Douwe Bob, want een appje in de NPO-luister-app van Simone Douwe tijdens zijn optreden afgelopen donderdag in Heerlen vertelde dat hij officieel een platencontract gaat tekenen in Amerika. Heel wat anders. Vorige week zat ik hardop te mijmeren in mijn uitzending dat ik Joy Division zo mooi vind met Love Will Tear Us Apart en dat ik die plaat een keer moet gaan draaien. Nou, die belofte heb ik nog niet waargemaakt, maar ga ik echt een keer doen. Misschien wel volgende week. Maar omdat ik dat zei, kreeg ik een appje en die gaat zo. Moet je luisteren.
1: Als je Joy Division leuk vindt, moet je misschien ook eens een keer Gary Numan met Friends Electric. Moet je dat eens een keer proberen thuis. Oh, dat is een prachtig mooi nummer. Vind je geweldig. Op 10 draaien hierop.
0: Ga ik helemaal niet thuis proberen. Ga ik gewoon draaien op NPO Radio 2. Wat een fantastische plaat. Was ik ook wel een beetje vergeten, hoor. Dankjewel, Tamme.

Wel geinig. Dennis die stuurt een appje naar de NPO-luisterapp en die zegt: Window of Hope, dan gaat de radio op standje burenruzie bij mij. Nou, ik kan me gewoon helemaal niet voorstellen dat je überhaupt ruzie krijgt met de buren als je deze plaat heel hard zet. En daarvoor nog Frenzy Electric, en daar reageerde Dorine dan weer op. Die zegt: nou, mijn hersenen die gaan gewoon open, helemaal terug naar mijn kleutertijd, want toen heb ik hem waarschijnlijk voor het laatst gehoord met al die gekke synthesizer-geluidjes. Dit is NPO Radio 2 en je bent aanbeland bij het filosofische hoekje. Want soms worstel je met vragen waar je geen antwoord op hebt. Maar af en toe is de oplossing dichterbij dan je denkt. Gewoon even naar jezelf kijken. Ja, of de muziek legt het je uit.

Allemaal liedjes die iets te maken hebben met vragen en antwoorden. En dat brengt mij dan weer bij nieuwe muziek. Want je weet dat wij hier bij Radio 2 heel dol zijn op Higo. De band uit Zwolle die vernoemd is naar de hond van de zanger. En dus niet zoon betekent, wat je zou kunnen denken. En ik heb ze altijd wel leuk gevonden en mooie lyrische teksten. Totdat ik ze live zag en toen ben ik dol op ze geworden. En daarom ga ik nu hun nieuwe single draaien. En die heet, je raadt het al, Antwoord. MUZIEK

0: Goed nieuws voor de fans van Queen. Brian May ontkent dat hij heeft gezegd dat Queen nooit meer op tournee gaat. Volgens hem is dat ergens in een geruchtencircuit terechtgekomen en zijn uitspraken gewoon helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Hij is 79 nu, hè, Brian May, maar werkt nog altijd samen met Roger Taylor en maken nog muziek samen, maar dat is dan niet voor iedereen bestemd. Pas als ze weer gaan optreden, dan mag iedereen het horen. Vorige keer was natuurlijk Adam Lambert, de zanger van Queen, en die heeft dat fantastisch gedaan en volgens mij ook heel veel harten gestolen. Het is vandaag Coming Out Day. En je weet, ik koppel de appservice heel graag aan een mooi moment of een leuk nieuwsbericht. En Coming Out Day gaat mij aan het hart. Ik heb een gay zoon. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Er zijn een heleboel dingen waar ik me enthousiast of boos over maak. En als er iets niet goed gaat met de regenbooggemeenschap, dan sta ik vooraan om daar wat over te zeggen. Want ik vind, iedereen mag houden van wie die wil. En iedereen mag zijn wie die is. Nou, en daarom dacht ik, ik ga Coming Out Day ondersteunen met muziek. En jij mag bepalen welk liedje het wordt dan. Maud, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Evelien.
0: Ja, wat zou jij suggereren?
1: Nou, wat je net zei over je zoon, toen dacht ik, Freedom van George Michael.
0: Oh ja, ja, we hebben ook al Freedom van Wham gedraaid. Ja. Ja, iedereen denkt altijd meteen aan Multicolor natuurlijk, van Son Mieux.
1: Ja.
0: Maar je kan ook wel wat dieper gaan graven. En die taak die ligt bij jou. Als je naar de NPO Luister-app appt, welke plaat je wil horen die mooi te koppelen is aan Coming Out Day. Je kan bijvoorbeeld denken ook nog aan de Bronski Beat met Small Town Boy. Of natuurlijk Diana Ross en I'm Coming Out. Hey, de Purple Disco Machine ondertussen, over kleurrijk gesproken, die komen binnenkort met hun vierde album. En daar hebben ze een plaat opgezet. En als je even je ogen dicht doet en ik laat een stukje horen, dan sta je ergens om een uur of twee 's nachts in een discotheek om een tasje heen te dansen. Met name dit. Hoge hakken.
1: En dat tasje.
0: Ja, dat zie je voor je, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wel een mooi glittertasje is het. En ik ben dan in staat natuurlijk om hem te vergeten. Oh, lekker dit zeg. Ja, ik was wel eigenlijk van plan om even een ouwtje van ze te draaien. Die Disco Cherry, die komt wel een keer.

0: NPO Radio 2.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: De grootste energieslurpers in huis?
4: Wat kost al die kleding nou echt?
5: Wat heb je nog aan zonnestroom?
6: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
7: Oud-commando's Ray Klaasens en Di Carter strijden tegen elkaar in een ultiem militair kampioenschap. Twee teams, één missie.
8: Het gaat erom dat je jezelf voorbij die grens kunt pushen.
7: Alleen de besten bereiken Final Patrol. Wie wordt de ultieme strijder? Strijders. Morgen 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
9: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Welke plaat wil jij horen die past bij Coming Out Day? Laat het weten via de NPO Luister-app. En ondertussen is Michel Koen hier met het nieuws.
18: Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties. Dat zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, dat zei vicepremier Van den Brink vanochtend in WNL op zondag. President Trump die schuift de laatste tijd weer volledig op naar Poetin. Zo zei hij dat president Zelensky weg moest en gooide hij de eigen sancties tegen Rusland overboord door weer een dieseldeal te maken. Dat spekt weer de oorlogskas van het Kremlin om de invasie van Oekraïne te financieren. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink.
19: Ik denk dat het een grillig patroon is, om maar zo te zeggen. En we als Europa de hele tijd zoeken naar hoe kunnen we dat front blijven voeren met elkaar. En achter Oekraïne blijven staan, die in zo'n moeilijke situatie zit. En ook weer een hele moeilijke winter tegemoet lijkt te gaan. Want dat is waar we nu natuurlijk zitten te kijken wat Rusland aan het doen is.
18: Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad onderweg naar Jemen. Vanuit daar wilden ze verder doorreizen naar rijkere golfstaten. Het slachtoffer van het ongeluk bij Ruurlo in de Achterhoek vannacht is een vrouw van 32. Ze zat achter in de auto, zegt de politie. Vannacht botste de auto waarin ze zat tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd niet duidelijk. Deze buurtbewoner is geschrokken.
20: Ja, rond 3 uur, 4 uur in de nacht rijden niet zoveel auto's. Dus, maar wel het idee, er is echt iets goed mis. En dat bleek dan ook vanochtend. Ja.
18: Twee andere inzittenden raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. En in Almelo staat een nieuw museum speciaal voor kinderen. Het doel is om kinderen al vanaf jongs af aan in aanraking te laten komen met kunst, zeggen de twee initiatiefneemsters.
0: Dit is een kindermuseum waar kinderen kunnen ontdekken, spelen, maar vooral ook kunst maken.
21: En ik dacht, met kunst, creatief zijn, kunnen kinderen zoveel leren, van zichzelf ontdekken. Ja, nou, je kunt er zoveel van leren. Hè? Talentontwikkeling, je gevoelens kwijt kunnen, expressie.
18: Het museum zit nu nog in een pop-up locatie in Almelo, namelijk op de plek waar uiteindelijk het Stedelijk Museum Almelo moet komen. En de hoop is dat het kindermuseum uiteindelijk een eigen plek krijgt.
17: Ja, dat vind ik ook. Niet meer dan terecht. Hartstikke leuk, vind ik.
18: Dus ze werken er hard aan. Het ziet er goed uit. Het weer nog. Ja, in het noorden en het midden van het land nog altijd stevige buien met kans op harde windstoten en onweer. Tussendoor soms ook zon. Later wordt het droger. 11 tot 15 graden is het.
17: Dankjewel, Michel.
22: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
23: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
24: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
25: Oud-commando's Ray Klaasens en Di Carter strijden tegen elkaar in een ultiem militair kampioenschap. Twee teams, één missie.
8: Het gaat erom dat je jezelf voorbij die grens kunt pushen.
25: Alleen de besten bereiken Final Patrol. Wie wordt de ultieme strijder? Strijders. Morgen 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
26: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
27: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
26: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
27: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
28: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
29: Vaarwel, zal dier eens regelen. Wat moet ik nu met mijn paneel?
30: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
31: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
32: Ariel, je kent het wel! Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
33: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
34: Brilbeu, lenzenzat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
35: Dit bericht is voor
36: Everybody.
35: De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na gisteren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden. Dit bericht is voor
36: Everybody.
35: De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on.

de basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.

0: Skid Row was dat. En daarvoor hoorde je George Strait. En die heeft, vind ik het meest grappige liedje over Eileen, een nummer gemaakt dat heet All My Exes in Texas. En Eileen was er dus eentje van. Ja, en daarvoor hoorde je nog Bluff samen met Gijken en Zoutelanden natuurlijk. En ondertussen hebben zij al meer dan 10 samenwerkingsverbanden met vrouwen gehad. En de ideeën die zijn ontstaan vandaag uit het feit dat het Coming Out Day is. En ik zeg goedemiddag tegen Sam, 23 jaar.
1: Goedemiddag.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Zegt Coming Out Day jou wat? Heb je er wat mee?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ik vind het gewoon superbelangrijk. En afgelopen week is natuurlijk ook veel in het nieuws geweest dat de jongerenacceptatie naar beneden is gegaan.
0: Ja.
1: Dus daar baal ik enorm van. Dus ja, ik vind Coming Out Day dan nu extra belangrijk, ja, natuurlijk.
0: Nou, ben jij 23. Jij vindt het belangrijk. Heb jij mensen in je omgeving die daar wat negatiever tegenover staan?
1: Ja, ik denk dat iedereen dan toch wel wat mensen in hun omgeving heeft die daar iets minder tegenover staan.
0: Mm-hmm.
1: Nog steeds hoor je ook wel veel grapjes natuurlijk over...
0: Ja. Homo,
1: precies. Ja, je kent het wel.
0: Ja.
1: Dus ja, ik denk dat iedereen dat toch wel ergens in zijn omgeving kent.
0: Ja, en zeg jij daar dan wat van?
1: Ja, ik ben wel iemand die daar echt veel tegen is. Dus mij hoor je dan wel, ja.
0: Ja, en hoe doe je dat dan? Want ik vind het soms best wel moeilijk om te zeggen als tegen iemand... van joh, je gebruikt de hele tijd het woord homo. En dat vind ik niet zo leuk. Ik vind dat wel ingewikkeld soms.
1: Ja, dat is op zich best wel moeilijk natuurlijk. Ik zeg gewoon, ik ben niet de juiste persoon om dit grapje tegen te maken.
0: Oh ja. Nou, wat mooi. Die ga ik meteen meenemen. Dankjewel voor deze tip. Nou, dan heb je ook nog een mooie plaat uitgekozen die wat jou betreft perfect bij Coming Out Day past. En die heet About Damn Time.
1: Ja, klopt. Die kwam bij mij het eerste in me op. Van Lizzo.
0: Ja, en waarom deze?
1: Dit is gewoon een lekker nummer, denk ik. En het is ook nog best wel een jonger, maar 2022 geloof ik. Dus misschien dat de jongeren het ook nog kennen. Dus,
0: ja, dat denk ik ook. En it's about damn time dat iedereen zichzelf kan zijn. Zullen we het zomaar afronden dan?
1: Ja, absoluut.
0: Sam, dankjewel. Ik wens je een hele fijne middag. En ik ga hem lekker voor je draaien.
1: Ja, fijne uitzending.
0: Hoi, hoi.
1: Doei.

pausa. Magnetic. NPO Radio 2. Zometeen in Evelien gaan we nog even verder praten over Coming Out Day. Maar misschien heb je het wel meegekregen. Er is in Oldebroek een heleboel aan de hand rondom Coming Out Day. Hebben we al eerder een keer over gebeld en vandaag krijg je een update. En natuurlijk is er ook nog muziek. Edwin Collins komt eraan. En nu een plaat, ja, je kan 100.000 dingen zeggen over liedjes. Waarom ze zo mooi zijn. En sommige liedjes, die moet je gewoon beluisteren. Doe dat maar. Met Righteous Lives van Sergio Mendes.

0: Edwin Collins en A Girl Like You op NPO Radio 2.
1: Evelien.
0: De gemeente Oldebroek in Gelderland was afgelopen zomer in het nieuws omdat daar het hele queerbeleid werd geschrapt. Onder meer door geen regenboogvlag meer te hijsen. En wij spraken toen met Kjeld Mooi, die opkomt voor de queergemeenschap. En op Coming Out Day wil ik toch wel eens weten hoe de vlag erbij hangt daar in Oldebroek. Kjeld, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, want er is heel wat aan, de hand bij jullie.
2: Ja, dat klopt. Er is zeker heel wat aan de hand. Gisteren hebben we de vlag gehezen op zaterdag.
0: Yes.
2: Bij de kerk zelfs. En ja, dat was mooi.
0: Ja, want de dominee die heeft dat ook ondersteund, hè, bij jullie.
2: Ja, klopt. De dominee van de Kruiskerk hier, die heeft gezegd, onder de regenboog, daar vallen alle schepsels van God onder. En dat zijn juist ook de queer mensen. De regenboogvlag die is niet exclusief, maar inclusief, zei hij. En dat, nou, dat vond ik zo mooi. Ik dacht, daar moeten we de vlag hijsen.
0: Ja, precies. Nou, toen zijn er meerdere vlaggen gaan wapperen in Oldebroek, hè, want jij hebt een actie gehad op een gegeven moment ook, om regenboogvlaggen uit te delen. Daar hebben veel mensen gehoor aan gegeven.
2: Ja, heel veel.
0: Ja, nou, gisteren dus een kleurrijk Oldebroek. En hoe is dat dan vandaag?
2: Ja, gisteren was echt een geweldige dag. Want overal hingen regenboogvlaggen. De hele dorp doorgereden om te kijken waar ze allemaal wel die hingen. En dat was prachtig. Maar gisteravond kreeg ik bericht van de dominee dus dat de vlag bij de Kruiskerk verdwenen was. En toen daarna kreeg ik nog meer berichten. En inmiddels heb ik van 6 mensen bevestigd dat hun vlag verdwenen is.
0: Wat vind je daarvan?
2: Ja, belachelijk. Vind ik echt idioot. Kijk, tegelijkertijd zegt het. Ik ben die actie natuurlijk niet voor niks begonnen. Hè? En als het hier allemaal goed zou zijn voor LHBTI'ers, ja. Dan had ik die actie niet hoeven doen. Dus eigenlijk bevestigt dit alleen maar dat het nodig is.
0: Ja.
2: Maar ik vind het echt idioot.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het gaat om 6 vlaggen. Dan zou je nog kunnen. Ja, dan zou je nog kunnen denken ten opzichte van wat er allemaal wappert. Kan meevallen. Ja. Maar ja, ik kan me ook voorstellen, het raakt je ook persoonlijk natuurlijk, omdat je deze actie gestart bent, dat je ervan baalt.
2: Ja, klopt. Ja, en er is ook bijvoorbeeld een man van 84, die heeft die vlag in de mast gehezen. En die vindt het belangrijk dat mensen die er langskomen, aan de doorgaande weg, dat mensen die langskomen en dat ding zien, denken van, hey, die vlag die hangt misschien wel voor mij, ik ben hier welkom. En die hele mast is nu omver gehaald met een auto, ja.
0: Dat gaat toch ook wel heel ver, hè? Ja.
2: Dat gaat echt heel erg ver, ja.
0: Ja. Wat is jouw idee nu? Wat wil je gaan doen?
2: Nou, kijk, natuurlijk vandaag baal ik hier even van, het mag er ook zijn. Maar morgen denk ik vooral terug aan zaterdag, hè, aan gisteren. Want gisteren hingen er door heel de gemeente 400 vlaggen. Ja, dat is ongekend. Er zijn 10.000 huizen hier. Als er dus 400 vlaggen hangen, dat is bij 4% van de huizen hing een regenboogvlag. Nou, dat moeten we vieren. En er zijn er nu misschien 6 verdwenen, misschien worden dat er 10, misschien 20, misschien wel 30. Maar dat gevoel van zaterdag hou ik vast. En ik heb ook een gesprek met de wethouder gepland over 2 weken. En dan ga ik horen wat hij dan voor deze groep gaat doen.
0: Ja. Nog even voor de duidelijkheid. Ja. Jij bent zelf geen, tussen aanhalingstekens, lid van de queer gemeenschap. Maar jij bent bondgenoot. Ja. Dus jij ondersteunt de regenbooggemeenschap. Waarom doe jij dat?
2: Nou, het begon heel ludiek met een kleine advertentie met een regenboogje in de krant. Alleen toen werd het steeds meer. En ik hoorde ook de verhalen van mensen van queers hier in Oldebroek. En daarbuiten ook, maar ook hier in Oldebroek. En ik kan me voorstellen dat als je altijd gewend bent om jezelf te verstoppen, dat het dan niet makkelijk is om ergens voor op te komen. Als je altijd gewend bent om een deel van jezelf weg te maken, dan ga je niet in één keer je kop boven het maaiveld uitsteken. En ik voel bij mezelf geen. Ja, ik kan ervoor kiezen om die vlag wel of niet uit te hangen. Hè? Mijn eigen vlag ook. Om hiervoor op te komen, ja of nee. Dus ik voel dat als een soort plicht om te doen.
0: En wat zou jij tegen de mensen willen zeggen die deze vlag hebben weggehaald?
2: Ga in gesprek. Ga alsjeblieft met mij in gesprek. Want ik wil het graag horen, hè, wat erachter zit. En dan kunnen we kijken naar, nou, wat we kunnen doen, zodat we wel samen verder kunnen. Want uiteindelijk wil iedereen, hoop ik, Oldebroek vooruit.
0: Zullen we jou aan het eind van het jaar weer bellen om te kijken hoe het ervoor staat?
2: Ja, dan hoop ik dat ik nog leuk nieuws heb. Zeker. Laten we dat doen.
0: Kjeld, mooi. Dankjewel en heel veel succes daar.
2: Ja, jullie bedankt.
0: Fijne middag. Hoi.
2: Doei.

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Vang Je Mij van Roxanne Hazes. NPO Radio 2.

Vond ik zo mooi tijdens de wensweek van KWF. Toen was Joke bij ons in Doorn op het park. En zij wilde een vriendengroep bedanken voor wat zij allemaal voor haar hadden gedaan. En die noemde zij haar vangnetters. En dat vond ik echt een prachtige term. Je hoorde de topsong op NPO Radio 2 van Roxanne Hazes. Vang je mij? Dit is NPO Radio 2, waar je naar luistert. Het is zondagmiddag. En ik neem je mee in een slagveld.

0: Love is a Battlefield, Pat Benatar. Maar je kan het tij keren. Samen met Ruud de Wild hier op NPO Radio 2. Ja, want Maud, Ruud de Wild, misschien heb je het wel gehoord, heeft een mooi plannetje. Op 19 november organiseert hij De Wild in de Liefde. En dat is voor iedereen die open staat voor een nieuwe liefde. Ja. En dan gaat er gewoon echt gedate worden.
1: Ja, een soort Tinder, maar dan op z'n Ruud.
0: Ja, en gewoon ook in het echt. Dat is ook wel weer eens leuk, hè? Gewoon ouderwets daten. En er is nu ook een website in het leven geroepen om je aan te melden. Dat is nporadio2.nl/dewildindeliefde. En dan moet je natuurlijk even je gegevens invullen, maar ook een paar vragen alvast beantwoorden. Want Ruud gaat ook kijken of hij jou al kan matchen aan iemand anders. En wat nou bijvoorbeeld zo leuk is, is dat er ook bijvoorbeeld gevraagd wordt: wat is voor jou een red flag?
1: Een red flag? En dat ga je nu aan mij vragen.
0: Ja. Bij daten, wat zou je. Ja, jij bent al heel lang met je man natuurlijk.
1: Heel lang.
0: Maar een echte afknapper.
1: Een echte afknapper vind ik echt mensen die gewoon een heel groot ego hebben en gaan opscheppen. Daar heb ik echt een hele erg hekel aan.
0: Dus als jij met iemand zit te praten die alleen maar over zichzelf praat.
1: Oh, lekker weg.
0: Ja, ik heb het met tafelmanieren. Oh, ik vind mensen die met hun arm om een bord heen hangen en dan met een vork zo zitten te maaien over hun eten, dat vind ik niet zo sexy.
1: Ja, maar dat kun je afleren.
0: Dat kan je afleren, maar dan begin je meteen weer zo te zeuren. En dat is ook een afknapper voor veel mensen. Dat ze iemand tegenover zich hebben die de ander meteen proberen te veranderen. Ja. Toch? Hey, en een groene vlag. Wat vind je echt leuk aan iemand?
1: Ja, humor.
0: Ja, humor is sexy, hè?
1: Iemand die gewoon leuke grapjes heeft en gewoon gezellig en dat.
0: Ja, nou, dat soort vragen worden er gesteld. Maar bijvoorbeeld ook, wat zijn je hobby's? En wat vind je eigenlijk zo leuk aan daten? Voor Ruud de Wild, met Ruud de Wild. Niet dat je met Ruud een date krijgt, hè, want dat wil die pertinent niet. Dat je dat ook even weet. Maar je kan er dus aan meedoen. Moet je je even aanmelden via nporadio2.nl/dewildindeliefde.
1: En nog één vraag.
0: Ja?
1: Wie gaat dat koppelen? Wie gaat die mensen bij elkaar zoeken? Gaat Ruud dat zelf doen? Of ga jij dat doen voor Ruud? Want dat zou je heel goed kunnen.
0: Ja, dat zou ik wel heel leuk vinden. Maar ze hebben natuurlijk een zeer professioneel team hiervoor. Die dit gaan doen.
1: Oké.
0: Ja, komt helemaal goed. En er wordt al gefilosofeerd over de eerste, de wild in de liefde, liefdesbaby's en zo. Ja, we hebben er hoge verwachtingen van. Dus meld je aan als je wilt daten. Dan ben je ook niet alleen met kerst. Dat is ook fijn. Via de website van NPO Radio 2.

American Girls, Harry Styles op NPO Radio 2. En op deze zondagmiddag ga ik nog een plaat voor je draaien. Die ik van de week of een paar weken terug bij Bart Arends hoorde. En die zei, hij is bijna vergeten, deze plaat. En ik dacht alleen maar, oh, wat te gek, wat te gek. Ik ga hem gewoon van hem jatten. Dit is Hard Fi en Hard to Beat.

Girl, you've got something I like. Ik heb nog wel een dame die we met z'n allen heel erg leuk vinden. En dat is Aretha Franklin. Veel plezier zometeen met Jorien.

0: Thank you for listening. Until next time. Lots of love.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
6: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Nu bij Dirk, Felix kattenvoer. Diverse varianten, 3,99.
13: Ja, daar zijn we hoor. Goedemiddag, het is 2:00. Zometeen Reman en Supergirl. Maar nu is het nieuws. Dit is Michel Koenen. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties. Maar dan moet Rusland ophouden met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky als reactie op president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne ook stopte met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Trump die heeft last van de hoge olieprijzen en probeert onder meer door de dieseldeal met Rusland zijn achterban tevreden te houden. De dierentuin in Engeland, waar een tijger gistermiddag een man doodbeet in het buitenverblijf, blijft vandaag de hele dag dicht. De politie die onderzoekt hoe de man in het hok terecht kwam. Online staan beelden van voor het incident. Toen zou de man aan een stel hebben gevraagd om foto's van hem te maken bij de tijger. Zou het buitenverblijf in zijn gesprongen. Het was waarschijnlijk een schokkende ervaring voor alle bezoekers, zegt deze Engelse verslaggever.
15: You can imagine, you know, families out for the afternoon on a Saturday afternoon in the area, and then to be kind of experiencing or being in the midst and in the vicinity of these really shocking events and scenes.
14: Ja, want de tijger die beet de man dus dood voor hun ogen. Paus Leo gaat binnenkort onder het mes. Tijdens een medische controle werd er een knobbeltje in zijn long ontdekt. Dat zei hij vanochtend zelf tijdens het zondagsgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Na de operatie zal de paus ongeveer een week uit de running zijn. En rond deze tijd begint Max Verstappen vanaf pole bij de Grand Prix in Singapore. Zijn 50ste pole in zijn carrière. Op het stratencircuit wordt een optocht verwacht en dus is de kans dat Verstappen ook daadwerkelijk gaat winnen toch wel groot, zegt commentator Louis Dekker.
16: Ik denk als je Russell wegstreept, die helemaal achteruit aanrijdt, Antonelli in de Mercedes WK-leider, die hoeft niet meer zo nodig te winnen. Ja, je moet echt bedenken wie gaat hem nog vangen, Verstappen. En dan zijn de Ferraris de voornaamste concurrenten.
14: Want Ferrari-rijders Leclerc en Hamilton die staan op plek 2 en 3. Het weer nog in het noorden en het midden van het land stevige buien met kans op harde windstoten en onweer. Later vandaag wordt het wel nog droger. Het is zo'n 11 tot 15 graden.
13: Oh. Over dan naar de ANWB verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemiddag.
10: Een hele goede middag. Er staan nu vooral files bij Amsterdam. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam heb je tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A10 Zuid in de richting van de A10 Oost. Bij Amsterdam Oud-Zuid zijn twee rijstroken dicht en heb je 5 minuten vertraging.
17: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
18: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
17: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
18: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
19: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
20: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
21: Oud-commando's Ray Klaasens en Di Carter strijden tegen elkaar in een ultiem militair kampioenschap. 2 teams, 1 missie.
22: Het gaat erom dat je jezelf voorbij die grens kunt pushen.
21: Alleen de besten bereiken Final Patrol. Wie wordt de ultieme strijder? Strijders. Morgen 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
23: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
1: Dit is Jorien.

de gitarist van U2. Hij is de ene met dat mutsje, weet je wel, The Edge. En hij is al 24 jaar getrouwd met zijn vrouw Morley. Maar dat was niet gebeurd zonder de U2-single die je nu gaat horen op Radio 2. Want in de clip van deze van U2 zit een buikdanseres. Misschien heb je hem wel eens gezien. En toen de band op tour ging destijds, toen besloten ze dat het ook wel gaaf was als er dan een buikdanseres op het podium was tijdens dat nummer. Nou, die danseres die vonden ze in de vorm van Morley Steinberg. Zij danste tijdens de Zoo TV Tour van U2. En ja, zij en The Edge werden hartstikke verliefd op elkaar tijdens die tour. Inmiddels 32 jaar en 2 kinderen verder zijn ze nog steeds samen. Maar dat was dus allemaal nooit gebeurd zonder deze Mysterious Ways.

Alex Warren heet Passenger. En hij is zelf ook vaak de passenger van zijn eigen tourbus. Hij toert flink, Alex Warren. Ik zag laatst een video waarin hij een rondleiding geeft door zijn eigen tourbus. En ik vind dat soort dingen dus echt maatloos interessant. Hè? Het leven van een rockster in zo'n ultraleakse rocksterrenbus. Nou, Alex liet dus een groot nadeel eigenlijk van zijn tourbus zien. Want hij zei, ja, het is luxe, tuurlijk, het is fantastisch, maar het heeft ook zijn nadelen. Want Alex heeft in zijn tourbusbadkamer een kastje waar zijn tandenborstel en zo in staat. En dat kastje hangt boven zijn tourbus toilet. Maar zo'n tourbus die hobbelt natuurlijk, dat begrijp je. Dus tijdens het rijden valt altijd zijn elektrische tandenborstel om tegen de binnenkant van dat kastje. En als hij dan het deurtje open doet, ja, nou, je raadt het al, dan is die tandenborstel, die valt dan precies zo in dat toilet. Dus het is allemaal niet zo glamorous als het lijkt, hoor, een leven on tour. Een goede zondagmiddag.

maar ze zijn nog alive en kicking. Sterker nog, vorige week stonden ze nog in de Melkweg. Het is een love song, hoorde je op Radio 2. En over alive en kicking gesproken, deze vrouw die je nu gaat horen is jarenlang van de radar verdwenen geweest. Heeft vreselijke dingen meegemaakt in de tussentijd. Echt ontvoeringen, drogeringen, heel heftig allemaal. Maar het gaat nu weer goed met haar. En ze gaat binnenkort een documentaire maken over wat er allemaal met haar is gebeurd. Ik heb het over Duffy. Dit is Mercy.

0: Zometeen hoor je hier MC Hammer en You Can Touch This. Echt waar. Eerst ga ik je er even vertellen dat het in het noorden en het midden van het land best wel heftig is qua regen. Stevige buien met kans op harde windstoten en onweer. Later wordt het gelukkig wel droger bij zo'n 11 tot 15 graden. En dan gaat Dennis Mooijen er even bij praten over de files. Goedemiddag Dennis.
1: Een hele goede middag. Nou, het loopt vooral vast bij Amsterdam. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt de Nieuwe Meer een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A10 Zuid. En dan op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je tussen de Duitse grens en Duiven 5 minuten extra nodig.
0: Dankjewel. Michel Koenen is hier met het nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Wereldleiders die noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen die veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis uit Jemen. 12 mensen kwamen om, meer dan 300 mensen raakten gewond. Voor de kust van het Oost-Afrikaanse Djibouti is een schip met migranten gekapseisd. 80 mensen zijn gered, maar zeker 109 mensen die zijn verdronken. Meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amalia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden, spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Vanaf morgen dan wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. En New Yorkers stonden de hele week in de rij om bijzondere dingen van de metro te scoren. Die werden verkocht in een pop-up store. Nou, deze man die stond vooraan om zijn favoriet te scoren. Dat is een bord met daarop het metrostation van honkbalclub New York Yankees.
3: I would like to get a New York Yankee Stadium sign. Last year I got a Times Square sign. This year I want to get that sign. Hopefully they have one available.
2: Ja, gelukkig voor hem was er een bord, maar goedkoop is het niet hoor. Betaalde er honderden dollars voor. Al 5 jaar op rij houdt de vervoerder van de metro een rommelmarkt om de oude spullen te verkopen. Zoals de kenmerkende oranje banken ook uit de metro. Daarvoor moet je echt de buidel in de buidel tasten. Zijn driezittertje kost $1000.
0: Nou ja, maar goedkoop is een driezitter bij de gemiddelde meubelboulevard.
2: Ja, dat klopt. En dan heb je ook nog eens een wachtlijst van een half jaar voordat hij geleverd
0: wordt. Nou, precies. Ja, nee, dus ik snap dit helemaal.
2: Ik ga
4: Radio 2. Jorien Renkema.
0: Ja hoor,

0: Zip. En Danny Vera, Jorden, Make It a Memory.
1: Dit is Jorien.
0: Ik heb nieuwe muziek voor je. Van een band die je wel kan scharen onder. Nou, toch wel een van de beste bands van de afgelopen 15 jaar. The War on Drugs. Er is geen andere groep die nummers zo kan laten ontplooien, zou je al kunnen zeggen. Bij deze nieuwe platen hebben ze dat nogmaals bewezen. Hij is 5 minuten en 8 seconden schoon aan de haak. En dat is voor The War on Drugs begrippen nog kort. Maar ook in de, tussen aanleidingsteken, korte muziek nemen ze echt de tijd om al die instrumenten te laten spreken. Het is weer hypnotiserend. De nieuwe van The War on Drugs heet Who's That?

0: nog wel even een albumversie van de Dire Straits, Sultans of Swing, achteraan.
1: Jorrie Renkema.
0: Zometeen ga ik weer ranken en dat doe ik heel graag voor jou. Jij mag me aan het werk zetten en zeggen Jorien, ranken maar. Maar in welk thema? Waarvoor wil je dat ik liedjes rank? En misschien voor je verjaardag of voor je nieuwe baan. Of misschien is het vandaag wel een nationale of internationale dag van. Ik zou zeggen, gebruik je creativiteit. Zet me maar aan het werk. Waarvoor moet ik liedjes ranken? Je mag het laten...

0: de NPO Luisterapp.
1: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
2: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfonds Park Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf 100.000 euro. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
4: Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
8: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
10: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
9: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
11: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.

0: afsnijden.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Nu bij Feelings wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
3: Oud-commando's Ray Klaasens en Die Carter strijden tegen elkaar in een ultiem militair kampioenschap. Twee teams, één missie.
4: Het gaat erom dat je jezelf voorbij die grens kunt pushen.
3: Alleen de besten bereiken Final Patrol. Wie wordt de ultieme strijder? Strijders. Morgen 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
5: Het is 3:00, zometeen een hele mooie van de Alanis Morissette, You Learn. Na het nieuws, dit is Michel Koenen, goedemiddag.
6: Goedemiddag Jorien. De werkzaamheden op het spoor tussen Rotterdam en Delft die lopen voorspoedig. Gisternacht is er een technische kast langs het spoor brandgesticht, waardoor veel kabels het niet meer doen. Monteurs die repareren nu de boel, zegt ProRail.
7: We zijn druk bezig om de kabels die beschadigd zijn geraakt te vervangen en te repareren. Dat verloopt voorspoedig. Ze zijn met man en macht aan het werk. En dat gaat later vandaag getest worden of alles daadwerkelijk gelukt is. En dan kunnen hopelijk kan het spoor dan weer vrijgegeven worden.
6: Nu rijden de bussen, maar de verwachting is dat er vanavond laat weer treinen gaan rijden tussen Rotterdam en Delft. Bij een nieuwe overstroming in Nepal zijn 5 mensen vermist geraakt. Door een aardschuiving bij een dorp aan een rivier ontstond een overstroming. 49 mensen die werden gered, onder wie een buitenlander. 12 huizen en 2 hangbruggen die werden meegesleurd door het water. En in de Eredivisie is alweer gevoetbald. Utrecht en Willem II die namen het tegen elkaar op. En de kelderkraker die eindigde in winst voor Utrecht.
8: En is de opluchting groot, want het was een must-win. En het is het uiteindelijk met heel veel moeite ook geworden. Met dank aan vooral Johan Katlin met 2 hele mooie treffers. En de knal uiteindelijk in de extra tijd van Angel Alarcon. 3-1 FC Utrecht.
6: Trainer Correa die was blij met de eerste thuiszegen van het seizoen.
9: Nee, iedereen zeker een high five geven. Ja. Dit hebben we als groep goed gedaan.
6: En door de zegen klimt Utrecht naar plek 12. Willem II blijft hekkensluiter. En een man uit Litouwen die vorige maand achter het stuur werd aangetroffen met ruim €24.000 cash, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de Koninklijke Marechaussee blijkt dat hij het bedrag daadwerkelijk eerlijk in een casino in Venlo had gewonnen. De man die was na het vieren van de winst in slaap gevallen omdat hij wat drankjes op had om de winst te vieren. Het weer nog, veel regen nog altijd, alleen in het zuiden is het droog. Het is 11 tot 15 graden, echt herfstweer. Morgen bewolkt, droog en weer een stukje warmer, maximaal 18 graden.
5: Over naar de ANWB verkeersinformatie, Dennis Mooi.
10: Bij Amsterdam loopt het vast op de A5 vanuit Hoofddorp. Voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort doe je er een kwartier langer over. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A10 West naar de A10 Noord. Voor de Koentunnel heb je 10 minuten vertraging. Er trekken buien over het midden van het land en dat merk je op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen Soesterberg en Leusden staat 5 kilometer. Door water op de weg heb je daar nu 20 minuten vertraging. En de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens is het oponthoud een half uur.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: NPO Luisterapp.
1: AI.
2: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
8: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Oud-commando's Ray Klaasens en Di Carter strijden tegen elkaar in een ultiem militair kampioenschap. 2 teams, 1 missie.
11: Het gaat erom dat je jezelf voorbij die grens kunt pushen.
10: Alleen de besten bereiken Final Patrol. Wie wordt de ultieme strijder? Strijders. Morgen 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
14: Dit is Jorien.

0: en Feels Part 2.
1: Jorien Renkema.
0: Ik krijg net een berichtje van iemand die zegt... Jorien, wat bedoel je precies met dat ranken? Nou, het idee van Jorien Renkema is dat jij met een thema komt... via de NPO Luister app en dan ga ik liedjes daarin ranken. Dus dan zoek ik eigenlijk 3 liedjes uit... die een link hebben met dat onderwerp. En die rank ik dan, oftewel die zet ik in een ranglijstje van 3 naar 1. Ik kreeg vandaag veel berichten over het feit dat het Coming Out Day is. Ja, goeie. Ik hoorde Evelien daar ook al uitgebreid over. Maar ik kreeg ook een berichtje van Demi... over dat het vandaag nog een internationale dag van is. En Demi legt het even uit.
2: Hey Jorien, vandaag is het Wereldmeisjesdag. In mijn ogen superbelangrijke dag... omdat er zoveel plekken in de wereld zijn... waar meisjes helaas nog steeds achtergesteld zijn. En ik vind het dus ook een dag die echt aandacht verdient. Ik dacht dan ook... zou het mogelijk zijn dat jij liedjes rankt met meisjes in de hoofdrol? Lijkt me superleuk en een hele mooie manier om dit onder de aandacht te brengen.
0: Nou, ik vind dat echt een top idee, Demi. Allereerst omdat ik het helemaal met je eens ben... dat het een belangrijk onderwerp is om onder de aandacht te zetten. In de aandacht te zetten. Maar ook omdat er gewoon fantastisch veel goede liedjes zijn gemaakt... over meisjes en vrouwen. Dus deze ranking was absoluut niet moeilijk. Want natuurlijk moet deze erin voorkomen. Op, in dit geval...
1: De

0: Jorien, rank het maar op deze internationale meisjesdag. Run the World van Beyoncé op 3 en Just a Girl van No Doubt op 2. Natuurlijk echt een 90s anthem waarin Gwen Stefani zingt dat zij ook gewoon alles wil doen wat de jongens doen.
1: Jorien, rank het maar.
0: Grappig, ik krijg nog een berichtje van Radio 2-luisteraar Johan. Die eerst opperde in de app dat we misschien liedjes zouden moeten ranken die iets hebben te maken met Coming Out Day. Maar, appt hij nu, ik vind dit absoluut een hele sterke en urgente suggestie van luisteraar Demi voor Jorien Ranken maar. Maar als mannelijke feminist ben ik hier natuurlijk volmondig en hartgrondig mee eens dat we nu liedjes ranken die iets te maken hebben met Wereldmeisjesdag, wat het dus vandaag is op 11 oktober. Nou, de nummer 1 in deze ranking is het ultieme liedje over meisjes en eigenlijk ja, de hele vrouwelijke helft van de wereldbevolking. Over alles wat vrouwen doen. John Lennon werd geïnspireerd door zijn vrouw Yoko Ono, maar uiteindelijk schreef hij een anthem voor alle vrouwen van de hele wereld. Woman!

in deze Jorien Ranken, maar in het kader van Wereldmeisjesdag. Heb jij misschien een leuk thema voor een volgend weekend? Laat het vooral even weten via de NPO Luister-app. Heb je iets in gedachten wat ik een keer moet gaan ranken voor jou? Mag ook iets heel algemeens zijn, hè? Het hoeft niet per se iets actueels te zijn. Misschien zeg je wel, goh Jorien, ik ben eigenlijk benieuwd naar wat volgens jou nou de beste gitaristen aller tijden zijn. Ik noem maar iets. Kom maar door met je ideeën. Dan gaan we dat misschien binnenkort wel ranken.

0: Jonathan HNL voor je zometeen. En nieuwe muziek van Agda en Munnik. Niets doen. Eerst vertel ik je dat we veel regen hebben vandaag. Alleen in het zuiden is het momenteel droog. 11 tot 15 graden. Morgen is het weer bewolkt, maar wel droog. En dan maximaal 18 graden. Over naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Dennis, mooi, goedemiddag.
1: Een hele goede middag. Nou, door de regen loopt het vast op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen Soesterberg en Leusden heb je een kwartier extra nodig. Ligt daar water op de weg. En op de A76 vanuit Geleen naar Duitsland heb je voor de Duitse grens een half uur vertraging.
0: Dankjewel.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Agda in de Munnik met

0: high and out.
1: Dit is Jorien.
0: Als je nu misschien vanuit je vrachtwagen of je bus aan het luisteren bent naar NPO Radio 2 en je denkt, ja, ik droom van andere tijden, maar waarschijnlijk gaat dat nooit gebeuren, want ik ben chauffeur en dat zal ik misschien altijd wel blijven. Nou, houd hoop, houd moed. Misschien zit er wel een bijzondere carrière-switch voor je in. Bon Scott, de eerste echte zanger van AC/DC, was namelijk, voordat hij de zanger van de band werd, de chauffeur van de bandbus. Echt waar. En je denkt misschien, nou, dat is een toevalstreffer. Dat soort verhalen komen nooit voor. Nou, er is nog zo'n voorbeeld. Richie James Edwards van Manic Street Preachers, die bewandelde exact datzelfde pad. Hij bestuurde eerst de tourbus. En vervolgens kwam die in de band.

dit is lekker, toch? Echt die lekkere Zero's dance sounds. Nou, Ian van Dahl dus. Maar eigenlijk heette hij niet echt Ian van Dahl. Dat was een van zijn 5 alter ego's. Want Ian van Dahl heette eigenlijk ook Peter Lutz. En Peter Lutz was ook Lasco. En in datzelfde jaar als hij als Ian van Dahl een hit scoorde met Castles in the Sky, scoorde hij als Lasco ook een dikke hit. En die hoor je nu ook weer zo lekker Zero's en zo lekker dance. Dit is Something.

0: Lekker nummer, appt Bert via de NPO Luisterapp. Zeker weten, Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. En zometeen nog veel meer lekkere nummers bij Klaas na vieren.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: luisterapp.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
6: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
7: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
8: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
11: Dit is NPO Radio 2.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben gekregen. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. En de voorzitter van de Pride Walk in Almere werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Misstanden in de verhuursector worden in Utrecht binnenkort harder aangepakt. De gemeente mag sinds 2 jaar op basis van een klacht een verhuurder een boete geven. Maar dat gebeurde vorig jaar maar 1 keer. Volgens het Utrechtse college durven veel inwoners geen melding te doen van hoge kosten of discriminatie, omdat ze blij zijn dat ze een woning hebben. Utrecht bekijkt nu hoe er sneller een boete kan worden gegeven. De marechaussee geeft in beslag genomen geld terug aan een man uit Litouwen. Bij een controle in Venlo bleek hij €24.000 cash bij zich te hebben. Hij zei dat hij dat geld had gewonnen in het casino. De marechaussee geloofde dat niet, maar na onderzoek bleek dat het toch waar was. En het weer verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog en het is 11 tot 15 graden. Vanavond minder buien en morgen bewolkt, maar wel droog. En het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jan van der Putten, dankjewel. We gaan even schakelen met de ANWB in Den Haag. Daar zit Dennis Mooi. Hoe is het op de weg?
13: Nou, het rijdt even langzaam op de A28 naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht heb je 5 minuten extra nodig. En in Limburg op de A76 van Geleen naar Duitsland, voor de Duitse grens, heb je een kwartier vertraging.
0: Dankjewel.
13: Hoi.
0: Zometeen is het tijd voor Klaas. Ik begin met de Jacksons. Can You Feel It? En daarna een plaat van Snow Patrol die opgenomen is op een prachtige, prachtige plek. Welke dat is, hoor je zo.
14: Ster. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: De grootste energieslurpers in huis?
16: Wat kost al die kleding nou echt?
17: Wat heb je nog aan zonnestroom?
18: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
25: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
26: Zeker weten.
25: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
27: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
28: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
29: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
30: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
29: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
31: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar €1,19. Lidl, je verdient het.
32: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Voor Lidl.
31: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
33: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: maar één.
1: Er is maar één.
2: NPO Radio 2.
0: NPO Radio. Tijd voor Klaas. Met Klaas van Kruijsten.
2: NPO Radio 2.

De ogen van de mannen van Snow Patrol stonden wagenwijd open toen ze de Roundhouse binnenliepen. De plek die ze huurden om nieuwe muziek te schrijven. Ik wilde dat eigenlijk wel even zien, dus ik ging even op, laten we zeggen, Funda Hunt. Er is geen enkele foto te vinden van dat speciale huis, van die plek. Wel van de omgeving. Het is echt zo ontzettend mooi. Het uiterste puntje van een Ierse schiereiland. Machtig uitzicht over de Atlantische Oceaan. Kate Bush heeft daar nog geschreven. Het is echt een plek vol inspiratie. Maar het irritante is dus,

Het huis zelf heb ik nog nooit kunnen vinden, dus als het jou wel lukt, krijg je van mij een appeltaart. Goed, daarvoor de Jacksons en Can You Feel It. Goedemiddag allemaal, het is 13 over 4. Welkom.

0: tot 6 uur vanmiddag ben ik bij je. Yvette zit vanmiddag aan mijn zijde. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, leuk dat je erbij bent. Zometeen gaan we even het mooiste straatje van het land in. Memory Lane, maar eerst... Het verhaal van een affaire met een blonde vrouw. Dan kan je zeggen over die affaire. Het is kort, intens en gedoemd om te mislukken. Hence de titel van deze track van In Excess. Suicide Blonde. Pas

0: featuring Melef. Die elkaar ontzettend geholpen hebben met deze Edge of Desire op NPO Radio 2. Ben jij er natuurlijk bij? Het is vandaag 2026, de 11e oktober. We gaan even terugblikken. Ik vind het namelijk het leukste straatje wat er bestaat. Onze memory lane. Dan denk je, oh ja, hoe was het vroeger eigenlijk? Nou, vroeger gebeurde er van alles. Laten we eens even een jaar teruggaan. En dan, ja, de, laten we zeggen, wat opwekkende berichten. Ik neem je even mee naar Japan. Een jaar geleden won Sanai Taichi. Taichi? Nee, Takaichi, denk ik, hè?
1: Ja, dat denk ik ook. Mijn Japans is niet zo goed, maar ik...
0: Sanai Takaichi. Ja, die won daar de leiderschapsverkiezing van de Japanse regeringspartij. Deze vrouw, ja, niet per se je typical politicus.
2: Ze begon haar carrière niet als politiek beest. Haar studententijd spendeerde ze zelfs als drummer in een heavy metal band. Ze heeft ook nog eens een voorliefde voor motors. En ze werkte ook een tijd als televisiepresentator.
0: Ja, dat is een mooi lijstje. Ze werd de eerste vrouwelijke premier van Japan vorig jaar. Officieel de 104e premier en de eerste in bijna 140 jaar. Bizar.
1: Wow.
0: Hoe gaat het nu met haar? Heb je een updateje?
1: Nou, ik heb eventjes uitgezocht hoe het zit. Ze is nog steeds premier van Japan.
0: Mm-hmm.
1: Haar populariteit blijft redelijk hoog. ze voert wel een strenger immigratiebeleid in. Japan heeft de regels voor buitenlanders die voor altijd willen blijven aangescherpt. Ze worden de inkomenseisen hoger. En de kennis van het Japans wordt belangrijker.
0: Ai.
1: En het is nog te vroeg om te zeggen of ze de economie van Japan heeft kunnen helpen.
0: Ja, nou, ik was er afgelopen zomer. Op vakantie. Voor de buitenlanders is het best goedkoop nog.
1: Okay.
0: Dat is wel fijn.
1: Ja.
0: Maar dat zal voor de Japanse economie waarschijnlijk wat anders betekenen. Ander nieuws, een jaar geleden. De museumkaart is populairder dan ooit. 1,5 miljoen mensen hebben er een. En vooral de kleine musea zijn daar heel erg blij mee, want die hebben er baat bij. Het NOS-journaal ging vorig jaar langs bij het Zilveren Museum in Schoonhoven. Stelde daar even een pittige openingsvraag.
3: Zo druk is het niet. Gaat het wel echt zoveel beter bij jullie?
4: Ja, het gaat zeker veel beter. We hebben zelfs vorig jaar een topjaar gehad. Ruim 28.000 bezoekers. En het ziet er ook naar uit dat we dit jaar over dat aantal heen zullen gaan.
0: Ja, eigenlijk heel erg blij dus. Door corona hadden veel musea zware jaren achter de rug. Maar de bezoekers zijn terug. En nou ja, dat is natuurlijk heel erg fijn. En waarom werkt het nou zo goed? Nou ja, de twijfelaars komen dus binnen om even een check te doen. Ja.
5: Wij plannen wel eens een weekendje weg. En dan gaan we altijd naar een museum, omdat je een kaart hebt.
6: Je gaat ook weer naar hetzelfde museum een keer nog terug. Omdat je denkt van nou, ik heb nog niet alles gezien.
0: Ja, eigenlijk is dat ook wel zo. Hoe gaat het er nu mee?
1: Nou, vorig jaar gingen bijna 9 op de 10 Nederlanders wel eens naar een museum. Slechts 11% gaat nooit. Dus best goed.
0: Ja, zou ik ook denken, ja. Nou ja, ik heb hem zelf ook. Jij ook, hè, geloof
1: ik? Ja, ik ook.
0: Nou, en het is ook wel echt fantastisch. Dus mocht je hem niet hebben... Je moet het eigenlijk zien, ik heb ooit eens meegewerkt aan een campagne voor de musea in Nederland. En dat ging dan over ons echte goud. En dat is het eigenlijk. En er is ook nog een wetenschappelijk argument om je eens af en toe eens in een museum te begeven. Erik Schedde, die heeft er onlangs hier op Radio 2 iets over verteld. Luister maar eventjes.
7: Het is en nieuwsgierigheid, het is fantasie, het is opwinding. En dat zijn precies die netwerken in het brein die je ook nodig hebt als je het hebt over controle over negatieve emoties zoals stress of somberheid of angsten. Dat zijn diezelfde netwerken die je met die creatieve processen zeg maar stimuleert.
0: Juist, dus de kunst kan je helpen om je problemen te overwinnen. En je gaat er gewoon van aan, dus... Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik heb de kaart wel, maar dat ik nou zeg heel vaak ga ik, dat is ook weer niet zo.
1: Wat doe je morgen?
0: Werken. Maar ik zal deze week eens even kijken of er nog een gaatje is voor een mooi museum. Want het is wel echt waar. Het is gewoon genieten. En als je een goede tip hebt, je zit te luisteren en je denkt, oh, ik ben van laatst langs geweest. Geef maar de tip even door via de NPO Luisterapp. Overigens, Bert is aan de slag gegaan. Gaat op zoek naar de roundhouse van Snow Patrol. Een Colin stuurde een rondhuisje, maar dat is hem niet. Nee, het is een heel klein huisje. Het is wel rond. Take the long way home is this.

0: Ah, net al bij NX6, die fijne mondharmonica. En hier bij Supertramp weer. Je hebt hem gisteravond nog gehoord, hè, Yvette?
1: Ja, zeker. Ik was in de Ziggo Dome bij Acta en de Munnik. Die stonden daar 3 avonden. En nou ja, Thomas Acta gebruikt heel vaak de mondharmonica.
0: En dat deed hij weer?
1: Dat deed hij weer. En hij kreeg ook nog tijd voor een mooie solo. Dus de mondharmonica was goed te horen.
0: Ja, het blijft een fantastisch instrument. Ja, vind ik ook. Hey, dit ontstond naar een soloconcert van Pete Doherty. Ergens in een huiskamer toen ze met een stel vrienden bij elkaar zaten te jammen. Amy McDonald maakte de track This Is The Life. Het succes.

0: Butterfly. Emergency on Planet Earth in 1993. Het was het debuut van deze Jamiroquai. Hè? 5 minuten over 5, NPO Radio 2. Leuk dat je luistert. En begin van deze uitzending, toen had ik het even over Snow Patrol. Die draaide Shut Your Eyes. En dat ik op zoek was naar een rond huis waar de track is opgenomen. Althans, de basis daarvan. Toen ze aan het muziekschrijven waren. Kate Bush heeft er ook muziek op opgenomen. En het is een plek ergens ver weg. Het uiterste puntje van Ierland, een schiereiland dat uitkijkt over de Atlantische Oceaan. Prachtig naar het schijnt. Dus ik dacht, dat wil ik zien, maar ik kon het niet vinden. Ik denk dat ik een taart kwijt ben. Bart, goedemiddag.
1: Hallo Klaas, goedemiddag.
0: Want jij dacht, ik ga toch even meezoeken. Het was niet makkelijk. Het was niet makkelijk.
1: Nee, dat klopt. Het is inderdaad niet makkelijk. Al die foto's die zijn namelijk allemaal verdwenen.
0: Ja, inderdaad. Dat viel mij dus ook op. En ik dacht later, misschien is dat ook wel omdat iemand die dat huis nu gekocht heeft denkt, ik wil voorkomen dat daar straks fans van Snow Patrol of Kate Bush naartoe gaan om, een beetje daarvan mee te genieten. Maar jij hebt toch iets gevonden.
1: Dat klopt. Want als je nou gaat kijken naar de namen van die de Roundhouse, wat ook genoemd in combinatie met een plek die de Three Sisters heet, dat eiland, dat schiereiland geloof ik. Dat is een vrij bekende plek.
0: Ja.
1: Maar er zitten dus, het wordt steeds genoemd dat er dus twee restaurants naast zitten. En als je dan gaat kijken, dan vind je dus één van die restaurants, die is een paar jaar geleden te koop aangeboden geweest. Zo ergens 1,5 miljoen of zo.
0: Je luistert nu naar de muziek, die hoort bij het verkoopvideootje.
1: Ja, dat is wel een gezellig deuntje, hè?
0: Ja.
1: Ja, en in de eerste paar seconden zie je meteen al in de luchtfoto's dat ronde huis dat tussen die twee restaurants liggen. Ja, dat vrij zeker is dat het huis, want het gaat over die twee restaurants. En eentje daarvan is dus te koop aangeboden geweest.
0: Ja, en ze hebben droneshots gemaakt om het wijde van de omgeving te laten zien. En als ik een beetje zo aan het eind van de video, dan krijg je zo'n hele lange uitzoom. En dan zie ik daar links in de hoek inderdaad een rond huis met een grijs dak. Wat uitkijkt over die enorme Atlantische Oceaan. Ik denk dat dit het huis is, man.
1: Ja, we zien het in de eerste paar seconden al. En aan het einde van de video zie je hem nog een keer veel duidelijker. Ja, dit is vrij zeker het huis. Dat kan haast niet anders.
0: Wat een goed verhaal. Onwijs bedankt. Ik zal hem ook even delen op mijn Instagram-kanaal voor de mensen die denken, ja Klaas, nou heb je dit omschreven, maar ik wil het graag ook even zien. Ga ik straks wel even online zetten. Klaas van K is mijn Instagram-adres, dan kan je me vinden. En jij krijgt van mij Bart een taart, want zo is het dan ook weer, hè?
1: Super.
0: Wie wel belooft, hè? Die moet het waarmaken.
1: Dankjewel.
0: Dank voor deze zoektocht.
1: Graag gedaan.
0: Hoi.

0: is het?
1: Mijn keuze van vanmiddag is er eentje van twee artiesten die een samenwerking zijn aangegaan. De een moest de halve wereld over om te ontdekken dat hij eigenlijk gewoon thuis hoort in Nederland. Een jongen uit Den Bosch die tijdens zijn studie in Californië bij toeval in een opnamestudio belandt. Hij mag een liedje inzingen, raakt verslingend aan het maken van muziek en blijft jarenlang daar wonen in Los Angeles. 4 jaar geleden keert hij terug naar Nederland, doet de Rock Academie in Tilburg en ontdekt zijn eigen geluid. I get by, I get by, I get by. De naam is Sam Beekwilder. Hij maakt muziek als Sam Wilder en hij maakt een mix van soul, jazz, R&B. Heel erg fijn. En hij werkt dus samen met een andere jonge muzikant die op haar 20e al de kunstbende won, speelde op Nortje Jazz en een Radio 2 topsong binnenhaalde met deze. Ja. Dit is natuurlijk Nienke Veen, beter bekend als Nief. Nou, je hoort het wel, beide zeer muzikaal en nu zijn ze dus samen. Twee Nederlandse talenten die elkaar gevonden hebben. Samen schreven ze Eyes on Me, een liedje over een belangrijke ontdekking. Dat je niet voortdurend bij anderen op zoek hoeft te gaan naar bevestiging. Dat je niet de hele tijd hoeft blijven te vergelijken. Dat je niet hoeft blijven te hangen in het verleden, maar dat je kan leren vertrouwen op jezelf. En dat samen levert een prachtige, warme combinatie. Nieuwe muziek op NPO Radio 2, Sam Wilder en Neve.

nog een liedje nodig hebt voor je giftige relatie, dan is deze wel passend, kan ik zeggen. Years and Years and King. En daarvoor nieuwe muziek, dus Sam Wilder en Neve. Eyes on Me. Echt een fantastische plaat. En ik hoop dat die nog veel gedraaid gaat worden op deze zender. Ik zal mijn bijdrage leveren. Zometeen spelen wij een spelletje. En het is heel simpel. Je kan gewoon meedoen en een prijs in de wacht slepen door jezelf op te geven. Maar dan moet je even opzij kijken. Zit je nu toevallig naast iemand waarvan je denkt, hé, maar daar zou ik wel eens even een spelletje mee willen spelen. Sowieso prijs. Dan moet je nu even het woordje schat appen naar de NPO Luisterapp. Het woordje schat naar de NPO Luisterapp. Wie weet heb ik je zometeen aan de lijn. En spelen wij een spel waarbij jij gaat winnen of die andere schat.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Dennenmarkt bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Dennenmarkt bij Jeans Center.

0: NPO Luisterapp.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo meteen het vervolg van Tijd voor Klaas. Goedemiddag als je er bent ingeschakeld. Wat fijn dat je erbij bent. En ik ga je blij maken met een plaat die de meeste mensen toch wel mee kunnen neurien of gillen op zijn minst. Coldplay en Viva La Vida.
4: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
0: Deze week op NPO Sterren NL. De Nederlandstalige

0: Boosterapp.
1: Nu bij Feelings wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

Coldplay. Een plaat waar ze waarschijnlijk nooit meer vanaf gaan komen. En bij elk concert moet die natuurlijk even voorbij gaan komen, zodat iedereen er dan kan doen. En dit was Spandau Ballet met Only When You Leave, een ode aan filmmaker Alfred Hitchcock. The Master of Suspense, zo heet hij ook wel. Die vroeger heeft die talloze thrillers gemaakt. En ook echt school, dat andere regisseurs zeg maar, van hem gebruik gemaakt hebben, zeg maar, van zijn school. En een van de dingen die hij dan deed is altijd spanning boven verrassing. Hè. Je kan zeg maar doen dat er iets ontploft en dan schrikt iedereen. Maar je kan ook doen dat je de bom laat zien, maar dat het dan heel lang duurt voordat die ontploft. En toen moest ik gelijk denken, oh, Inglourious Basterds. Dat is een film, nou ja, dat is echt wel een iets ander genre. Maar daar heb je zo'nzelfde scène in. Inglourious Basterds gaat, het is een Tweede Wereldoorlog film, maar ook een beetje een hele gekke film eigenlijk. Waarbij in dit geval een Duitse militair op bezoek gaat in een huisje. In dat huisje zitten mensen verstopt, waar de Duitsers naar op zoek zijn. En de manier waarop deze

0: scène is... Ik ga het toch even laten horen. Luister, en dit is er eentje met heel veel pauze. En de grap is, je hebt van tevoren als kijker al gezien... hé, hey, er zitten mensen verstopt onder het huis. Dat weet je als kijker. Dan komt die Duitser komt dan binnen en dan krijg je deze scène... met alle stiltes erbij. Let op, let op.
1: Nou, my job dictates... that I must have my men enter your home and conduct a thorough search before I can officially cross your family's name off my list. And if there are any irregularities to be found, rest assured there will be. That is unless you have something to tell me that makes the conducting of a search unnecessary.
0: En dan duurt het echt nog wel, ik denk, een paar minuten... voor helder wordt dat er inderdaad mensen verstopt zijn onder dat huis. Nou ja, de gevolgen, die hoef ik je niet uit te leggen, die zijn vrij dramatisch. Maar ja, het is wel volgens mij echt van de Hitchcock-school... namelijk gewoon heel veel pauze pakken. Laten zien wat er gebeurt.

0: Amy Winehouse. Tears dry on their own. Bij NPO Radio 2 is het tijd voor een spelletje.
1: Het schattenspel.
0: Dat ik vandaag speel met Bas en Nick. Goedemiddag allebei.
2: Hey, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ik wou zeggen, het zijn de twee als het goed is. Ik heb geen idee. Wie is Bas?
2: Ik ben Bas.
0: Ah, oké, ja, hallo. Nou, jullie zijn schatten van elkaar. Hoe lang al?
2: Volgens mij op 1 januari 12,5 jaar samen.
0: 12,5 jaar?
2: Ja. Kijk,
0: en is er een jubileum gevierd?
2: Nee, eigenlijk. Nog niks gepland.
0: Nick, hoe komt dat?
3: Misschien komt er nog wat.
0: Oh! Dan zal ik er verder niet naar vragen, want dat zou natuurlijk jammer zijn als ik het spoil. Jullie gaan tegen elkaar een spel spelen, namelijk een inschattingsspel. En degene die de meeste vragen goed heeft, die wint een schat. Moeten we wel even bepalen wie er gaat beginnen. Wie is de jongste van jullie twee?
2: Ik, Bas.
0: Bas, oké. Bas, mag je even... Ja, ik wilde kop of munt zeggen, maar Antoinette is er niet. En Yvette en ik zeiden, oh shit, we zijn
4: een muntje.
0: Ja, we zijn het muntje vergeten. Maar ik heb hier mijn toegangspasje. Aan de ene kant is mijn foto. Aan de andere kant is het noodnummer van de NPO te vinden. Dus kies je voor foto of voor noodnummer?
2: Foto.
0: Oké, dan ga ik het pasje even flippen en kijken waar die op terecht komt, ja? Waar gaat hij? Hij valt op de grond.
4: Oh jee.
0: Op het noodnummer. En nou moet ik even goed denken, dan mag Nick. Bas dus beginnen, of niet, Nick?
2: Nick.
0: Nick mag dan beginnen, oké. Nick, ben je er klaar voor?
3: Ja, ik zit er klaar voor.
0: Oké, nou.
1: Het schattenspel.
0: Daar gaan we. De eerste vraag is dus voor jou, Nick. En die luidt als volgt. Er is een nieuwe soort reuzenwaterlelie ontdekt. De Victoria Columbiana. De bladeren die zijn cirkelvormig en kunnen een diameter van ongeveer 2 meter bereiken. Maar hoeveel exemplaren van deze plant leven er in het wild over de hele wereld, denken ze?
3: 200.
0: 200 staat genoteerd. Bas, denk je dat het meer of minder dan 200 van die planten zijn?
2: Minder dan 200.
0: Minder dan 200. Denk je ook echt 2? Of,
2: Nee, ja, ik wou 200 herhalen.
0: Oh, ja, dat is niet handig, nee, inderdaad. Nou Bas, dat is de eerste van jou. Want onderzoekers schatten in dat er ongeveer 40 van die exemplaren in het wild leven.
2: Kijk.
0: Ja, hier zou je nog heel erg chagrijnig tegenin kunnen gaan. Want ja, hoe weten ze dat nou zeker, hè? Wat je nog niet hebt gezien. Ja, dan weet je ook niet dat het er is. Maar ja, laten we er maar van uitgaan dat ze een punt hebben. Dus het zijn er niet veel, de Victoria Columbiana. Wel prachtig hoor. Bas, de volgende is gelijk voor jou.
2: Yes.
0: En dat is een Guinness World Records vraag. Die bevat de meest vreemde wereldrecords. En mijn vraag is, wat is het record voor het langst een boom knuffelen?
2: Langst een boom knuffelen?
0: Ja.
2: Jeetje. Nou, wat zal dat? Zal dat misschien 3 dagen?
0: Echt een fanatiek. Ik wil het graag in uren van je. Uren, minuten. Ja,
2: dat is dan 48 uur plus 24. Even snel hoofdrekenen, 72 uur.
0: Je begrijpt waarom ik het even zo aan jou vroeg.
2: Ja.
0: Oké, 72 uur pak weet, staat genoteerd. Nick, denk je dat het korter of langer is dan 72 uur?
3: Als iemand die het langer voor elkaar heeft gekregen. Dus ik gok langer.
0: Jij gokt langer? Dat is helaas niet zo, want het goede antwoord is 50 uur, 2 minuten en 28 seconden. Ja, staat op naam van de Ghanese politieagent Frederik Boakye. Hij vroeg hiermee aandacht voor de verwoestende milieuschade die wordt veroorzaakt door illegale mijnbouw in Ghana. En hij heeft eigenlijk de hele lokale gemeenschap dichter bij elkaar gebracht door deze actie. Ik vond vroeger boomknuffelaars heel raar, omdat ik dacht van ja, dat slaat er echt nergens op. Maar sinds ik weet hoe gecompliceerd die bomen eigenlijk zijn, dat ze ook via de wortels en zo met elkaar kunnen praten, denk ik, knuffeltje kan geen kwaad. Maar niet langer dan 72 uur. Kan altijd nog gebeuren natuurlijk, hè? Zo is het ook weer.
2: Ja.
0: Nick, ik geef jou toch de kans om nog een puntje te sprokkelen. Ben je klaar voor de laatste?
3: Ja, zeker.
0: Oké, ik heb een fragmentje voor je. Ja, en mijn vraag is, uit welk jaar komt dit nummer, denk jij?
3: 1986.
0: Nou, die schrijven we bij deze even op. En Bas, wat denk jij? Is die ouder of jonger dan 1986?
2: Ik wil wel zeggen ouder.
0: Ouder. vind ik heel sympathiek van je, Bas. Want het goede antwoord is namelijk 1990, dus Nick, deze is voor jou. Maar Bas, jawel! Je had toch echt de meeste vragen goed. Jij hebt gewonnen!
2: Top, helemaal super.
0: Nick, wil jij nog iets zeggen tegen Bas?
3: Ja, gefeliciteerd, schat.
0: Okay. De schat komt naar jullie allebei toe. En ik wens je een hele fijne middag, hè?
2: Ja, dankjewel. Jij ook. Hoi, hoi.

Zo lekker ook weer. Elton John en Kiki Dee. En Elton die dan gewoon even op de piano een beetje wat wegrammelt. Maar uiteindelijk dit uit de voort is gekomen. Het is wel echt een genius, die man. Don't go breaking my heart. En daarvoor Phil Collins, Something Happened on the Way. En deze, och man. Ik denk dat ze soms ook zelf wel een beetje pijn hadden van het succes. Zo groot werd deze plaat van Maroon 5. She Will Be Loved.

0: Jet Rebel is weer lekker aan de muziek maken. En ik ben er blij mee. Monochrome was dit. En daarvoor Maroon 5, She Will Be Loved.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Nou, over de liefde gesproken. Het is vandaag natuurlijk ook Coming Out Day. Een dag die de nodige aandacht nodig heeft, de nodige aandacht vraagt. Jorien heeft daar eerder vandaag ook al lekker aandacht aan besteed. En wij dachten, misschien moeten we ook nog een andere dag eventjes erbij in het zonnetje zetten. In het kader van de request op dit moment. Want het is tijd voor een verzoekplaatje die jij mag uitkiezen. En we hebben een themaatje bedacht, Yvette. Wat is het nog meer vandaag?
2: Nou, het is dus vandaag ook Landelijke Stiefouderdag. Dat is altijd de tweede zondag van oktober. Ik wist dat nog niet.
0: Nee. En waarom is het?
2: Die is in het leven geroepen om stiefouders, die ook wel bonusouders of plusouders worden genoemd, te erkennen en te waarderen.
0: Ja, nou, ik begrijp het ook wel. Want je kan het niet heel snel goed doen en wel heel snel fout doen, denk ik, als bonusouder of bonusmoeder of stiefouder.
2: Het is complex.
0: Ja, en soms kan het ook heel erg goed gaan natuurlijk. Liedjes die daarmee te maken hebben op de een of andere manier, zoals je gewend bent natuurlijk. We gaan denken in de breedte. Doe jij er eens even eentje? Welke is het?
2: Even kijken. Misschien Daddy Cool, Boney M.
0: Daddy Cool.
2: Ja. En jij?
0: Annie, I'm not your daddy.
2: Oh ja, goeie.
0: Welke nog meer? Family Portrait, Pink.
2: Oh ja, mooi.
0: Ja, dat is wel echt een hele thematische, hè? Heb je er nog eentje?
2: Ja, misschien Joe Jackson. Is he really going out with him? Dat je het toch een beetje gaat betwijfelen.
0: Ik weet er nog een. Madonna, Papa Don't Preach.
2: Mooi.
0: Nee, goed. Dit soort liedjes. Als ze maar iets te maken hebben met ouderschap of het zijn van bonusouders of plusouders. Het is leuk om daar een beetje mee te spelen. En hopelijk ook de liefdevolle varianten. Ja, dus eigenlijk de liefdesplaatjes zijn ook welkom. Je kan ze insturen via de NPO Luister-app.

0: Line. En Mark Ronson en Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. En daarvoor de Scene en Blauw.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ach, het is wel mooi om te zien in de app je luisteren hebt dat het ook alle kanten op gaat. Van father figure naar witchy woman. Dat je voelt van, oké, er zit een hoop spanning in. Maar Willem, die dacht, nou, ik kan hem wel heel eenvoudig houden eigenlijk, hè?
2: Ja, dat dacht ik wel.
0: Ben je toevallig in de situatie dat je te maken hebt met stiefouders op de een of andere manier?
2: Nee, compleet niet.
0: Nou, ik denk toch dat ik dan moet zeggen, dat is fijn. Hè? Want doorgaans hoor je toch dat het een uitdaging is. Het kan heel goed gaan. Het is soms ook heel erg moeilijk om een goede rol in te nemen. Maar jij bent gewoon met beide ouders groot geworden.
2: Ja, ja, absoluut. Absoluut. In het kader van de waardering, alle mama's en papa's, hè?
0: Ja, zo is het ook. Maar nou heb ik een heel lijstje. Heb je er eentje waarvan je zegt van, nou, die zou ik dan wel graag willen horen?
2: Nou ja, morgen is het maandag.
0: De Monday.
2: Ja, Monday.
0: Ja, dat is eigenlijk wel heel leuk om dan te draaien. Wil je nog iets zeggen verder nog tegen alle mensen, stiefouders?
2: Nee, ik wens een hele mooie dag toe.
0: Dat vind ik heel erg lief. En ik sluit me daar totaal bij aan. En dankjewel voor je platen.
2: Okay. Hoi, hoi.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van haar vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met drie mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ster. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies. Voor ieder

0: keer per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.

0: Autodeals Bijbel.
1: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
0: De verrukkelijke 15.

0: Het is een mooie herfstige zondag en we hebben een mooie herfstige lijst voor je. Twee nieuwe binnenkomers. De nummer 1 is dezelfde als de vorige week. En ondertussen gebeuren er prachtige dingen. We gaan een mooi uur tegemoet in deze nieuwe 328ste editie van de... De eerste nieuwe meteen op nummertje 15. Het is Wies.
1: Verse in de

0: altijd een goed idee.
1: Probeer het gewoon nog eens een keer als het mislukt. Dat was Wies samen met Mathieu Terrein. En dat is de zanger van de Belgische band Bazaar. Zij zijn de eerste van twee nieuwe binnenkomers deze week. Met een fraai advies. En fijn om Wies weer eens een keer in de lijst te hebben.
2: Zeker.
1: Ja, toch? Ik zei twee nieuwe binnenkomers. Die andere, daar moeten we nog even op wachten. Want die is behoorlijk hoog binnengekomen. Twee platen nemen we derhalve afscheid van. Dat is Annelie. Even vingers in de oren. Ray Joy staat niet meer in de lijst. En ook The Wolf. Full Moon Ritual staat niet meer in de lijst. Daar is weer een hele mooie andere voor in de plaats gekomen, hoor. Dus we houden stug vol met de fijne platen hier tot 7 uur. We hebben, kan ik nog één keer vertellen, dezelfde nummer 1 als vorige week. Daar ben ik super tevreden mee. En verder gebeurt er een hoop in deze lijst. Vorige week kwam nieuw binnen op nummertje 15 Leon Bridges met Watch You Dance. En die pakt er heel bescheiden één plekje bij. Prima, zolang die er in de lijst. Daar is weer een hele mooie andere voor in de plaats gekomen, hoor. Dus we houden stug vol met de fijne platen hier tot 7 uur. We hebben, kan ik nog één keer vertellen, dezelfde nummer 1 als vorige week. Daar ben ik super tevreden mee. En verder gebeurt er een hoop in deze lijst. Vorige week kwam nieuw binnen op nummertje 15 Leon Bridges met Watch You Dance. En die pakt er heel bescheiden één plekje bij. Prima, zolang die er maar in staat. Hier is Leon Bridge op nummer

en dat juist in het weekend dat het nieuwe album van Direct is uitgekomen. Het lijkt me een deel 1, want er staat eerst een 1 en dan Keep the Fire On. En ik moet je zeggen, dat is een goede plaat hoor. Maar ja, als je Marcel Veenendaal als zanger hebt, dan kan het eigenlijk ook niet mis. Maar het is echt een hele mooie, ja, bijna filmische plaat. Zoals ik Direct eigenlijk nog niet zo heel erg goed kende. Heel erg volwassen plaat, als ik het even zo flauw mag zeggen. Maar wat is die goed gelukt? Ik weet dat die album van de week is bij de buren straks van de albumshow. Dus dan ga je, als je vanavond lekker blijft luisteren, ga je daar veel meer van horen. En dat is absoluut de moeite waard, Direct. Dus dan komen we bij een plaat die ook heel hard zakt. Ik dacht nog even nummer 1, maar nee, 6 stonden ze vorige week. 7 weken staan ze in de lijst en nu zakken ze in één keer naar 12. Fontaines D.C. is dit.

Ja, voelt een beetje als een eindejaarsplaatje. Bijna dicht bij het vuur van Raccoon. Staat 2 weken in de lijst. Vorige week op 13. En hij stijgt naar nummer 11. Nothing But Thieves staat net zo lang in de lijst. Ook 2 weken. Zij kwamen binnen op 11. En zij pakken de 10e plaats deze week met hun laatste track. En die heet Number 5.

0: De verrukkelijke 15. Samengesteld door jou. Kies jouw drie favorieten uit de tiplijst via nporadio2.nl/v15.
1: Nummer 9.

Blok Stijn Hazes is dat vorige week. Kukkelde ze behoorlijk hard naar beneden ineens. Schrokken we een klein beetje van 2 naar 9. Maar ze consolideert op die plek in de 7e week. En dat heeft misschien wel mee te maken dat ze topsong is geworden deze week. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Dus wie weet vindt ze wel weer de weg de andere kant op. Gewoon naar boven volgende week. Nee, deze week aanstaande vrijdag. Dan komt haar album uit, Tranen in de Giftshop. En daar kijk ik naar uit. Lekker bezig die Roxanne. Vang je mij staat 7 weken in de lijst. En dan blijven we even in Nederland en blijven we even bij de goede zangeressen. Hier is een dame die vorige week nog op 3 zakt. 3 staat, maar zakt naar nummer 8. Het is Bente met haar Parachute.

0: Records staat deze week op nummer 7.
1: In de hoop dat alles achter me verdwijnt.
0: En dat is dezelfde plek als waar ze vorige week stonden. En ik heb iemand aan de lijn en die heeft op Higo gestemd volgens mij. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Met Leo, met wie spreek ik?
2: Met Jonah.
0: Hey Jonah, hallo, hallo. Jij hebt gestemd en het klopt dat jij op Higo gestemd hebt, hè?
2: Klopt helemaal, ja.
0: Vind je een mooie plaat?
2: Ik vind het prachtig.
0: Oké, okay. En wat vind je nog meer mooi uit ons lijstje?
3: Zo even helpen, ja, Bente, had je net gestemd.
2: Oh. Ja, Bente. Wat ik had gestemd. Ja.
0: Oh, sorry, nee, ik stel de vraag ook een beetje cryptisch. Bente heb jij ook op gestemd. En wat is de derde?
2: Klopt.
0: En heb je ook een derde stem uitgebracht?
2: Ja, ik heb een vrije keuze gedaan en dat is geen rem van Vrouwtje.
0: Oh, oké. Okay. Wij twijfelden zo'n beetje aan Vrouwtje. Ik vind het prachtig, maar het is ook, ik dacht misschien is het meer 3FM. Maar jij vindt dat het hier wel bij kan.
2: Ja, ik vond ook zeker met de Higo erbij. Ik vind het allemaal wel een beetje dezelfde richting opgaan. Mm-hmm. Als in de teksten. En ja. Nou ja, ik vond die er ook al tussen passen.
0: Ja. Ja, het zijn allemaal een soort sensitieve, gevoelige platen.
2: Ja, ja, klopt.
0: Kwetsbaarheid bovenaan. En dan in het Nederlands wordt het ook nog eens in je gezicht uitgesmeerd bijna. Wel goed gedaan, toch?
2: Ik heb toevallig ook de antwoord van Higo heb ik live gehoord ook. Mm-hmm. Maar die stem van hem is echt geweldig om te horen.
0: Nou, mooi man. Hey, wij kunnen je stem uit een mooi, verrukkelijke 15-spiekertje laten klinken. Die kan je zo meenemen. Die is helemaal niet zo groot, maar klinkt kristalhelder. Die willen we je even sturen als dank dat je even aan de telefoon wilde komen.
2: Oh, echt heel gaaf.
0: Oké, hey.
2: Dank je.
0: Dank voor het stemmen, dank voor het bellen en nog een fijne zondag, Jona.
2: Geen probleem, fijne avond.
0: Hoi. En wij zijn inmiddels toe aan de hoogste nieuwe binnenkomer.
4: Versen in de verrukkelijke 15.
0: Op 6 notabene, maar ja, dit is nou een internationale vriend van de show. Als hij iets maakt, dan stemmen we hoe dan ook. Het is Michael Kiwanuka met zijn wonderschone Summer Clothes. De hoogste nieuwe binnenkomer deze week op nummer 6.

Mosley van Editor. Maar daarvoor hoorde je Michael Kiwanuka, de hoogste nieuwe binnenkomer. En er komen hele vrolijke berichten over. Mensen zijn daar blij mee. Een man die zijn plaat al een jaar klaar had, maar een hersenbloeding kreeg en natuurlijk eerst moest herstellen. Summer Clothes komt binnen op 6. En over 2 weken is het album er al, Fudge. En daar kan ik me ongelooflijk in verheugen. En daarna hoorde je de Editor, Seriously. Vorige week op 8 en deze week op 5. Vorige week hadden we hier live in de studio Benji. En dat was hartstikke mooi. En ik denk dat jullie het ook mooi vonden. Want ze blijven hoog. Wat zeg ik? Ze gaan nog iets hoger. Vorige week op 5. Deze week op nummer 4. In de 4e week. Carefree.

Silencio van U2. En religie is nooit ver weg waar U2 de gitaren oppakt. Ook niet op deze track. De band bestaat inmiddels 50 jaar. Komt een nieuw album aan. Carnaval de Luz gaat die heten. En deze track die doet het goed. Vorige week nieuw binnen op 10. En dan knalt hij in één keer door naar nummer 3. Maar hij komt niet over deze heen. Douwe Bob staat stevig op 2. Stond hij vorige week ook al. Note to self. Inmiddels 6 weken in de lijst.

mooi hoor. 6 weken inmiddels voor Douwe Bob. Note to Self is een liedje dat indruk maakte tot in Amerika. Ik weet niet of je de beelden gezien hebt op zijn socials, dat hij daar gewoon in een zaal met 20.000 man dit liedje mag zingen. Ook wel eens leuk om te zien dat zo'n Nederlandse artiest dat gewoon heel erg goed doet daar ver over de grens. 6 weken voor Douwe Bob. Vorige week op 2 en deze week ook op 2. En dan komen we toe aan nummer 1. Sowieso een van mijn favoriete platen van dit moment. Vorige week maakte ik er nog een podcast over. Maar laten we eerst maar eens even kijken naar het overzicht van deze week. In de verrukkelijke 15. Op nummertje 15 hadden we de eerste nieuwe binnenkomer. Wies samen met Mathieu Terrein. Leon Bridges staat deze week op 14. Direct zakt van 4 naar 13. Fontaine's DZ zakt van 6 naar 12. Raccoon van 13 naar 11. Nothing But Thieves staat op 11. Roxanne Hazes blijft staan op nummer 9. En op 8 deze week Bente met Parachute. Op nummer 7 blijft staan in de derde week Higo met Antwoord. De hoogste nieuwe binnenkomer deze week is van Michael Kiwanuka. Summer Clothes op nummer 6 maar liefst. Op 5 vorige week 8 Editors met Seriously. Bungie, vorige week hier live in de studio, staat deze week op nummer 4. Van 10 naar 3 stijgt U2 en op 2 dus Douwe Bob deze week. In die leuke... En dat betekent dat wij deze geweldige plaats voor de tweede week op nummer 1 hebben staan. The War on Drugs, 4 weken in de lijst. Tweede week op nummer 1. Who's That? Straks in het volgende uur ga ik je een paar nieuwe platen presenteren die in het nieuwe tippakket van de Verrukkelijke 15 staan. Maar eerst genieten we vol van deze.

0: is NPO Radio 2.
1: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
2: AI.
3: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
0: Dit is NPO Radio 2.
7: 7:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekend. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen in het café. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met drie mannen aan een tafel. Rond 1:00 pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Henk van der Bijl was 101. Het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon. En het wordt 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster.
9: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
15: Odido.
16: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag.
2: Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voordeelname met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
16: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
17: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
16: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
18: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris in regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.

0: wolken. En dan gaat het regenen. Dat is mooi, hè? We zijn nog 2 uur bij je met Blokhuis Wur. Dat zijn Annelie en ik. Annelie, wij hebben een mooi live eventje zometeen.
1: Ja, we hebben Blanco en die heeft een klein gospelkoor bij zich. Nou, dat is genieten.
0: Ja, dat wordt te gek. Dat is het volgende uur pas. Trouwens, over kleine live eventjes gesproken. Over 2 weken.
1: Ja.
0: Dan gaan we iets moois doen.
1: Dan gaan we iets moois doen.
0: We moeten nog even kijken of we dat zo kunnen organiseren dat er publiek bij komt. Dan gaan we
1: proberen. Dat is wel het idee. Dus als je nu luistert.
0: Dan gaan we dat jullie laten weten. Het is handig als je dan fan van de band bent. Van The Last Waltz bent. Want over 2 weken hebben wij een soort thema-uitzending dat in het teken staat van dat enorme event dat 50 jaar geleden plaatsvond. De band die ooit Dylan begeleidde. Neil Young was erbij. Joni Mitchell. Muddy Waters. Weet ik het. Er waren van allerlei artiesten die daar op een podium geweldige muziek stonden te maken. En we gaan dan een klein beetje die sfeer terughalen. In ieder geval in de studio. Maar misschien kunnen we het op zo'n manier doen dat we een paar exclusieve gastenplaatsen kunnen.
1: Ja, dat zou leuk zijn, toch?
0: Dat noteren in ieder geval vast de avond, want dat wordt te gek. En deze avond hebben we dus Blanco. We hebben een wereldhit.
1: Brazilië.
0: Brazil. Ik ga zo meteen de tippakket aanvullen. En we hebben natuurlijk een kluis van Blokhuis. En we hebben nieuwe muziek. Er is een nieuwe track van Jeroen Kok uit Wageningen. Wij mogen Jack Jarrett zeggen. Zijn nieuwe track heet Jaded. Is meteen een nieuwe tip voor de B15.

0: Zo heet hij, Seeing Stars van Turnstile van vorig jaar. Dus dat ontving eerder dit jaar nog 2 Grammys. En als jij de eerste week van juni misschien wel een beetje naar Zuid-Europa wil, dan zou het me zo kunnen zijn dat je zin hebt om naar Primavera te gaan in Barcelona. Dat is een festival dat nu al met de eerste 150 namen komt. Is wel lekker. Weet je wel waar je op intekent. Massive Attack, Phoebe Bridges, Underworld, Chemical Brothers, Fontaines DC en ook deze Turnstile zal daar zijn. Goed.
1: Verrukkelijke tips.
0: Ja, verrukkelijke tips. Ik heb een paar tips aan je voor te stellen, maar het gaat heel snel hoor deze week. Jack Jarrett hoorde je net al. Nieuwe single van hem hebben we aan het tippakket toegevoegd. Verder hebben we ook nog een nieuwe single van Mel VF, zoals het tegenwoordig heet. Missing You. I am missing you.

0: Ja, nieuwe mail kun je ook opstemmen. Als je dan eventjes gaat naar nporadio2.nl/v15. Ja, Annelie, ik kan het inmiddels zelf, hè?
1: Ja, ik hoef hier niet meer te zijn.
0: Nou, jawel.
1: Jawel, ik ben hier ook.
0: Hebben we het al over je theorie gehad?
1: Nee, dat...
0: Dat is volgende uur, hè?
1: Ja, wakka, dat is mijn tip. Dat is heel vaag.
0: Wakka, ik hoor een wawa-pedaal, of niet?
1: Nee.
0: Oh, daar klonk het wel naar. Goed, gaan we straks over hebben. En de laatste tip is Wonderschoon. Die draai ik met heel veel plezier helemaal. Het album moet zo'n beetje compleet zijn. Volgende maand komt het uit. Peter Gabriel, die komt met een OI-album. Eind november. En dit is Face the Wall. Alvast van die plaat.

0: standje burenruzie bij Manja. En misschien ook nog wel ergens anders. Want dit was Connected van de Stereo MC's. En wat een lekker is dat, zeg.
1: De kluis van Blokhuis.
0: Die lui komen trouwens volgend jaar voor een clubtour naar Nederland, Manja. Hou het even in de gaten. Ik heb de kluis van Blokhuis, de rubriek waar de platen in zitten die buiten alle formats vallen, maar die gewoon te mooi zijn om nooit uit te zenden. En nu heb ik er eentje. Ja, rond 1990 was ik totaal in de ban van de producties van Daniel Lanois. Daniel Lanois die maakte platen met U2 en met andere grootheden, maar juist die iets minder bekende dingen van hem, die waren zo fantastisch. Hij heeft overigens in die tijd ook het allerbeste Bob Dylan album opgenomen als producer. Hij werkte met Robbie Robertson van de band en hij werkte met de Neville Brothers. De mannen uit New Orleans die van die mysterieuze muziek maken. En die mystiek die doet het ook zo ongelooflijk goed in de productie van Daniel Lanois. Dit zijn de Neville Brothers, maar evengoed Daniel Lanois met het heerlijke Yellow Moon.

gaan ze, de Beatles. En daarvoor hoorde je Yellow Moon van de Neville Brothers. En er komen mooie reacties op binnen. Mensen die dat leuk vinden. Miranda bijvoorbeeld. En Olaf zegt, eigenlijk zouden we van radio formats af moeten stappen. Klinkt toch lekker. Nou Olaf, wij zoeken de randen wel op van het format. Laten we het daar maar eventjes op houden. En hier hoorde je natuurlijk de Beatles met Drive My Car. Het is een nummer van Rubber Soul. Het album dat in december 1965 uitkwam. En dat was een vertrekpunt voor eigenlijk een hele herboren formatie. Een hele nieuwe Beatles. Beatles die minder aandacht gaven aan kunnen we dit live spelen. En veel meer in de studio gingen werken. En alle uithoeken van de studio gingen uittesten. En dat leverde echt een fantastische plaat op. Een plaat die in de tijd insloeg als een bom. Albums bestonden vaak uit singeltjes en B-kantjes en wat fillertjes. En dit was een plaat waar geen zwak nummer op stond. Brian Wilson van de Beach Boys was zo onder de indruk dat hij eerst even een dag van slag is geweest en toen aan het werk is gegaan. En als antwoord op Rubber Soul met Pet Sounds kwam, met het fantastische God Only Knows en zo. Maar het was zo'n indrukwekkende plaat in 65, dat kan je nu bijna niet meer voorstellen. Van die plaat is een box uit. En dan weet ik, een box is vaak het uitmelken van alles wat er nog is. En als je veel geld hebt, dan kan je die rustig kopen. Maar je krijgt 3 keer Rubber Soul, 1 keer mono. Zoals de Beatles hem toen uitgaven. Want ja, we luisterden radio op een transistor. We luisterden muziek op een transistorradiootje of zo'n koffergrammofoontje met één deksel wat tegelijk de speaker was. Daar is natuurlijk onderweg wel wat gebeurd. In Amerika waren ze al iets verder. Daar hadden ze een stereo mix. Maar dat was echt gewoon Paul McCartney links, John Lennon rechts, de drums links en de gitaar rechts. Dat was, noemen we wel eens, knuppelstereo. En nu is voor het eerst dat album echt heel fraai stereo afgemixt. En alleen daarom, en luister dus gewoon lekker, dat kan je ook via de streamingdiensten doen, luister gewoon lekker naar die nieuwe mix. Die is echt fantastisch. En als je meer over het verhaal van dit album wil weten, nou, dat komt mooi uit, want daar heb ik net een podcast over gemaakt. Die staat op NPO Luisteren en op alle streamingdiensten. Nou, einde van de niet helemaal belangeloze mededeling. Er zijn weken dat ik Shania 2 niet aankondig. Maar ik vind dit echt heel mooi. Samen met de Milk Carton Kids. Het heet Who Do You Love? Ja, als het zo doet, dan vind ik het prachtig.

0: wat lekker om deze weer eens te horen. Icehouse, je kent ze ook van Crazy, maar dit is die andere Hey Little Girl uit 1982. En Annelie, we gaan weer lekker op reis.
1: We gaan wel vaak op vakantie samen.
0: We gaan naar het voorjaar.
2: Blokhuis. Wereldhit.
0: Ja, wat moeten de mensen daar wel niet van denken, Annelie?
1: Als wij samen op vakantie gaan?
0: Ja. Naar Sao Paulo deze keer.
1: Nou, ik zou geen nee zeggen.
0: Nee, ik ook niet. Want in Sao Paulo woont Frank de Meijer. Hij woont daar al 28 jaar. Vertrok ooit naar Brazilië voor zijn werk als belastingadviseur. Dan ben ik toch benieuwd wat hij als Nederlandse belastingadviseur in Brazilië doet. Maar goed, dat gaan we later wel eens aan hem vragen. Maar hij is er gewoon blijven hangen samen met zijn partner Rut. En Kroost is inmiddels verspreid over Nederland en Engeland. Ze krijgen regelmatig Nederlandse vrienden en familie op bezoek. We zijn niet de enige, Annelie. En Frank, ja, die probeert zelf ook nog af en toe naar Nederland te reizen. Maar vooral ook de muziek natuurlijk in zijn nieuwe thuisland in de gaten te houden. Dus Frank, vertel op, wat heb jij bij je?
3: Hi Leo, hier Frank uit Brazilië. Afgelopen zondag stond Brazilië volledig in het teken van de verkiezingen. En zoals zo vaak in het land liepen de emoties behoorlijk hoog op. De uitslag liet opnieuw zien hoe politiek verdeeld is in Brazilië. Ongeveer de helft van de bevolking kon feest vieren, terwijl de andere helft teleurgesteld achterbleef. En met de tweede ronde van de presidentsverkiezingen over 2 weken is de spanning voorlopig nog niet voorbij. Maar ja, of je nu blij bent met de uitslag of niet, het leven gaat gewoon door. En soms moet je ook gewoon accepteren dat niet alles loopt zoals je had gehoopt. Dat is eigenlijk de boodschap van de muzikale keuze deze week, To The Bang, van de Braziliaanse indie-rockgroep Maglore. De band combineert Braziliaanse pop en rock met invloeden uit de internationale indie-scene. Ze staan bekend om hun melodieuze nummers en vaak wat filosofische teksten. To The Bang betekent letterlijk alles goed. Maar het lied vertelt juist dat het helemaal niet erg is als het even niet goed gaat. Misschien een mooie boodschap voor die bijna 220 miljoen Brazilianen die ondanks alle politieke verschillen toch samen verder moeten. Dus Leo, deze week Maglore met To The Bang.

ja, ja, het is niet alleen maar bossa nova en dat soort fijne klanken, maar ook zo'n heerlijk rockbandje komt uit Brazilië. Maglore Todo Bem was dat. En dat was de keuze van onze correspondent Frank de Meijer. En dat betekent dat wij het volgende uur op zoek zijn naar een classic uit Brazilië. Laat je fantasie maar lekker op de loop gaan met Brazilië. Wat komt er vandaan? Wat gaat er over Brazilië? Je vindt vast wel iets. En dan heb ik je misschien het volgende uur maar zo aan de telefoon. Laat het even weten via onze gratis NPO-luister-app. En dan heb ik er nu eentje, daar heb ik zin in. 1992, toen de harde gitaren het ineens weer goed deden, kreeg je deze. Een band uit Boston, Bill Janovic, later ook een goede schrijver van, ja, van recensies en zo. Die zingt het. Dit is Taillight Fade van Buffalo Tom. Sister.

Me, You Love Me, zo heet het nummer. Benny Sings, alleen You Love Me, hè? Dat is het enige hoe die heet. Het is van zijn laatste album, 22 Durham Dew. En het is een tipje voor de verrukkelijke 15. Ik heb nog tijd voor één classic. En dan zijn we zometeen na het uur weer,

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: De grootste energieslurpers in huis?
9: Wat kost al die kleding nou echt?
10: Wat heb je nog aan zonnestroom?
11: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
7: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.

0: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de Poolse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekend. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet daarin grote commerciële mogelijkheden. Het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon. En dan wordt het 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. De grootste energieslurpers in huis?
4: Wat kost al die kleding nou echt?
3: Wat heb je nog aan zonnestroom?
5: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: Even bollen. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality.
10: Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: De Isley Brothers uit 1969. Was it good to you? Minder bekend, maar wel heerlijk, zeg.
1: Dit is Blokhuis, NPO Radio 2.
0: Want de Isley Brothers ken je natuurlijk misschien wat beter van Harvest for the World, of van Summer Breeze, of van That Lady and It's Your Thing. Allemaal van die heerlijke platen, maar deze was er ook. Uit 1969, dus Annelie en ik zijn aan het laatste uur van ons in ieder geval hiertoe voor vandaag. Dat wordt een uur waarin, ja, dan ben ik toch wel benieuwd wat dat wakka wakka geluid was wat jij straks in de
2: theorie... Misschien heb ik het niet goed voorgedaan. Ik probeer het nog een keer.
0: Dit klinkt als een jong konijntje.
2: Ja, nee. De theorie gaat niet over een jong konijn, maar over scratchen.
0: Scratchen?
2: Scratchen.
0: Heb je de set? Nee.
2: Ja. Ik kan het daar even proberen straks.
0: Oh ja, daar is hij. Ja. We hebben live muziek. Blanco, die zit klaar zijn gitaar te stemmen. En dat gaat niet heel lang meer duren. Om precies te zijn twee platen. En dan ga je hem met andere muzikanten live horen hier in dit programma. Daar kijken we naar uit. En we zoeken nog een request uit Brazilië. Of te maken hebbende met Brazilië. Dat mag je helemaal zelf weten. En verder natuurlijk gewoon een heleboel fijne muziek. Laten we maar eens beginnen met een wat minder bekende. Een Deense zangeres. Charlotte Emma Agard is haar naam. Maar als ze muziek maakt, dan noemt ze zich Brimheim. En Brimheim, dat was een... Ja, dit heb je denk ik nog nooit eerder gehoord, want dit is best wel obscuur. Maar ik botste er tegenaan afgelopen vrijdag. En ik vind het zo ongelooflijk mooi. In 2024 debuteerde ze en nu heeft ze een nieuwe track. En die heet My Collection, moet je toch eens horen zeg. Dit is meteen fijn. Brimheim met My Collection.

0: Frans Ferdinand was dat. En dat brengt ons bij de live muziek. En hier in de studio met al zijn vrienden is Blanco. Maar we mogen soms ook wel eens Jan zeggen.
1: Ja hoor, jij mag sowieso Jan zeggen.
0: Jan, goedenavond. Fijn dat je er bent.
1: Ja.
0: Jij hebt een bijzonder gezelschap bij je. Daar gaan we straks even over praten. Eerst even over jouw nieuwe single die eergisteren uitgekomen is. Jouw nieuwe track.
1: Ja.
0: Wij wisten niet dat je dat in je had ook.
1: Nee, ik ook niet, Leo.
0: Het is namelijk een ballad.
1: Ja, het is de eerste ballad die ik uitbreng eigenlijk. En het voelt goed, moet ik zeggen.
0: Ik vind het leuk dat je steeds naar me kijkt, maar blijf in de microfoon praten. Okay, want dat is echt fijn.
1: Dat is handiger, hè?
0: Ja, sorry hoor, sorry. Nee, maar je hebt ook geen koptelefoon op, dus dat gaat echt beter zo.
1: Ja.
0: Zoals dat hoort bij een ballad, het is ook een breekbaar lied. Het is een lied dat moeite veronderstelt. Was er een, zonder dat ik een impertinente vraag wil stellen, maar was er een concrete aanleiding voor jou om zo'n mooi nummer te schrijven?
1: Ja. Ik werd namelijk een keer of drie in één maand geconfronteerd door mensen die ik heel hoog heb zitten. Dat ik nooit eens liedjes schrijf die uit mijn hart komen.
0: Zo! Zo!
1: Waarom laat jij nou nooit eens het achterste van je tong zien? Het is allemaal zo happy en allemaal zo gezellig. En toen dacht ik, ja, fuck you, dacht ik eerst. Maar toen dacht ik, fuck, ze hebben gelijk. Al mijn liedjes zijn allemaal best wel feel good en een beetje... happy en onderwerpen die niet echt zware emoties aansnijden of persoonlijke verhalen. Dus toen dacht ik, ze hebben gelijk, ze hebben een punt. En toen ben ik gaan zitten. En dan moet je het ook graven in persoonlijke ervaringen en emoties. En ik dacht, misschien ben ik wel gewoon een scheidluis geweest die dat soort dingen niet onder ogen wil komen. De geschiedenis wijst uit dat soort dingen wel de mooiste liedjes opleveren.
0: Ja.
1: Dus ik heb gewoon geknokt en geprobeerd om dat ook eens te maken. En op mijn nieuwe album staan dus wel degelijk dus een paar van dit soort nummers nu. Met deze als single.
0: Ja, en is het dan knokken om er toch niet een uptempo nummer van te maken? Of is het knokken om dat achterste van die tong dan inderdaad te gaan laten zien?
1: Ja, allebei.
0: Want soms is het ook wel leuk dat een persoonlijk triest lied juist wat meer up vormgegeven is. Kan ook heel goed werken.
1: Ja, absoluut. En het is niet zo dat ik nooit persoonlijke dingen in mijn teksten heb.
0: Nee, dat lijkt me toch.
1: Het is vooral de combinatie, wat je al zegt. Ja. De melodie en de instrumentatie in combinatie met een tekst die ook een beetje die zware emotie heeft. Of zwaar in ieder geval. Triest en hoopvol en dat soort dingen. Ja, het is vooral moeilijk omdat het... Ik denk dat een ballad, die moet dan ook wel echt raak zijn of zo. Tenminste, als je zo'n zwaar onderwerp aansnijdt... Het is een dunne lijn tussen te veel zeggen of te weinig zeggen. Het moet een beetje algemeen, maar het moet wel zeggen waar het over gaat.
0: Ja, waar gaat het over? Love will bring you home, heet het.
1: Het gaat over iemand die de weg kwijt is geraakt in het leven. En dat is iemand geweest die een groot deel van mijn leven was... En dan denk je al die jaren later van... ja, hoe kan dit toch? Hoe is dit zo gekomen? En misschien kan de liefde je nog redden.
0: Ja.
1: Daar komt het op neer.
0: Dit is eigenlijk een lied voor echt iemand.
1: Nou ja, kijk, het wordt geïnspireerd... door een gevoel die ik heb bij iemand.
0: Ja.
1: Maar het refrein is ook algemeen.
0: Mm.
1: En het gaat over zo'n soort situatie. Niet 100% specifiek over mijn... Maar het is wel de inspiratie geweest, absoluut.
0: Ja, ja, mooi. Hey, en je werkte met Jonas Pap voor dit nummer.
1: Ja.
0: Een geweldige bassist, contrabassist, cellist is hij, geloof ik. Of is hij...
1: Ja, hij is vooral cellist en arrangeur ook.
0: Hij zat ooit in het Red Limo Quartet. Daar is hij volgens mij uit, dat string quartet. Maar een goede producer. Wat draagt hij bij aan zo'n nummer?
1: Nou ja, toen ik deze melodie geschreven had... Toen voelde ik wel, dit is wel echt een soort heel muzikaal ding. Er zit veel emotie al in de akkoorden en zo en in de melodie. En toen dacht ik, dit wordt mijn Beatle momentje. Want nou kan ik eindelijk eens zo'n mooi strijkje erin gooien.
0: Ja.
1: Maar dan heb je dus Jonas nodig. Jonas is ongelooflijk goed. En ja, ik vind, er zat best wel wat instrumentale stukken ook in de song. En toen dacht ik, volgens mij tilt dat het dan echt naar een hoger level. En dat heeft Jonas absoluut gedaan.
0: Ja, en toen dacht je, ik neem een strijk... Nee, een vocaal kwartet mee.
1: Ja, nou ja, het was natuurlijk een beetje... Mijn vorige single stond in de Verrukkelijke 15. Ja. Die zou ik eigenlijk doen. En deze is een beetje naar voren geschoven. Dus mijn vorige single heb ik dus een gospelkoor meegenomen. Het is zo'n gospelchoir.
0: Ja, te gek.
1: En deze doe ik met mijn neef Nick. Die komt meezingen in het refrein. Dus we hebben een heel mooi vocaal gezelschap inderdaad.
0: Ik ben heel benieuwd. Je gaat eerst die nieuwe track spelen. Daarna noem ik even de data waar jij gaat spelen. Ja. Want dan kan dat complete zo... Nee, het is niet compleet. Maar alle kerningrediënten zijn er. Die kunnen hun plek gaan innemen en dan gaan we Brothers horen. Maar eerst dus, Love Will Bring You Home. Hier is Blanco live.

Love Will Bring You Home. Dat was Blanco met neef Nick Schilders als tweede stem. En ik kom er even tussen, want dan schuiven daar nu Soleil, Sasha, Shariza en Colmore binnen. Dat zijn vier leden van het Zo Gospel Choir die nu gaan meezingen op het volgende nummer. Ik geef ze even de tijd, dan kan ik ondertussen mooi even vertellen dat je Blanco live kunt zien op 17 oktober als gastoptreden in Culemborg bij het MTV Unplugged Experience. Op 13 november is er een albumrelease. Op 14 november een in-store in Volendam, Jan Kas. En op 12 december een albumparty in PX natuurlijk in Volendam. De fijne club in Volendam. En dan in februari en maart is er een Nirvana's MTV Unplugged by Blanco. Dus dan wordt het andere muziek, maar wel dezelfde Blanco. En die gaat van Hoorn op 17 februari, 20 februari in Rotterdam. En dan gaan we via Lisse, Utrecht, Volendam, Barendrecht, Purmerend, Roermond, Heerhugowaard, Emmeloord tot 26 maart in Etten-Leur. Dus dat kan je bijna niet missen. Ik kijk door de ruit. Ik zie het koor zie je klaarstaan. Ja, klein knikje. Gaat helemaal goed. Blanco is erbij gaan staan. Gitaar om de nek. En hier is Blanco nog één keer live. Met dus leden van het Zo Gospel Choir. En het nummer dat zij doen heet Brothers.

0: Wat een fijne versie, Jan. Heel goed. Ja, heel tof. Brothers, we kenden het al, maar zo nog niet. En het, die jaagt het lied helemaal weer ander en nieuw leven in. Hartstikke fijn dat jullie hier allemaal waren. Je hoorde Blanco, je hoorde Christian Veerman op piano, Nick Schilder in het vorige nummer meezingen en Tom Heuzinkveld, drummen. Percussie. Nou, tussenin, zeg maar. Slagwerk. En natuurlijk leden van het Zo Gospel Choir. Jouw album komt in december?
1: 13 november komt hij uit.
0: 13 november komt hij uit. En de albumshow is in december in Volendam. Ja. Zoiets was het, geloof ik, hè? Heads and Tails gaat hij heten. Hou dat in de gaten. En heel fijn dat je hier wilde zijn, Jan.
1: Dankjewel, Leo.

0: Sarah Julia is dat, of Sarah en Julia, Julia mogen we ook zeggen. Hun debuutalbum The Fear of That This Is Real is net uit. Geproduceerd door Phil Winerope. Dat is een man die bekend is geworden met zijn werk voor Big Thief. Dus dat is niet de eerste, de beste. Een duo dat het ook in, aan de andere kant van de plas in Engeland ook best wel goed doet. Dus hartstikke fijn dat hij er is. En je hoorde van dat album Touchdown.
1: Theorie met Annelie.
0: Annelie.
2: Ja, vandaag een theorie over scratchen. Laat maar eens horen.
0: Oh. Is het een quiz? Moet ik raden waar het uitkomt?
2: Nee. Maar Leo, jij hebt natuurlijk veel plaatjes gedraaid in je leven ook. Wat vind jij van scratchen?
0: Ik vind het wel grappig. Het is... Ik ben nog uit de vinyltijd. Ik heb ook op radio nog en eigenlijk doe je het vanzelf. Als je een plaat scherp legt, dan
2: scratch.
0: Dan wacht je, dan zet je hem aan tot je het begin hoort. En dan poets je even heen en weer. En dan geef je hem die beroemde 1/3 slag terug. Zodat de pick-up op snelheid is. Dus je moet iets vroeger instarten. Het is een techniek die heel. Maar met dat terugdraaien. Je moet het thuis trouwens niet doen. Want je moet wel een naald hebben die recht in de groef staat. En bij de meeste consumenten platen spelen staat die onder een kleine hoek.
2: Oh, dan sleep je
0: de naald zeg maar door de groef. En als je dan de andere kant op gaat, dan komen bij wijze van spreken de krullen vinyl die komen eruit. Jee. Dus je moet er echt een draaitafel voor hebben die daarvoor geschikt is.
2: Op
0: die manier. Dus eventjes, maar nooit als... Ik ben geen DJ die scratcht, zeg maar. Maar ik vind het knap en ik vind het grappig. Het is een opwindend geluid.
2: Ja, het is leuk hoe het is ontstaan. Maar daarvoor gaan we even terug naar de jaren 70 in de Bronx, New York. Dat was dus Grand Wizard Theodore. Het lijkt erop dat hij toch wel een beetje de grondlegger daarvan is. Hij was namelijk lekker aan het experimenteren met zijn vinylplaten. En toen kwam dus zijn moeder binnen om hem te vertellen dat het zachter moest. En toen hield hij dus, terwijl er een plaat draaide, ondertussen even die plaat tegen, zodat zijn moeder even kon zeggen, het is te hard. En ineens dacht hij, hey, wat voor geluid is dit? Dit is nice. Hier kan ik muziek mee maken. En dat is gewoon heel erg leuk. Wat je nu gaat horen is die Wizard Theodore. En hij heeft dus twee vinylplaten lopen. Eentje is de beat en met de andere gaat hij dus een ritme maken. Luister maar.
0: Ja. Ja. En het hoort onmiskenbaar bij de vroege hiphop. Want hier ging je dan overheen praten. Maakte je je eigen beat. En heerlijk.
2: Ik heb ook een paar liedjes even op een rijtje gezet die wij allemaal wel kennen. En eentje meteen al van eigen bodem. Luister maar. Karel Emerald. Die had altijd een eigen scratcher mee op het toneel. Natuurlijk Run DMC. Ja. Herbie Hancock. Ja, ik vind het wel iets waar ik een beetje zenuwachtig van word. Heb je dat ook? Het geeft mij niet heel veel rust.
0: Nee.
2: Ik vind het wel vet, maar het is ook een beetje...
0: Maar het is ook niet een muziek die gemaakt is om rustig van te worden. Het is juist de opwinding die bij dansen of bij een blockparty of bij een feestje hoort. Dus ja, als je rust wil, dan moet je gewoon een piano in je kamer zetten.
2: Nou, dat doe ik
0: en Bernd erachter zetten.
2: Ja, dat is zo'n goed idee. Maar ja, zo wordt de plaatspeler dus ineens gewoon een instrument waar je zelf ritmes mee maakt. En ik heb er een liedje bij uitgekozen die we helemaal draaien. Ja,
0: meteen in het begin, hè? Komt-ie. Dit is natuurlijk Buffalo Stance van Nene Cherry. Mooi verhaal, Annelie. Dankjewel.

0: jaar. The Tallest Man on Earth is dit. In the Silver Wire Up the Hill, zo heet het liedje. Het is een nieuwe track van hem. En ja, eens even kijken. Wij gaan...
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: We gaan even met iemand bellen, want wij hadden nog een requestplek voor Brazilië openstaan, Annelie. Heb jij iemand gevonden?
2: Iemand die taal spreekt is de half-Spaanse Gerard.
0: Hey, is Portugees in Brazilië?
2: Oh, sorry.
0: Spreek je dat ook?
3: Nou ja, un poco. Obrigado.
0: Obrigado.
3: Ik kom er heel eind.
0: Ja, lijkt het heel erg op elkaar? Of?
3: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik kan de Portugezen goed verstaan, de Brazilianen ook. Maar ze zingen wat meer dan de Spanjaarden. Ja, maar uiteindelijk komen we er wel uit met elkaar.
0: Ik vind het heel gek, als ik in Portugal ben, ik kom er wel eens, dan hoor ik ook altijd bijna iets Slavisch. Snap je wat ik bedoel? Het heeft iets luis wat Spaans niet heeft.
3: Ja, in alle eerlijkheid, ik heb dat vooral in de plekken in Spanje, zeg maar, in Catalonië heb ik dat heel, dat klinkt soms bijna Japans, dus ik snap wat je bedoelt. Maar het is, ja, je moet het daar wel een beetje spreken om het te begrijpen.
0: Maar we gaan niet naar Portugal, we gaan niet naar Spanje, we gaan naar Brazilië. Ben je er wel eens geweest?
3: Ja. Ik ben er helaas nog niet geweest, hij staat op mijn verlanglijstje. Dat gaat zeker nog wel gebeuren.
0: Welke gaan we doen?
3: We gaan Boa Sorte draaien van Vanessa Di Mata en Ben Harper. Echt een heerlijke gevoelige plaat.
0: Ja, mooi man. Je wou maar niemand opdragen, zag ik op de app, of niet?
3: Ja, dat is mijn lieve vriendinnetje Anne Fleur, die onlangs net jarig was. En Boa Sorte staat toch wel voor geluk,
0: ja.
3: Maar ook voor ook verdriet. Het heeft er allemaal een beetje mee te maken, maar vooral heel gevoelig, heel mooi.
0: Mooi man. Vanessa en Ben, dankjewel.
3: Ja.
0: Dankjewel, hele fijne suggestie. Zet de radio lekker hard en een fijne avond verder.
3: Dat ga ik nu doen, dankjewel. Hoi.

0: Vanessa de Mata samen met Ben Harper. En ze zongen Boa Sorte, ofwel Good Luck. Zoiets betekent het. Het was de request van vandaag. Het is een link naar Brazilië. Volgende week hebben we weer een ander land. En dan zijn Annelie en ik er weer, dacht ik.
1: Zeker weten.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, absoluut.
0: Dan hebben we live muziek. Dat is wel bijzondere muziek. Dan hebben we muziek van een jonge Friese zangeres. Daar kwam Menno Visser, onze...
1: Via de popronde, toch?
0: Via de popronde, ja. Die kwam Menno Visser kwam daarmee opdraven. En die was erg onder de indruk van haar optreden. Wat ik gehoord heb, vind ik ook heel goed. En we gaan dat volgende week live meemaken. Dan ben jij er weer. Dan
1: komt met de hele band.
0: Oh, hartstikke mooi. Veel plezier bij de albumshow. Want de grote Corné is weer terug. Dus ik wens jullie even... Oh, ze gaat gelijk zingen. Ja, sorry. Hier is Maite met Hou Plak. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
5: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op Ben.nl.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Dit is NPO Radio 2.
14: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou daar zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden nu een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen, zei Trump. Volgens hem zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Een deel van het strand van Scheveningen is afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op afstand. Een explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Mogelijk een oude boei. Rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer, vanavond opklaringen, nog een enkele bui, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
17: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bnb.nl. BNB maakt rijden geweldig.
18: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
17: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bnb.nl.
19: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
20: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
19: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: De Albumshow.

0: 126 van de albumshow. En dankjewel Jasper, Jaspertje, voor de afgelopen 2 weken. Even lekker op vakantie geweest. En ik begon deze albumshow met de succesvolste plaat van Bryan Adams. Daarop de hits Run To You, Heaven en It's Only Love met Tina Turner. En 5 jaar later verscheen een nummer van dit album. Dat was The Summer of 69, plots op single. En het werd de 4e en grootste hit van deze plaat. En komende woensdag geeft diezelfde Bryan Adams een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. 3 uur lang de beste albums aller tijden. Suggesties zijn altijd van harte welkom via NPO. Luister onze gratis app. En het tweede album is Older, de opvolger van Listen Without Prejudice Volume 1. Het had 6 jaar geduurd voordat er een nieuw album verscheen van George Michael. Hij lag jarenlang in de clinch met zijn platenmaatschappij, die hem niet de vrije hand gaf als artiest en te weinig promotie had gemaakt voor zijn albums. Nou, het kwam tot een rechtszaak die George Michael verloor. Hij zou nooit meer een plaat opnemen voor die maatschappij. En dit album Older verscheen bij platenmaatschappij Virgin. Het was een heel succesvol album met daarop 2 grote hits. Jesus to a Child en Fast Love.
1: NPO Radio Play. 90s Classic.

en My Friend. Straks nog twee liedjes van het album van de week hier in de albumshow op deze zondagavond. Nieuwe album van Direct heet I Keep the Fire On. En dit was My Friend. De Triple Classic in handen van de Stereophonics. Hartstikke leuk. Het derde album van deze groep uit Wales, die het vooral in Engeland en Ierland erg goed deed in de charts. Dit is het favoriete album van de Engelse voetballer Wayne Rooney, die de titel van de plaat op zijn rechterarm heeft getatoeëerd. En die titel, dat is Just Enough Education to Perform.

Handbags en Glad Rags. En de eerste was Have a Nice Day. Dit is het derde studioalbum van Madonna, opgedragen aan haar toenmalige man Sean Penn, die ze op de hoes The Coolest Guy in the Universe noemt. Het is wereldwijd het bestverkochte album van 1986 en het bestverkochte album van een zangeres in de jaren 80. Madonna's True Blue met Open Your Heart.

Nogmaals, ik schiet er vol van. Madonna's Confessions 2 World Tour. Dit was The Queen of Pop met het album True Blue. Titelnummer daarvoor nog Open Your Heart. In 1978 was dit het vierde studioalbum van Bruce Springsteen en de opvolger van het doorbraakalbum Born to Run. Er zat 3 jaar tussen die twee albums, een eeuwigheid in die tijd. Darkness on the Edge of Town, zometeen het titelnummer naar deze Badlands.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
2: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: 10:00, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat dat kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ster. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja. Klinkt logisch.
8: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
18: Let op. Geld lenen kost geld.
19: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
20: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
23: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
22: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
24: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
25: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
26: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
0: De Alden Show. En nu, een hit, maar dan wel de lange albumversie.

album van Faithless heet dus Sunday 8 PM. Met daarop de grote hit God is a DJ die je in de lange versie hoorde. 8 minuten genieten van die track. Die hoorde je net aan het begin van dit tweede uur. En zojuist hoorde je Why Go samenwerking met Boy George. Het is ondertussen alweer 4 jaar geleden dat Faithless zanger Maxi Jazz overleed. Groot gemis, maar de overgebleven leden zijn gewoon doorgegaan onder diezelfde naam Faithless. Het is het tweede uur van de albumshow dat wil zeggen.

De tweestrijd. Twee albums van één artiest. En jij mag kiezen van welk album ik zometeen twee liedjes ga draaien. En de artiest van vanavond is Seal. Ik heb twee albums uitgekozen. De titel van het eerste album is Seal uit 1991. En het tweede album heet Seal uit 1994. Ga je voor die eerste, dan

over het tweede album uit 1994. Dan hoor je Kiss from a Rose en Prayer for the Dying. Laat het weten welke mag ik zo meteen voor je draaien in de tweestrijd. Dat kan via de app NPO Luister. I Keep the Fire On, zo heet het nieuwe.

0: show. Nog een liedje van dit album. Dit was Brother.
1: De tweestrijd.
0: Gestemd door onder andere Miranda. Goedenavond, Corné. Ik ga voor album nummer 1. Jan Willem zegt Seal. Album nummer 1 met Crazy and Killer. Dan Guido. Hij gaat voor, ja, hij zegt een onmogelijke keuze. Maar ik heb Prayer for the Dying lang niet gehoord. Dus voor album nummer 2. Yo,

0: En dit was het vierde album van Chrissy Hynde en haar Pretenders. En op dit punt in de carrière van de groep was Chrissy het enige overgebleven oorspronkelijke bandlid. Twee leden waren begin jaren 80 overleden aan de gevolgen van drugs. En het derde bandlid, drummer Martin Chambers, is gewoon keihard uit de band geknikkerd. Hij bakte er helemaal niks meer van. En Don't Get Me Wrong, die je net hoorde, is een nummer door Chrissy Hynde geschreven, speciaal voor haar goede vriend John McEnroe. Straks in het volgende uur muziek van onder andere Simple Minds. En ik heb nog een XL Classic in handen van Golden Earring. Maar nu Sly Stone en zijn family. Dit is Stand.
1: 60s Classic.

0: Omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, adempje uit het raam. Maar...
11: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
10: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
11: Wow.
12: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
10: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
14: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor de beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de jemenitische regering, de tegenstander van de Houthis. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv hebben aangevallen. Rusland heeft helemaal niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekend. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra alert op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. Vijf dode herten deze week in Maasland in Zuid-Holland zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat was een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel is vlot gegaan, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Show.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
18: Hola, ¿dónde está mi casa?
17: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
18: Paella, paella.
17: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
18: Buenas noches.
17: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
19: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
20: Niemand wordt happy van de appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
21: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei.

0: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow.
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: De Alden Show.

De band meer richting een stadion rockgeluid. Het album werd een grote internationale hit en haalde de tweede plek in ons land. Producer was Steve Lillywhite, die ook achter de knoppen zat bij de eerste drie albums van U2. En ze komen dus weer spelen in de Ziggo Dome in Amsterdam 30 april en 1 mei. Concerten zijn bijna uitverkocht, Simple Minds. Ik zag van de week online nog een leuk interview met Jim Kerr van The Simple Minds. Dat hij ooit nog eens roadie was bij een band. Hij rommelde een beetje met wat speakers, een beetje sjouwen en bandjes helpen. Wat flight cases. Een van zijn vrienden deed hetzelfde werk.

0: Mark Ronson featuring Kevin Parker. Oftewel Tame Impala, Daffodils. Maar Luc vindt hem gaaf. Hij zegt, nice, ik was deze Daffodils helemaal vergeten. Een fantastisch nummer.
1: De Albumshow.
2: Corné Klein.
0: En daarvoor hoorde je Uptown Funk met Bruno Mars. Het vierde studioalbum van Mark Ronson werd opgedragen aan Amy Winehouse. Waar Mark natuurlijk heel veel mee gewerkt had. Uptown Funk was de knaller van het album, nummer 1 in Engeland en Amerika. Maar liefst 6 concerten gaat Direct komende maand in Ahoy Rotterdam geven. Het bewijst de status die de groep in ons land heeft. En tijdens die concerten zullen er ongetwijfeld nummers van het nieuwe album voorbij komen. Titel van de plaat is I Keep The Fire On en is ons album van de week. En de laatste track die we vanavond van dit album voor je gaan draaien is Back To The Beginning.
1: Album van de week.

English, I am.

the Fire On. Je hoorde Back to the Beginning. En er is natuurlijk altijd een linkje tussen Direct en Golden Earring. De XL Classic in handen van de Earring. Je hoorde 9 minuten lang de Vanilla Queen.

van het duo Annie Lennox en Dave Stewart. Het was destijds een commerciële doorbraak, met name door de titeltrack Sweet Dreams Are Made of This. In de videoclip bij het nummer zien we Annie Lennox voor het eerst met kort oranje haar. Dat zou later haar handelsmerk worden. Tegenwoordig is het eigenlijk nog steeds kort. Ik zie er wel eens online, maar dat oranje is tegenwoordig grijs. Ook leuk. Vandaag mag Daryl Hall 80 kaarsjes uitblazen. En om deze bijzondere verjaardag luister bij te zetten, draaien we twee liedjes van het album Hall & Oates Rock & Soul Part 1 uit 1983. Eigenlijk

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
3: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
2: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
12: Shape the future with confidence. EY.
10: Nu bij Dirk, Duca gyoza's en snacks, €2,49. Lekker anders.
13: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: Middernacht, het begin van maandag 12 oktober. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Perzische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met wat zon en het wordt 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 1 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben die verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger tienduizenden burgers in Gaza doelbewust heeft gedood. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd daar stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat dat kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, in het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.
1: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt, wanneer bij je het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn, wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in domme regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keilier is, wanneer de noordwind de vlakte vieren, wanneer de noordwind onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de scheld blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zon Japon, wanneer de eerste spin zijn lentewebben weer.

wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan. Dan juicht mijn land.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is één van de dodelijke slachtoffers, zal dus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder is het droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.